0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Etestin yr.
1: Min guten Abend, beste Luisteraar. Ja, u hoort het aan mijn stem dat het vandaag weer zondagavond is en uw mooi programma You Raise Me Up. Elke zondag van 10 tot 12 uur dit mooi programma en met uw host Maarten Bergkleef hier achter de microfoon. Zoals ik vorige week had verteld over de website van Shalom, kunt u naar www.shalomsuriname gaan. U gaat wat veranderingen zien, u gaat wat aanpassingen zien. U zult ook merken dat er een app aanwezig is die u kunt downloaden en installeren op uw telefoon. En wanneer u het hebt geïnstalleerd, kunt u gewoon erop klikken. En dan kunt u kiezen tussen radio en tv. Dat kunt u live streamen. Ja. En vandaag op dit programma You Raise Me Up wil ik het vandaag een beetje hebben over de weg van geloof. En ja, geliefde broeders en zusters. Geloof, wat is geloof? Geloof is meer dan een overtuiging. En het is vertrouwen. Zekerheid en hoop in wat wij niet zien. Maar we weten dat God beloofd heeft. Wat zegt de Bijbel over geloof? De Bijbel zegt dat geloof de zekerheid is van wat wij hopen. En het bewijs van dingen die wij niet zien. De schrift leert ons dat ons... Ja, dus de schrift leert ons dat... Geloof ons rechtvaardig voor God. Vertrouwen ons staande houdt in moeilijke tijden. En hoop en geloof samen ons hart verankeren in Christus. En als we een voorbeeldfiguur mogen nemen uit de Bijbel, dan is dat Abraham. Want Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Jezus zei, heb geloof in God. En we weten allemaal dat dat geen suggestie is, maar een opdracht. Geloof betekent vol vertrouwen wandelen, ook als de weg donker is. Het tweede is dat geloof vasthouden aan God, aan Gods belofte. En zelf als de omstandigheden anders lijken. Ja, dus als je in omstandigheden bent, in een situatie bent dat moeilijk is, blijf vasthouden aan Gods belofte en geloof dat Hij u eruit zal halen. En natuurlijk ook durven stappen te zetten, zoals Petrus op het water liep. Ja? Dus durven om stappen te nemen. Wanneer God u zegt dat u iets moet doen, al lijkt het voor u onmogelijk, gehoorzaam God. Hij weet dat u het kan, want Hij is met u. Hij gaat voor u strijden, beste luisteraar. Dus we moeten durven om stappen te zetten wanneer God ons de opdracht geeft om uit te voeren. Toen Petrus zei tegen Jezus, als u het bent, geef mij dan de opdracht dat ik op het water moet lopen. En Jezus heeft gezegd, kom. Ziet u, pas toen Jezus heeft gezegd aan Petrus om te komen, om te lopen op het water, toen pas heeft Petrus het uitgevoerd. En hij heeft het gedaan. Maar hij begon te zinken toen hij zijn ogen weghaalde van Jezus. En hij keek naar die golven, die storm op het meer. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat hij weer begon te gaan zinken. Als u uw ogen focust op Christus, gaat u stappen kunnen zetten. U moet durven te geloven. Laten we naar muziek gaan luisteren en daar ben ik straks bij u terug.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: I wrote you a letter. Too many mistakes to facilitate presentation.
1: Het is 11 uur.
2: Beste luisteraar, ik ben terug in uw woonkamer, op de radio. En als u ook naar internet luistert, dan volgt u me ook via internet. Ook de luisteraars van het buitenland, die wil ik de groeten doen vanuit deze studio van Shalom Suriname. Ja, ik heb het vandaag over geloof. En hoe ziet geloof eruit in ons dagelijks leven? Op de eerste plaats in gebed. Geloven dat God hoort en antwoordt. Ja? Tweede punt is in keuzes. Handelen vanuit vertrouwen en niet vanuit angst. De derde punt is in beproeving. Standvastig blijven, ook als alles wankelt. En vierde punt is in gemeenschap. Elkaar versterken door getuigenissen van geloof. Ja, u hoort het, beste luisteraar. Getuigenissen geven aan uw medebroeder, medezuster. Zorg voor opbouw. Het versterkt hun als u getuigenis geeft. Als u getuigenissen hebt, beste luisteraar, kunt u contact maken met ons. We hebben een programma op tv, de getuigenis van Kom en geef uw getuigenis. We zijn bereid om uw getuigenis uit te zenden. Kom en doe uw getuigenis hier op tv. Maak contact met de administratie als u getuigenissen hebt. Het helpt een andere in zijn of haar situatie uit te komen. Uw getuigenis kan zorgen voor opbouw bij iemand. U weet niet wie u kunt raken met uw getuigenis. Gaan we verder met geloof als vrucht van gehoorzaamheid. Geloof groeit door gehoorzaamheid, beste luisteraar. Wanneer we luisteren naar Gods stem en doen wat hij zegt, wordt ons geloof sterker. Zoals een spier groeit door oefening, zo groeit geloof door gehoorzaamheid en volharding. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

0: you did good.
1: Almost.
2: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

Ja, beste luisteraar, ik ben zo weer aan het eind van dit mooie programma. De tijd is niet onze beste vriend, maar ik wil wel even afsluiten met de laatste punt. Dat is kracht van geloof. Geloof kan bergen verzetten. Dat is het eerste punt. De tweede is geloof opent deuren die gesloten lijken. Derde punt is geloof brengt genezing, bevrijding en overwinning. Geloof is de sleutel die ons verbindt met Gods kracht. Liefden, laat ons dit meenemen. Ik geef u dit mee voor de hele week. Geloof is de weg naar overwinning. Het is de hand die Gods belofte grijpt, de brug die ons draagt door stormen en het licht dat ons leidt in duisternis. Nogmaals, geloof is de weg naar overwinning. Het is de hand die Gods belofte grijpt, de brug die ons draagt door stormen en het licht dat ons leidt in duisternis. Bedenk deze woorden de hele week, beste luisteraar. Ik hoop dat deze bemoediging u geraakt heeft en dat u deze nieuwe werkweek hiermee mag lopen en dat u dit geloof mag gebruiken als een licht in duisternis. Waarin u ook gaat, geloof dat God met u is en dat God voor u strijdt. Laten we bidden. Heer, versterk ons geloof. Leer ons te vertrouwen, zelf wanneer wij niet zien. Maak ons standvastig in beproeving, vol hoop in uw belofte en krachtig in uw geest. Laat ons wandelen in geloof, zodat wij uw glorie mogen zien. Sta ons bij in duistere tijden, in de moeilijkste tijden van onze zorgen. Want u zegt in uw psalmen, al ga ik door een diepe dal der duisternis, ik vrees niet, want u bent met ons. U bent met mij. Vader, geef ons die kracht, die moed en die durf. Geef ons die kracht om te geloven. Help ons, Heer, op de weg die wij nog moeten afleggen. In Jezus' naam. Amen. Ik groet vanuit deze plaats. Mijn naam is Maarten Bergkleef en zo de Heer ons leidt, hoort u mij dan weer aanstaande zondag, same time, same place, same station, Radio Shalom, your daily inspiration, 94.5 FM en via de website via www.shalomsuriname.com. Wij horen graag van u via de administratie om uw getuigenis hier te mogen doen op tv en zo de Heer het u leidt, dan zien we elkaar. Tot volgende week zondag. Bye bye.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Ik kom bij u, Heere God, met onze kinderen en onze jongeren, Heer. Ik bid dat kinderen zich op school en studie en hun studie focussen, Heer, en niet afgeleid worden. U weet, Heer, hoe de wereld aan ze trekt, Heere God, en dat ze eigenlijk de dingen die belangrijk zijn aan de kant zetten, Heere God, die voor hun leven belangrijk zijn, dat ze dat niet zo serieus nemen. Maar ik leg ze in uw liefdevolle vaderhanden en ik vraag u dat u ze helpt om zich te

0: focussen en dat ze niet afgeleid worden daarin. Ik bestraf elke kracht en macht van de Satan, Heer, die onze kinderen probeert af te leiden. Om niet gefocust te zijn op de dingen van u, Heer. En niet gefocust op hun studie en de positieve dingen die ze leren vanuit uw woord, Heer, maar ook thuis. Heer, dat ze bijna alles vergeten wanneer ze de straat opgaan. Maar ik leg ze in uw handen, omdat we weten hoe moeilijk het soms voor ze is, Heer, om nee te kunnen zeggen tegen de verkeerde dingen, omdat peer pressure is op ze afkomt. Ze willen er ook bij horen. Maar leer ze, Heer God, om jongeren te zoeken die gelijkgestemd zijn met hun, zodat ze niet in de verleiding gebracht worden om het verkeerde te doen. Ik bid dat ze hun school en studie, hun opleiding succesvol kunnen afronden. Alsjeblieft, dat dat hun focus mag zijn. Ik bid, Heer, tegen het agressief gedrag ook van de jongeren, tegen onverdraagzaamheid en eigenwijsheid. Heer, u weet, Heer, hoe agressief jongeren tegenover elkaar kunnen zijn. Heer, dat ze heel onverdraagzaam zijn ook. Ik bid, Heer, dat u ze helpt, Heer, om met hun emoties om te gaan. En dat ze leren, Heer, dat wanneer ze boos worden, die tools te gebruiken die ze hebben gekregen, Heer, om tot rust te kunnen komen. Vader, ik bid voor ouders dat ze u gaan zoeken en u vertrouwen, dat u hen en hun kinderen kan beschermen, dat ze dat weten en dat ze aan u gaan vasthouden. Ik bid dat ze, dat deze ouders hun kinderen elke dag aan u opdragen, Heer, omdat ze beseffen en ook weten dat ze de opvoeding alleen niet kunnen. Dat ze u erbij nodig hebben om niet boos te worden, om niet agressief te worden, om niet geen lelijke woorden te gaan gebruiken of te slaan, Heer. Heer, maar dat ze u zoeken, Heer, zodat u ze tot rust kan brengen, Heer. En dat ze gewoon in die rust gesprekken ook kunnen voeren met hun kinderen. Heer, Vader in de hemel, we weten dat het niet altijd eenvoudig is, maar ik dank u voor de ouders die zich inzetten, die zich ervoor geven om het beste uit hun kinderen te halen. Niet door kracht, nog geweld, Heere God, maar door uw geest en door in liefde met hun kinderen om te gaan. Maar ook prioriteiten te stellen, Heer. En opdat kinderen gaan weten, wanneer ze een bepaald gedrag vertonen, dat elk gedrag gevolgen heeft. En dat ze dat gaan weten en dat hun kinderen steeds voorhouden. Zo geef ik ze in uw handen. Heer, we weten ook dat jongeren steeds meer grensoverschrijdend gedrag vertonen. Vader, en dat baart inderdaad zorgen. Maar we leggen het in uw handen. En ik bid u, Heer, help ze om, ik bid om gehoorzaamheid en bescherming voor hen. Ik bid, o Heere God, voor jongeren die in gevangenissen of cellenhuizen terechtgekomen zijn vanwege gedrag of handelingen die ze gepleegd hebben die niet door de beugel kunnen. Ik bid, Heer, dat ze ook daar in die gevangenissen en cellenhuizen u gaan leren kennen en tot berouw van zonde komen. Ik bid, Heer, voor al die jonge meisjes die van huis weglopen en dagenlang wegblijven, Heer. Ouders weten niet waar ze zijn en plotseling terugkomen. Heer, ik bestraf deze macht in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat de mensen die deze kinderen meenemen, dat ze in beeld gebracht worden, Heer. Zodat ook dit kan stoppen. Help ons, Heer, om met onze meisjes te praten. Om met ze te praten en ze uit te leggen wat de gevolgen van dit gedrag zijn. Heer, ik bid tegen elke macht van drugs, van sterke drank, van alles, Heer, dat jongeren in een bepaald gevoel geven en ze het idee geven dat alles goed is. Ik bestraf ook dat in de naam van Jezus. Er zijn zoveel jongeren die alcohol gebruiken, Heer. Vader, help ze om nee te zeggen daartegen. Nee tegen drugs. Nee tegen het weglopen. Nee tegen agressief gedrag. Heer, ik geef ze aan u. Wil u voor ze zorgen? Wil u ze beschermen? Laat ze weten hoeveel u van ze houdt. En dat u niet wil dat ze verloren gaat. Ik bid u dat, Heer. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Lieve luisteraars, dit is uw programma Een Goed Begin. En ik zeg u, er is geen beter begin dan de dag te beginnen met het woord van God. Ik ben Eduard Vaarsenburg, geroepen als een leraar van de Allerhoogste God. En ik dank God voor zijn goedheid en zijn genade, dat ik weer de gelegenheid gevonden heb om u te bedienen of om te zijn in uw huiskamer. Van de week, lieve mensen, zal ik praten over het volmaakt werk die God door zijn Zoon Jezus Christus voor ons allemaal gedaan heeft. En ik wil u zeggen, God heeft niets achtergelaten. Hij heeft voor alles gezorgd. In feite, alles wat in uw hoofd zou komen, heeft God reeds voorzien. Ik dank hem. En dat hij u mag geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. In feite, om hem te kennen hoe hij gekend wilt worden. Omdat wij in feite te gronde gaan door gebrek aan kennis. En dat zegt het woord ook. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Kennis is licht. En we hebben zijn licht nodig en zijn licht moet schijnen over zijn woord, zodat we hem beter gaan leren kennen. God is een goede God. Ik wil u zeggen, toen God de aarde schiep, en als je de Bijbel leest, lees je dat hij in 6 dagen alles op aarde gemaakt

0: En de zesde dag maakte hij de mens. De kroon van de schepping. De Bijbel zegt, God rustte op de zevende dag. En u moet niet denken dat God is gaan rusten, omdat hij misschien moe was. Of omdat hij, hoe moet ik zeggen, nog meer dingen te doen had. Nee. Hij had er eens alles gedaan. Alles dat u en ik nodig zouden hebben, heeft hij daarin voorzien. En hij rustte. En als wij begrijpen dat God reeds voor alles gezorgd heeft, dan is één ding nodig. Geloof om daarin te wandelen. Laten we gaan naar Johannes 15, vers 16. Daar zegt Gods woord: niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. En u aangewezen, opdat gij zult heen gaan en vrucht dragen. En uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Wat u moet begrijpen, lieve mensen, om God te dienen of om met hem te wandelen, moet je in hem geloven. U moet begrijpen, lieve mensen, dat doordat God u geroepen heeft, luister goed wat ik u zeg. God heeft u geroepen, u die luistert. God heeft geen mistake gemaakt toen hij u riep. Hij heeft u geroepen. En omdat hij u geroepen heeft, moet u begrijpen dat God zelf zoveel geloof in u heeft. Daarom heeft hij u geroepen. Hij zegt van, ja, u heeft mij niet gevonden, maar ik heb u uitgekozen. God keek naar u en hij zegt, ik kies u uit omdat in u ik de potentie zie, omdat ik zoveel geloof heb in u, dat hetgeen waarvoor, u geroepen, waarvoor hij u geroepen heeft, dat u in staat bent het te doen. Maar het probleem dat wij hebben, wij zelf geloven niet in ons dat wij in staat zijn het te doen. Dat geloof hebben wij niet, dat wij in staat zijn hetgeen waartoe God ons geroepen heeft, dat wij in staat zijn het te doen. God zelf heeft zoveel geloof in u. En velen van ons kunnen dat niet geloven. Voor het feit dat hij door misschien een openbaring of een profetie gesproken heeft. Ieder van u heeft eens een woord van God gekregen in uw leven. Wat God wil doen in of door u. Hoe hij u wilt gebruiken. Wat hij allemaal door u wil doen. Wat hij bergen dat hij wil verzetten. Is een bewijs dat onze hemelse Vader zoveel geloof heeft in u, in mij, in ons. Anders had hij nooit zijn woord aan u gegeven. Gods woord is zo kostbaar. Alles zal vergaan, maar zijn woord zal stand blijven houden. God houdt van u. Hij heeft geloofd in u. En deze dag, deze week, wil ik met u praten, net wat ik zei over het volmaakt werk dat God gedaan heeft. God heeft voor alles gezorgd. Maar u moet opstaan en erin gaan geloven. Daarom wil ik vandaag aan iemand zeggen: u kunt meer doen dan wat u nu doet. Weet je wat het probleem is? Wij denken te klein over onszelf. U kunt meer doen dan wat u nu doet. U kunt hoger gaan dan waar u nu bent. En let op. Uw mind, de manier hoe u denkt, in feite die gemeenschap die God wilt hebben met u, heeft allemaal te maken met uw denkwereld. Hoe denkt u? En daarom is het belangrijk dat uw denken op één lijn komt met de grootheid van God. Uw manier van denken moet op één lijn staan met de grootheid van hem. Lieve mensen, daarom zegt het woord van God: word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Ik wil u één ding zeggen over deze wereld. Jezus is gekomen om deze wereld te overwinnen. En de Bijbel zegt dat wij niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld. Ik wil u zeggen, deze wereld is constant achter u. Deze wereld is elke dag met u bezig om u daar in een soort greep te houden. Deze wereld valt u aan. Maar de Bijbel zegt dat we hervormd moeten worden in onze denken. Wij moeten hervormd worden in onze manier van denken. Laat me u een voorbeeld geven hoe deze wereld achter u aan zit. Ik wil u zeggen, lieve mensen, de wereld kan geen oplossing brengen. Ieder persoon die een oplossing wenst te brengen of wil brengen zonder God erbij te betrekken, is gedoemd te vallen. Als wij in ons leven God niet meenemen in alles dat wij doen, zal deze wereld ons verslinden. Simpele dingen. De wereld wil je leren van als je een bepaalde leeftijd hebt, zeggen ze, praten ze over een midlife crisis. De Bijbel zegt, wat voor jong in de vernieuwing van je denken. Er komt nergens voor in de Bijbel over midlife crisis. Maar wij, als we een bepaalde leeftijd bereikt hebben, want de wereld praat erover, dan beginnen wij ons min te voelen. Dan beginnen wij ons zwak te voelen. Dan denken wij in onze mind is het van, hey, dit overkomen vanwege mijn leeftijd. Word hervormd in de vernieuwing van uw denken. Opdat hij mag erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallene en het volkomene. Lieve mensen, u kunt meer doen dan wat u nu doet. Omdat u uw mind gaat moeten veranderen. Laat uw mind zijn op één lijn met de grootheid van God. Want ik wil u zeggen, het is onze manier van denken die in feite de grootheid van God afkomt. Brokkel. Het is onze manier van denken die in feite inboet aan de almacht van God. God is almachtig. God is even groot hoe u hem zelf ziet. Maar als u niet denken, u in uw mind zegt van, God is niet in staat dit te doen, dan zal hij dat ook niet voor u kunnen doen. God heeft geloof in u. Daarom heeft hij zijn woord gegeven. Als tweede heeft hij u zijn geest gegeven. De Heilige Geest heeft hij aan ons gegeven. De geest van God die in u woont. En sommige mensen onderschatten dat werk van de Heilige Geest. Zonder de geest van God zijn we niet in staat om te wandelen in zijn koninkrijk. Hij heeft ons geen goud gegeven. Maar hij heeft ons een rivier gegeven. In uw binnenste heeft God een rivier geplaatst. Johannes 7, vers 38 en vers 39. Daar staat geschreven: wie mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. En God heeft zijn geest beloofd. En de geest is in deze wereld. De geest van God woont in u, woont in mij. Het is geen zwakke geest. Het is geen goud. Het is een rivier van stromend water. Ik wil u zeggen deze dag, God heeft u alles gegeven om succesvol te zijn. God heeft u alles gegeven om het te maken in het leven. God heeft voor alles voorzien. Omdat hij van u houdt, lieve mensen. God is een goede God. Hij is zeer te prijzen. Hij is groot en hij is almachtig. In Efeze 1 vanaf vers 17. Ik lees vanuit Basisbijbel. En daar bidt Paulus een bijzonder gebed. En als we kijken naar dat gebed, dan zien we dat dit gebed verschilt van onze manier van bidden. Wij bidden vaak genoeg van, Heer, geef me dit. Heer, ik heb een doorbraak nodig. Heer, ik kom op tegen de werken. Ik kom op tegen die, ik bestraf die. Maar Paulus bidt en hij bidt een gebed. En dit gebed is reeds 2000 jaar terug, heeft hij dit gebeden. Vanaf vers 17, daar staat geschreven. En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de geest van wijsheid en begrip zal geven. En dat bid ik ook voor u. En dat u gaat begrijpen wat God voor u gedaan heeft. Want dan zullen jullie hem pas echt goed kunnen leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis hij aan de gelovigen gegeven heeft. Niet zal geven wat hij reeds gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in hem geloven. De kracht van God is in u. Niet dat het zal komen, hij heeft het gegeven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf na zichzelf. Die macht woont in u. Die kracht is in u. Die kracht is zo'n sterke kracht dat in feite niets, geen ziekte, geen kwaal, geen armoede, niets kan u tegenhouden. Er is een kracht die in u werkt. Hem nu blijkens de kracht welke in u werkt. Die kracht is bij machte om oneindig meer te doen dan wij bidden of beseffen. Laat de Heer u rijkelijk zegenen deze dag. Neem dit woord en besef dat God reeds in alles voorzien heeft. Maar u moet het geloven en erin gaan wandelen in de naam van Jezus. Amen en amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Ons thema vandag is onderwijs hen op de weg die zij moeten gaan. En onze thematekst is Spreuken 22 vers 6. Oefen de jongen overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Halleluja. Er is een duidelijke instructie vanuit het woord over de opvoeding van kinderen, geliefden. En die is niet onderheven aan een persoonlijke mening of moderne culturele trends. Nee, de Bijbel zegt, oefen de jongen overeenkomstig zijn levensweg. Dus niet in de weg die hij kiest. En ook niet in de weg die de maatschappij voorstelt. En zelf niet in de weg die u zelf kiest, maar in de weg die hij moet gaan. Halleluja. Die weg wordt bepaald door Gods woord, geliefde. Sommigen hebben vandaag een verkeerde denkwijze aangenomen in het opvoeden van hun kinderen. Door te zeggen, in ons huis is iedereen vrij om te beslissen wat hij wil geloven of hoe hij God wil dienen. Dat is geen christelijk huis. Het christendom is geen democratie van overtuigingen. Wanneer u ervoor kiest om een christelijk huis te bouwen, geliefde, is er een standaard. En die standaard is het woord van God. De Bijbel spreekt over hen die het verwerpelijke achter God te erkennen. Leest u dat maar in Romeinen 1 vers 28. Die toestand begint niet plotseling in de volwassenheid. Nee, het is vaak het gevolg van een gebrek aan juiste training en structuur in de vormende jaren, geliefde. Wanneer kinderen niet geleid worden in de juiste manier om God te dienen, groeien zij op zonder het bewustzijn van God. En die afwezigheid kan leiden tot ernstige geestelijke gevolgen. U onderhandelt niet over geestelijke discipline met een kind, geliefde. Omdat de Bijbel zegt dat dwaasheid in het hart van een kind gebonden is. Maar dat tucht helpt om het daarvan te verwijderen. Spreuken 22 vers 15 zegt, dwaasheid is in het hart van een jongen gebonden. De stok van de vermaning zal die ver van hem houden. Halleluja. Als christelijke ouder, geliefde, moet u het idee niet toelaten dat uw kind beslist om niet naar de kerk te gaan. Voed kinderen niet op om hun impulsen te volgen. Nee, voed hen op om in de waarheid te wandelen. Wanneer u vasthoudt aan Gods weg, consequent, vastberaden en met liefde, bent u niet hard. U bent gehoorzaam aan goddelijke instructie. En het resultaat is gegarandeerd, geliefde. En dit is specifiek voor de lieve ouders. Wanneer zij oud zijn, het resultaat is gegarandeerd. Wanneer ze ouder zijn, zullen zij daarvan niet afwijken. Het is wat de Bijbel zegt. Die training wordt een geestelijke kompas in hen. Dat hun keuzes leidt en hun leven bewaart. U bent niet geroepen om kinderen op te voeden die slechts groeien. U bent geroepen om kinderen op te voeden die God kennen, in zijn weg wandelen en leven overeenkomstig zijn waarheid. Die verantwoordelijkheid, geliefde, is goddelijk en moet serieus genomen worden. Halleluja. En dat is specifiek voor de ouders. En ik ben ook een van ze. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor uw genade en wijsheid die werkzaam zijn in mijn leven. Ik wandel in het licht van uw woord en pas uw waarheid toe met consistentie, liefde en vastberadenheid. Mijn huis is gevestigd op uw woord. En degenen die onder mij zorg zijn, worden gevoed in rechtvaardigheid. Terwijl zij opgroeien met het bewustzijn van uw aanwezigheid. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En ik zeg samen met mij, amen, halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody wilt opgestuurd wensen te krijgen, mag u gerust ons een bericht sturen met het thema. En nogmaals, het thema van de dag is onderwijs hen op de weg.
die zij moeten gaan. En dit mag u sturen naar het nummer 864-646. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom. We zijn aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik hou van u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom op deze mooie maandagochtend van 12 oktober. Het is mij een ware genoegen om aan u te mogen presenteren door de genade van de Heer een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Money Move. Mijn naam is Ian Murasim en vandaag mag ik door de genade van de Heer aan u presenteren The Money Move. Dus welkom. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u ready bent voor de boodschap van vanmorgen. Ik hoop dat u ready bent voor een nieuwe editie van The Morning Move. Hier on the 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Nogmaals een hele goede morgen aan degenen die al wakker zijn. En die ready zijn voor het werk. Die zich ready maken voor het werk. Die zich ready maken voor de school. Die zijn misschien al druk bezig de schooltas in te pakken of brood in te pakken, minusabi. Je hebt nog van die luiarts die nog slapen. Nee, ik hoop dat jullie een hele fijne dag mogen hebben vandaag. Ik bid jullie toe een gezegende, voorspoedige en productieve werk- en schooldag. En dat u de goedheid van de Heer mag ervaren vanmorgen. Nou, nogmaals, goedemorgen. En wiki, aswiti mantin dizi na Radio Shalom 94.5 FM. Ook degene die livestreamen via www.shalomsuriname.com. Ook een hele goedemorgen aan jullie, waar u nou ook bent. Bent u in Suriname of buiten Suriname, u bent van harte welkom hier bij www.shalomsuriname.com. Ook de groetjes aan degene die helemaal in het oosten zijn, daar te Europa. Ik groet jullie allemaal in de naam, dat is boven alle namen de naam van Jezus Christus. En mogen jullie ook genieten van deze mooie en splinternieuwe editie van The Morning Move. We luisteren nog steeds naar You Know My Name, gezongen door House Fires featuring Mariah Adigan. We gaan nog even doorluisteren en straks om 17:15 zullen we starten met de bemoediging van vanmorgen. Nou, maak iemand wakker en laten ze luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio.

Wat ik ook nog ben vergeten te zeggen is, laat even een WhatsApp bericht achter op het nummer 875-5358. Laat weten dat u luistert. Laat weten van waar u uit luistert. En laten we elkaar een gezegende dag toewensen. Als u een Bijbeltekst op uw hart hebt, misschien heeft u wat gelezen vanmorgen. U hebt uw stille tijd genomen en u voelt dat de Heer een bemoediging op uw hart legt. Hou het niet voor uzelf, want het kan tot zegen zijn voor iemand die ook luistert. Ik heb jullie gemist. Volgens mij woensdag en donderdag. Woensdag en donderdag kon ik niet aanwezig zijn. Vanwege persoonlijke omstandigheden. Maar God is goed. Ik ben er. En God heeft daarvoor gezorgd. Dus alle eer aan de Heer. Ik spreek jullie zo meteen weer over 5 minuten. We gaan luisteren naar een andere pokoe van Israel Houghton. En hij zingt: Your presence is heaven to me. Tot zo.

Yes, and notice, Israel Houghton, your presence is heaven to me. En wanneer u zo dan in de aanwezigheid van de Heere bent of vertoeft, dan inderdaad, I guess, think not day. Ik weet wanneer ik zo tijd met God neem, thuis, en ik ben in mijn eentje, de Elassie schreef in Ayuru. Ik was een keertje bezig met de Heer in de avond. En dan had ik heb mijn piano bij me meestal. Ja, no miser mi piano. Maar toen ik mijn piano nog had, dan was ik echt uren achter mijn piano. En dan zing ik ook voor de Heer. Dan misuku masrakado in visie. En dan bid ik ook. Terwijl ik ook de piano speel. En dan vergeet ik de tijd. Nadimi op om mijn ai fuluka ayuru. Dan zie ik dat ik 3 uren verder ben. Echt waar. Ik denk, hè? Jong, zo lang. Wanneer u eenmaal de aanwezigheid van de Heer hebt geproefd. Dan wil je telkens weer er naartoe gaan. Je gaat meer en meer willen van zijn aanwezigheid. En je gaat dan voor altijd daar willen blijven. En daarom ook de mensen eigenlijk die de hemel hebben ervaren. Die dood zijn geweest en die door de genade van de Heer de hemel hebben mogen zien. Die wilden niet meer terug naar de aarde komen. Ze willen daar blijven. Dat is wat de aanwezigheid van de Heere doet. Het is heerlijk om in zijn aanwezigheid te blijven. Om in zijn aanwezigheid te zijn. Maar nogmaals, een hele goede morgen. Het is nog steeds The Morning Move hier op de 94.5 FM, your daily inspiration. And not just radio. En ook vanmorgen ben ik gekomen niet met lege handen. Maar om u te bemoedigen vanmorgen heb ik ook een aantal bijbelteksten hier zo. Ik heb niet echt een titel aan de bemoediging van vanmorgen. Maar het gaat meer om het feit dat de Heere ons wilt veranderen. De Heere wilt u niet gewoon zo laten zoals u bent. Weet u, Isabit, u hoort ook vaker, kom zoals je bent. Ja toch, wanneer we mensen oproepen om tot bekering te komen, dan zeggen we ook, hey, kom zoals je bent. De Heer accepteert je gewoon, kom zoals je bent. Maar, en dat is inderdaad zo, kom zoals je bent. Maar, wanneer u tot de Heer komt, dan begint ook meteen het moment eigenlijk u de Heer ontmoet. Dan begint de Heer iets in u te veranderen. Uw hart begint getransformeerd te worden. De Heer gaat gelijk aan de slag, gaat meteen van slag om uw hart te transformeren. En niet van buitenuit, niet van wat u allemaal doet. Hij gaat niet meteen aan de slag met goede werken en die soort van dingen. Maar wat het meest belangrijk is daarbinnen, uw hart. Want u kunt zoveel mooie dingen van buiten doen. U kunt uzelf zo vroom naar voren brengen. U kunt zo heilig lijken van buiten. Maar van binnen, dan ben je nog niet oké. En dat wil de Heer niet hebben. U kunt nog zoveel goede werken doen voor de Heer. U kunt de banken des zondags schoonmaken, de toiletten schoonmaken. Hè? En usheren. En zelfs spreken. Maar van binnenin bent u misschien nog niet helemaal in orde.
Daarom gaat de Heere gelijk en meteen van start met onze hart. We lezen bijvoorbeeld in Ezechiël 36, vers 26 en 27, waarbij hij zei of zegt: ik zal u een nieuw hart geven. Dus de Heere vindt het heel belangrijk om ons een nieuw hart te schenken. Hij vindt het heel belangrijk om onze hart te veranderen. Hij zegt verder: en nieuwe en goede verlangens en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat mijn geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat ik van u vraag. De Heere wilt u niet zo laten zoals u bent, maar hij wilt u veranderen van binnen. Dus, pardon. Die uitspraak die men maakt, en waaraan ik eigenlijk een hekel heb, die uitspraak, hoor, niet aan de mens zelf. Maar ik kan er niet tegen wanneer mensen zeggen: na somide, na somotang. Dat is niet Bijbels, mijn zuster, mijn broeder. Maar de Bijbel leert ons dat wanneer u tot de Heere komt, dan gaat hij uw hart veranderen. En van binnenuit verandert u. Vandaar verandert hij u. En dan zult u merken ook de vruchten daarvan. U zult merken dat u niet meer tegen zonde kan. Er is een bepaalde verlangen in u gekomen om de Heere te behagen. Er is een bepaalde kennis en overtuiging van zonde gekomen in u. Er is een bepaalde verlangen gekomen in u om niet meer te zondigen. Zo begint de Heere met u te werken. Hij vraagt u niet om hetzelfde te blijven. Er zijn mensen in de gemeente die jaar in jaar uit zoveel jaar in de gemeente zijn, maar je merkt geen verandering in de harten. Dan is er wel wat mis. En ik ben hier gekomen om mensen te bespreken. Ik ben hier gekomen om mijn broeder of mijn zuster aan te spreken, maar ik ben hier gekomen om u te bemoedigen. Ik ben hier gekomen in liefde. En om u te herinneren aan Gods woord. Dus if you struggle nanga wansan, misschien wordt u snel boos. Misschien raakt u snel geïrriteerd. Misschien wordt u agressief. Misschien zit u nog bijvoorbeeld aan alcohol of drugs. Ik zeg maar wat. Misschien zit u nog met een bepaalde zonde. Met pornografie bijvoorbeeld. Maar de Heer is in staat om u te verlossen van al deze zondes. Want hij laat u niet gaan precies zoals u bent, maar hij begint u te transformeren. We lezen in de Bijbel dat hij onze pottenbakker is. En dat hij ons vormt. En soms, en hij had hier, hè? Het doet pijn. Maar het eindresultaat daarvan is dat wij gaan lijken op de Heer Jezus Christus. En dat is prachtig. Onze originele concept eigenlijk, van wie wij eigenlijk zijn en moeten zijn. Dus als u merkt dat er geen verandering in uw leven is gekomen, dan is er wat mis. U kunt in aller tijden tot de Heere komen en zeggen: Heere, verander mijn hart. Masra meshi taki, snel miwan kosi ina verkeer, masra. Je merkt van: hey Heere, ik ben zo agressief tegenover de kinderen en ik word zo snel boos. En ik laat me gaan. Ik kan mezelf niet controleren. Ik kan mezelf niet beheersen, Heere God. Ik ken verhalen van, ja, verhalen, gebeurtenissen, echt waar gebeurde dingen. Waarbij de moeder bijvoorbeeld, of de vader, de kinderen zo onheus behandelen.
desondanks zij christenen zijn, desondanks zij elke zondag naar de kerk gaan. Weet u, naar de kerk gaan verandert u niet van binnen, automatisch. Maar het is de ontmoeting met de Heer dat u verandert. En u leert hoe u eigenlijk moet leven. Maar u kunt jaar in, jaar uit naar de kerk gaan. Maar nou was het sanangen u. En hoe kan dit zo toch? Ik ken voorgangers bijvoorbeeld die ook daarmee zaten. En echt voor de Heer moesten gaan en zeggen: Masra, miwan kinki asanizi. Want waarom? Jullie voorganger. Je noemt tak na fitse. En mensen bemoedigen terwijl in zee in je osso not de in orde. Begrijpt u me? Nogmaals, ik ben niet hier om iemand te bespreken hoor. Maar ik geef u gewoon aan de realiteit en de hardheid van wat er eigenlijk gebeurt. En wat er eigenlijk moet gebeuren. Misschien zit u nog met hoogmoedigheid. Misschien is het even tijd om te gaan kijken van wat in mij is nog niet in orde. En dan moet u ook heel erg transparant zijn tegenover uzelf. Heel erg eerlijk zijn tegenover uzelf en zeggen van hé, dit zit of is nog niet in orde. Met charasanis gona masra karo en fesi en met aksi masra karo fu kenki mi ati fu yepi mi fu verander mi fu soor mi van mi moes wakker eigenlijk voor mi kan lusu fu asondu disi. Want we zien ook in de Bijbel dat hij, wanneer hij mensen ontmoet, dat hij ook zegt: ga en zondig niet meer. Hij brengt een verandering. Meteen op de eerste ontmoeting al. Tijdens de eerste ontmoeting al. Brengt hij meteen een verandering. We lezen in 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 17. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Een nieuwe schepping. Er is een heel nieuw leven begonnen. Dat is wat 2 Korintiërs 5 vers 17 zegt. Dus als u komt tot bekering en u ziet helemaal geen verandering, dan kan dit u nog komen tot bekering. Kom je tak in zojaar, hè? Misschien moet u weer opnieuw bekeerd worden. Misschien moet u opnieuw tot Jezus gaan en zeggen: Masra, dit is lees je naar echte. Want sommige mensen houden nog vast aan hun oude ik. Houden nog vast aan hun oude leven. Houden nog vast aan hun oude levensstijl. Het is tijd om los te laten. En het is tijd om vooruit te gaan. En om te doen wat de Heer van u vraagt. En om te zijn wie de Heer eigenlijk wil dat wij moeten zijn.

Maar u gaat zien dat het allemaal het beste is voor u. Dat was de bemoediging vandaag en ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat ik iemand heb mogen aanspreken. Tenminste één persoon. Ik hoop dat ik u heb mogen herinneren aan Gods woord. En dat vanmorgen u met deze gedachte naar het werk of naar school mag gaan. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij de Morning Move. Het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering. En zo dadelijk krijgt u ook de dagtekst van vandaag te horen. Samen met een reclamebreak erna. Om 6:50 krijgt u dan te horen de Happy Kids. Om 7:00 het nieuws van vanmorgen. En daarna ben ik terug bij u live hier op de 94.5 FM aan de Stadionlaan nummer 7. Nou, nogmaals een hele goede morgen. U mag uw WhatsApp-bericht achterlaten op 875-5358. Good morning en welkom to the Morning Move.

Brothers en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 12 oktober 2026. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overpeins al uw daden en overdenk de werken uw handen. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overpeins al uw daden en overdenk de werken uw handen. Psalm 143, vers 5. Het leerwoord. Maria zei: Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Maria zei: Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Lucas 1, vers 50. Het gezang. O Zoon van God, wiens trouw in hemel en op aarde geen tong, hoewel bespraakt, ooit prijzen kan naar waarde. Ik zeg

0: Gespraat, ooit prijzen kan naar waarde. Ik zeg u dank dat gij een mens werd in de tijd, opdat ik door uw dood werd van de dood bevrijd. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

Hallo, Happy Cats! Ratet met jullie. Vawaka, vawaka. Alles aan die boom. Ik ben broeder Valentino. En ik ben zo blij dat ik weer bij jullie mag zijn. Met een week vol nieuwe, spannende vertellingen. Ja, Happy Kids. Vandaag ga ik jullie vertellen over Jozef en zijn veelkleurige mantel. Spannend wordt dat. Maar zoals je weet, voordat we naar de vertelling gaan, ga ik jullie ook een tekst aanleren. Ja, Happy Kids. En die tekst, die is gehaald, goed luisteren, uit 1 Petrus 5 vers 7. Hier komt ie. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Ja, nog een keer. Dus de tekst die is gehaald uit 1 Petrus 5 vers 7. Geef al jouw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van jou en zorgt voor jou. Wauw! Wat is dat toch mooi, heb ik het? Dat we met al onze problemen, als je met iets zit, als je de juf of de meneer op school niet goed begrijpt, als je wat moeite hebt met misschien sommen, of als iemand op school lelijk tegenover jou doet, weet dat je altijd bij God kan. Je kan altijd met God praten en vragen dat Hij je helpt. En hoe doen wij dat, Happy Kids? Ja, inderdaad, door te bidden. Ja, hè. Maakt niet uit wat je dwars zit, Happy Kids. Je kan altijd bij God komen en met God praten. Bidden tot God. Zo, en dat is dan de tekst van vandaag, of voor deze week. We gaan het steeds weer herhalen, zodat jullie aan het eind van de week, of misschien zelfs eerder, de tekst uit het hoofd kennen. Ja, want ik ken jullie, jullie zijn flink. En onthouden, jullie kunnen het ook altijd zelf opzoeken in jullie Bijbel. De tekst is gehaald uit 1 Petrus 5 vers 7. Ja, en daar kunnen we dus lezen dat God van ons houdt. Ja, oké. We gaan dan... Ik wil een liedje met jullie zingen, heb ik eens. Ja. Ik wil met jullie zingen voordat wij naar de vertelling gaan. Hebben jullie daar zin in? Ja? Geweldig zeg, geweldig. Ik weet niet of jullie dat liedje kennen. Als jullie het liedje kennen, kunnen jullie meezingen met mij. Of je kan, zoals ik altijd zeg, altijd meeneurien. Ja? Het liedje heet God heeft een plan met je leven. Hier gaan we, Happy Kids. God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel.

0: Hey yo, in een storm, in een strijd, in een moeilijke tijd, God is trouw. Yes! En nu gaan we naar de vertelling, Happy Kids. Lang geleden, heel lang geleden, woonde er in een huis een man genaamd Jacob met zijn 12 zonen. Ja, 12 zonen, dat heb je goed gehoord. En een van de zonen heette Jozef. En alle zonen, heb ik iets, hielpen mee met de verzorging van de dieren. Maar Jozef en zijn broer Benjamin, die waren lievelingen van vader Jacob. En dat maakte de andere zonen van Jacob, die hadden trouwens een andere moeder. Hun moeder heette Lea. En Jozef en Benjamin, hun mama heette Rachel. Ja, en de andere broers, de andere zonen van Jacob, die werden jaloers. Ja, want Jozef en Benjamin, die waren lievelingen van vader Jacob. Maar Jacob, vader Jacob, genoot er nu eenmaal van om hele middagen eindeloos vragen van Jozef te beantwoorden. En op een dag liep Jacob over een markt in de buurt en zag een vrouw naaien met gouden naalden. Ze borduurde een bloem op een jurk. Haar vingers vlogen zo snel heen en weer. De naald met de kleurige draad, heb je kids, ging op en neer bewegen door de stof, dat Jacob in plaats van haar hand alleen maar een vage vlek kon zien. En toen ze klaar was, breidde een gele roos op het witte kleed. Jacob kreeg een idee. Hij was van plan geweest een mantel voor Jozef te kopen. Maar zou het niet veel leuker zijn om deze vrouw met haar gouden naalden een mantel te laten maken? Jacob sprak met de vrouw en ze werden het eens. Dagen later riep Jacob Jozef bij zich in de tent.
1: Kom, Jozef, kom eens bij vader Jacob.
0: En toen Jozef binnenkwam, hield zijn vader de mantel voor hem op.
1: Hier, mijn jongen, deze is voor jou, zei Jacob.
0: Jozef wist niet wat hij ervan moest denken. Het was al bijzonder om een nieuwe mantel te krijgen, maar om er zo één te hebben, deze was zo mooi, Happy Kids. Ja, alle mensen. Hij had nog nooit zo'n mantel gezien. De vrouw had een grote pauw. Dat is een vogelsoort, een hele mooie, een grote. Hij lijkt op een kalkoen. Ik weet niet of jullie ooit een kalkoen hebben gezien, maar een pauw, die is een heel mooi dier. Ja, en zijn staart en die veren aan de achterzijde zet hij zo nu en dan ook zo omhoog. Hele mooie veren zijn dat. En dat was dus op de voorkant geborduurd op de mantel van Jozef. Ja, en de vogel fladderde met zijn blauwe en paarse vleugels. En dat waren de mouwen. Rood, geel, blauw, groen, zwart, alle kleuren van de regenbogen zaten erin, Happy Kids. Dit is een koningsmantel, dit is een wassersmantel. Nee, dit is een koningsmantel, dacht Jozef. Beslist niet voor mij, hij zei. Oh nee, vader, dat is veel te veel, deze is voor u. Ik ben nog maar een kleine jongen, ik verdien zoiets moois niet.
1: Doe niet zo mal, Jozef. Het is een cadeau. Natuurlijk heb je hem verdiend.
0: je krijgt hem, omdat ik dat wil. Bovendien, hij is me te klein. En Jozef nam de prachtige mantel aan. Maar toen zijn broers het cadeau zagen, werden ze nog veel jaloerser, happy kids. Ja. Waarom krijgen wij nooit zulke cadeaus? Alleen Jozef. No, papa. Ik papa de ernstig, man. No, bromden ze. Ze besloten Jozef dood te zwijgen. Dat hield in dat als Jozef naar buiten kwam rennen om iets aan een van zijn broers te vragen, de broer zich gewoon omkeerde en wegliep. Daarom speelde Jozef meestal alleen met Benjamin. Op een morgen schrok Jozef wakker. Hij had zo raar gedroomd. Het was zo echt. Hij moest er met iemand over praten. Jozef stond op en ging op zoek naar zijn broers. Ze waren de schapen aan het verzamelen om naar de wei te gaan. Jullie raden nooit wat ik vandaag gedroomd heb, zei hij toen hij ze had gevonden. Zij keerden hem de rug toe en deden of hij lucht was, alsof ze hem niet hoorden. Jozef wist dat zijn broers hem niet mochten, maar toch hield hij van ze. Zijn moeder, Rachel, had hem geleerd, heb ik het, wat het inhield om de enige God te volgen. Dat hij vriendelijk tegen anderen moest zijn. En anderen moest helpen waar nodig. Jozef had God gevraagd hem te helpen om zich niet beledigd te voelen. Als zijn broers zich van hem afkeerden. Hij dankte God voor het bestaan van zijn broers en vroeg hem hen allemaal te leren vrienden te zijn. Ook al keerden zijn broers hem de rug toe, Jozef was zo opgewonden over zijn droom dat hij er nauwelijks op lette. Hij praatte gewoon door. Ik droomde, het was zo gek. Wij waren allemaal op het land, schoven aan het binden. Opeens ging mijn schoof rechtop staan en al jullie schoven kwamen er in een kring omheen en bogen ervoor. En een schoof, heb ik eens, dat is niets anders dan een bundel van plantmateriaal, tarwe bijvoorbeeld. En dat wordt dus samengebonden met een stuk touw bijvoorbeeld. En daarover droomde Jozef. Hè? En zijn broers, heb ik eens, ze deden of ze niets hoorden, maar ze waren toch nieuwsgierig. Jozef droomde vaak rare dingen en deze keer luisterden ze, ondanks zichzelf. Haha, wat een grap, lachten ze hem uit. Wie denk je wel dat je bent, Jozef? Je bent de koning niet. Denk maar niet dat we ooit voor jou zullen buigen. Ai boy. Ze lachten en spotten, maar er klonk ook ergernis in door. Jozef keek erna en schopte tegen een steentje. Een paar dagen later droomde Jozef weer happy kids. En hij vertelde het weer aan zijn broers. Ja. Moet je horen, zei hij. Ik droomde weer en deze keer bogen de zon, de maan en 11 sterren voor me. De broers werden nog bozer toen Jozef de dromen aan zijn vader vertelde. Deed Jacob heel streng tegen hem. Want hij wilde niet dat de jongen zou denken dat hij beter was dan anderen. Wees niet te trots op jezelf, Jozef. Nee, niet doen, zei Jacob boos. Maar in stilte onthield hij Jozefs dromen goed. Ja, hij onthield alles. Hij is op vele manieren een bijzondere jongen. Misschien blijken de dromen eens belangrijk te zijn, dacht Jacob. Dat was het dan voor vandaag, happy kids. Ik wil samen met jullie eindigen met gebed, als we allemaal een eerbiedige houding aannemen. Lieve God, dank u wel. Dank u wel voor het begin van deze nieuwe week. Wij komen bij u. Ik breng de happy kids bij u, voor uw troon van genade, Vader. En wij komen bij u met al onze zorgen. en al onze problemen. Help ons om ze bij u neer te leggen, Vader, zodat we ons kunnen richten op wat voor ons ligt. Geef ons kracht, Vader. Wees u met de happy kids. Geef ze moed, kracht om met vreugde te leren en te groeien. En dat de happy kids elkaar mogen helpen en samen een fijne sfeer creëren, Vader. We vertrouwen erop dat u voor ons zorgt. Dank u wel dat u zo lief bent en dat u zo'n goede vader bent, dat u voor ons zorgt. Zo bidden wij dit alles in Jezus' naam. Amen. Amen. Zo, happy kids, dat was het dan voor vandaag. En morgen ben ik er weer met een andere vertelling. Ik groet voor nu, happy kids. Tot morgen. Daag.

0: Het is 7:00.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Asabina wil af van accijns op water, overweegt initiatiefwet. Woning Rangulamweg onder vuur genomen door gemaskerde mannen. Nog een verkeersdode te betreuren binnen korte tijd. Zeker 109 migranten omgekomen door gekapseisde boot bij Djibouti. Starnieuws schrijft vandaag: Asabina wil af van accijns op water, overweegt initiatiefwet. BEP-fractieleider Ronnie Asabina overweegt een initiatiefwet in te dienen om de accijns op water af te schaffen. Volgens hem is het tegenstrijdig dat de overheid belasting heft op een gezond product waarvan de consumptie juist gestimuleerd zou moeten worden. Tijdens de behandeling van twee belastingwetten in de Nationale Assemblée benadrukte Asabina dat belastingen niet alleen bedoeld zijn om staatsinkomen te genereren, maar ook om maatschappelijke gewenst gedrag te bevorderen. Hij vindt dat accijnen eerder op producten zoals tabak moeten worden geheven. Daarnaast pleit Asabina voor een duidelijk en samenhangend belastingplan waarbij fiscale maatregelen worden afgestemd op onder meer werkgelegenheid, milieubeleid en decentralisatie. Volgens hem moet dit uiteindelijk leiden tot een eerlijker en concurrerender belastingstelsel. Ook het Starnieuws halen wij vandaag: woning Rangulamweg onder vuur genomen door gemaskerde mannen. Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben zondag 5 schoten gelost op een woning aan de verlengde Rangulamweg. Bij het schietincident raakte niemand gewond. Volgens voorlopige informatie waren beide verdachten in het bezit van een vuistvuurwapen. Na de beschieting sloegen zij op de vlucht. Het motief achter de beschieting is vooralsnog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. Times of Suriname schrijft vandaag nog een verkeersdode te betreuren binnen korte tijd. Een bromfietser is zaterdag overleden na een verkeersongeval aan de Anamoestraat in Paramaribo. Volgens voorlopige politieinformatie vond de aanrijding plaats tussen een personenauto en een bromfiets. De politie van bureau Geiersvliet werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo, waar de bromfietser kort na aankomst aan de opgelopen verwondingen overleed. Met dit overlijden is het aantal verkeersdoden in Suriname gestegen naar 79. Ook uit Times of Suriname halen wij vandaag: zeker 109 migranten omgekomen door gekapseisde boot bij Djibouti. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti in Oost-Afrika zijn zeker 109 migranten om het leven gekomen, onder wie 15 kinderen. Meer dan 116 personen worden nog vermist. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie, de IOM, waren ongeveer 350 mensen aan boord van het vaartuig dat onderweg was van Djibouti naar Jemen. De boot kapseisde ten noorden van de havenstad Obok. Ruim 80 mensen hebben de ramp overleefd. De overlevenden hebben volgens de IOM allemaal de Ethiopische nationaliteit. Hulpverleners bieden medische zorg en noodopvang, terwijl de autoriteiten de zoek- en reddingsoperaties voortzetten. De IOM spreekt van een verwoestend verlies aan mensenlevens. De vrees bestaat dat het dodental verder zal oplopen, aangezien nog altijd tientallen opvarenden worden vermist. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Hyundai is on the move. Op zaterdag 17 oktober is Pristine Car erbij tijdens de Hatrimbank Carfest Brand New Edition. Kom gezellig langs bij de Hyundai stand op het achterterrein van de IMS Mall aan de Ringweg Zuid. Van 5:30 tot 9:00 s'avonds kun je onze Hyundai's bekijken, kennis maken met ons team en profiteren van de laatste maand van onze Super Summer Sale. Dus, ben je op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Kom naar de Hatrimbank Carfest en pak jouw voordeel. Hyundai. Everyone wants to drive it.

0: with double ketchup.
1: Gi alla yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe yuka hor yu fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless yu tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Yes, yes, yes. En we zijn terug in de uitzending. Welkom, welkom, welkom, welkom erbij. Als u pas erbij bent aangeschoven. We hebben net geluisterd naar Bron van Christian Veugs. Het is momenteel 18 over 7 en u luistert nog steeds naar The Morning Move. Hier op de 94.5 FM.

De naam is Ian Mourazim en vandaag mag ik door de genade van de heren aan u presenteren een nieuwe editie van The Morning Move. En zoals altijd ben ik super enthousiast om u te mogen presenteren. The Morning Move elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur. Nou, waar u ook bent, bent u lekker in de auto, onderweg naar het werk of onderweg naar school. Geniet van de uitzending. Maar ook voor degenen die gewoon lekker thuis zitten vandaag. Voor degenen die livestreamen via www.shalomsuriname.com. Ook een hele goede morgen of goede middag aan jullie. Want in Nederland is het momenteel al 10 voor 12:30. We luisteren naar Clea Rotsburg. En zij zingt Portretti. En het is ook helemaal in lijn met de bemoediging die ik vandaag heb gebracht om 6:15. Straks om 7:30 zullen wij dat herhalen. Nou, ik bid en ik hoop dat u vandaag een hele prettige dag mag hebben aan het werk en op school. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u een goede nachtrust achter de rug hebt gehad. En als u met een minder goede moed bent opgestaan, dan hoop ik dat terwijl u luistert naar de radio, naar Radio Shalom, dat u opgepept mag worden, dat u bemoedigd mag raken. En dat u dan heel beetjes bij beetjes, wil ik zeggen, in de moed komt. Want je hebt mensen die echt geen ochtendmensen zijn. En dan alles hindert ze, alles irriteert ze. Want het is gewoon vroeg. Boy, laat maar mijn mond houden hoor. Misschien denken jullie, misschien vinden die persoon, die mensen ook, hè. Van, allemaal zit ik toen ze voeren. Kom je argumie pokoe. Je hebt gelijk hoor. Hier is Portretti van Clea Rotsburg.

Ja, en het is Clea Rotsburg met Portretti. We gaan even een paar WhatsApp-berichten lezen die binnen zijn gekomen. Als u uw bericht nog niet hebt gestuurd, mag u dat achterlaten op het nummer 875-5358. Laten we samen radio maken. Nou, het eerste bericht dat binnen is gekomen was om 9 over 5. Dat is van mama Evi. Mama Evi die zegt heel kort gewoon gezegende uitzending. Ook dank u wel mama Evi. En ook een gezegende uitzending voor u. En Soso Lobby, blessie, lobby. Bye bye. Zuster Cindy die zegt frisse morgen. Lieve shalom familie. Noord is wakker. Psalm 37 vers 23 en 24. Als de Heer instemt met iemands wijze van leven. Sorry hoor. Als de Heere instemt met iemands wijze van leven, zal hij hem bevestigen in alles wat hij doet. Als zo iemand valt, stort hij niet naar beneden, omdat de Heere zijn hand vasthoudt. God is blij met de mens die hem volgt, hem vertrouwt en zijn wil probeert te doen. God waakt over hem en leidt hem bij elke stap die hij zet. Als je graag wilt dat God jou wegleidt, zoek dan altijd zijn raad. Dat is de WhatsApp bericht van zuster Cindy. Ja, zometeen zullen we de andere WhatsApp berichten lezen. Maar voor nu luisteren we naar Shanae B. en Liam Kova. En zij zingen Say So.

0: This is how you dry a bench when you don't have a lappie on music video shooting day. Gebruik je sokkie, bro.
1: Ja, dat is Say So van Shani B en Liam. Nou, nogmaals een hele goede morgen. Het is momenteel 7:30 en welkom bij The Morning Move. Het is nu tijd voor de herhaling van de bemoediging van vanmorgen. Nou, waarover hebben we vanmorgen gesproken? Vanmorgen hebben we, ja, dus heel in het kort, hebben we gesproken over de verandering in onze harten. Die God eigenlijk brengt wanneer wij hem ontmoeten. We kunnen niet zeggen dat we de Heer hebben ontmoet of de Heer hebben aanvaard in ons leven en dat we niet veranderen. Er vindt gewoon verandering plaats. We hebben ook gesproken over de uitspraak die men maakt. Nasomide, nasomotang. Dat is een hele slechte en verkeerde opstelling om vooral als christen eigenlijk te hebben. Zo werkt het niet, bijbels gezien. Zo werkt het niet, geestelijk gezien. We zien ook in de Bijbel, bij eigenlijk iedereen, alle mannen gods, dat God eigenlijk echt gewoon een verandering brengt in het leven. Zolang je de Heer ontmoet, zolang je ontmoeting hebt met de Heer, met Jezus Christus, laat me dat zeggen, met Jezus Christus, dan komt er een verandering van binnen. We hebben twee bijbelteksten gelezen vandaag, en dat hebben we gehaald uit Korintiërs en Ezechiël. Even kijken, ik haal ze even tevoorschijn. Ik ken ze niet uit het hoofd, hoor. In Ezechiël 36... Vers 26 tot 27, daar lees je: God vervangt een hart, een koppig hart, door een zacht, ontvankelijk hart en plaatst zijn geest in mensen, zodat ze zijn wegen kunnen volgen. Met mijn woorden gezegd, hoor. We hebben ook gelezen in 2 Korintiërs 5 vers 17. Wie dus in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Het zijn allemaal, en zo zijn er nog een heleboel teksten dat ik, waarmee ik kan bewijzen van verandering is nodig. Het is pijnlijk soms, het is oncomfortabel. Maar verandering is nodig. Hij maakt het oude nieuw. Wat gebroken is, maakt hij heel. Wat kapot is, dat fixt hij. Hij maakt het heel. Weet je, dit alles is eigenlijk vanwege de zondeval. Dat weet u. Zonde brengt eigenlijk gebrokenheid met zich mee. Het maakt dat wij gebroken zijn van binnen. Het maakt dat wij niet meer eigenlijk zijn wie we moeten zijn. Maar de Heere wil dat hebben voor ons. Hij wil die originele concept die in het begin was gegeven aan Adam en Eva, wil hij teruggeven aan ons. En dat is door Jezus Christus. Hij wil ons nieuw maken. Jammer genoeg zien we dus ook in mijn leven, ik denk bij iedereen, dat er nog steeds zaken zijn. Je moet zeggen, jammer genoeg. Maar er zijn, je verandert niet meteen. Dus voor alles. Dus niet alles verandert meteen. Het is allemaal een proces. Het is allemaal een journey waardoor we heen moeten gaan. Een reis. Maar wat wel belangrijk is, is dat u van binnen vernieuwd wordt. En dat u merkt van, ik wil niet meer zondigen. Ik wil niet meer snel boos worden.

0: Ik wil niet meer uitschelden. Ik wil mensen niet meer pijnigen. Dat is wat de Heer Jezus Christus doet in mensen hun levens. Ik haalde ook aan vanmorgen dat wij niet jaar in jaar uit naar de kerk kunnen gaan en zeggen dat we Jezus volgen, maar er gebeurt niets met uw karakter. Er gebeurt niets van binnen. We merken dat de Heer niet werkt van buitenuit binnen naar binnenin, maar van binnenin naar buitenuit. We merken dat Hij gelijk werkt aan onze hart. Hij zegt dat Hij ons een nieuw hart zal schenken, een nieuwe geest zal schenken. En dat is heel belangrijk voor ons, omdat wij dan op Hem kunnen gaan lijken. Want voorheen kenden we Hem niet en we volgden Hem niet. We leken niet op Hem, we waren goddeloos en we deden eigenlijk wat de wereld deed. We deden wat Satan wilde hebben van ons. Maar als we nu zeggen dat wij Jezus geloven, op Hem vertrouwen, Hem volgen, dan dienen we op Hem te lijken. En dat gaat Hij doen, dat wilt Hij doen, door onze harten eigenlijk te gaan veranderen. Dus stelt u open vandaag en laat de Heer in u werken. Als u nog met een bepaalde zonde zit, u zit nog met een bepaalde, je struggle naar een wasani en u zegt, ach, ik word nog te snel boos, met tankossie, ik word zo agressief, ik kan mezelf niet beheersen, je zit nog aan drugs of je zit nog aan alcohol, ik weet het niet. And I'm not here to judge anybody. Maar ik ben hier om u te herinneren aan Gods woord en de belofte dat Gods woord aan ons schenkt. De zekerheid dat we mogen ontvangen dat de Heer met ons is en dat Hij ons wil transformeren van binnen. Dat is de God die wij dienen. Een God die van ons houdt en die ons niet alleen, die ons niet zo wilt laten hoe wij zijn gekomen. Dat is ook wat we hebben gesproken, dat is ook wat we hebben gezegd vanmorgen. De Heer zegt inderdaad, kom zoals je bent. En we zeggen dat ook, en dat is heel erg goed, kom zoals je bent. Maar je gaat niet terug zoals je bent gekomen. Je gaat veranderd terug. Er gaat een verandering, er moet een verandering plaatsvinden in uw binnenste. Niet alles gaat gelijk veranderd worden. Maar beetjes bij beetjes dat je ziet, dat hey, ik word niet meer zo agressief. Hey, ik zie dat ik mezelf beter kan controleren of beheersen. Zodra de Heilige Geest begint te werken in u, en wanneer hij helemaal de occasie krijgt, de gelegenheid krijgt om over u te komen, om u eigenlijk te omarmen, zeg ik. Om u helemaal te vervullen met zijn aanwezigheid. Dat je ziet dat hey, I go. Maar horidoro, hou vol, zou ik zeggen. En blijf bidden. Blijf de Heer zoeken. En if je is donang was aan niet, ik mas regard, ik mas ramis donang was aan, zei je me. Want uit onszelf kunnen we deze dingen niet veranderen. Ik ga u eerlijk zeggen. En daarom vind ik het zo mooi in Galaten 5, hè, waarbij de Bijbel praat over de vrucht van de geest. Niet de vrucht van Ian, niet de vrucht van Travis, niet de vrucht van Leandro, niet de vrucht van Michelle, niet de vrucht van Sabrina, maar de vrucht van de Heilige Geest. En dat is zijn karakter. Dat is wie de Heilige Geest precies is. En omdat Hij in ons woont, kunnen wij dat uitstralen. En dan niet meer onze vrucht, niet de werken van het vlees. Niet meer dat we uitschelden, niet meer dat we boos worden. En soms is dat niet zo, want ik Abraham, het vlees wil overnemen. Maar laat de Geest u leiden. En laat de vrucht van de Heilige Geest te proeven zijn in uw leven. Make one kinky come in your liberty, the man thing. Ja, nou, ik dank u wel. Dat was de bemoediging, heel in het kort. Ik had meer gesproken. Maar als u meer wilt horen, vraag ik u om 5:15 te luisteren. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Yes, we gaan door met een andere pokoe van Called Out Music. En hij zingt Say So. It's done.
1: Feeling like I'm about to throw in the towel. Face the

Ik doe gelijk de felicitaties aan al de jarigen. Iedereen die vandaag wat te vieren heeft, is van harte, harte gefeliciteerd. En mogen de zegen van de Heer op uw dag rusten. Dat u echt een gezegende, gezegende dag mag hebben vandaag. Samen met uw geliefde. Ja, de Scaldot Music met Say So.

Ja. We gaan nu luisteren naar Jamie McDonald, waarbij zij zingt Won't Let Go.

dus ook een hele nieuwe pokoe van Jay McDonald. Ongeveer 1 maand oud. Dus check hem op YouTube. Won't Let Go van Jamie McDonald.

de groeten aan, aan ieder die luistert. Waar je nou ook bent. De groetjes aan de tehuizen. De bejaarden tehuizen, de kinderen tehuizen. Stichting In de Ruimte, een speciale groet aan jullie. Zoals een lobby. En blessings. Broeder Ian groet jullie alle. Maar ook de mensen in de gevangenissen. Genieten van de uitzending hier op de 94.5 FM. En be blessed. Ja, en misschien zit u in de gevangenis en u luistert naar Radio Shalom. U eer aboskopodisi. En mee actie u. U tek masra Jezus in uw Libi. Hoe draai uw Libi? Vandaag hebben we een beetje gesproken over de verandering van onze karakter. De verandering in ons binnenste. Verandering in onze harten. Wat heel erg belangrijk en nodig is voor ons als mens. Laat niemand zeggen, hey, het is onmogelijk om te veranderen naar sommi din, naar sommotang. Hé, hey, hou op. Het is een leugen van Satan. God is van alles in staat te doen.

0: wij allemaal hebben Jezus nodig, hoor. Vroeger werd ik ook heel erg driftig. Maar je bent helemaal een boendriftig maaier, hè. Ik werd heel erg agressief. En soms moet ik eerlijk, soms agressiviteit gewoon qua door ze bakken. Maar dan met drukking in Jezus' naam. En denk ik, ga weg van mij in Jezus' naam. En is je tak, de geduld begint te komen. Jezus neemt over, he takes over the wheel. soms gebeuren dingen in je leven. Je kan je Davy verpest. Ben je nou een man, nak je in een verkeer. Man, let op, rijdt zo onnozel. En nou wil je uit je vel gaan. Maar je ziet ook een Holy Spirit. Dan zie je dat de Heilige Geest je mond dicht houdt. Die zegt van, hey, tap je moffel boy. Laten we even een paar WhatsApp berichten lezen. En dan gaan we over naar een reclamebreak. Zuster Sumi die zegt, goedemorgen, shalom familie daar in Swedish Ranang. En ook u, broeder Ian. Wauw, wat een geweldige bemoediging. Het heeft mij diep geraakt. Ik liefde met een onbekeerde man. Hij heeft mij geestelijk kapot gemaakt. En ik las ergens in de Bijbel dat je weg mag gaan als het niet goed ging. Ben toen vertrokken naar Nederland en heb een gemeente gevonden waar ik nu bidstonden, de diensten niet mis en nu trainingen volg. Ben de Heere dankbaar voor de weg die hij voor mij gebaand heeft. Het is wel een lange app, maar dit wilde ik even kwijt. Bogo Bogo Blessie uit Leerdam van zuster Sumi. Nou, zuster Sumi, ik wil u hartelijk danken voor uw vrijmoedigheid. Om dit met ons te delen. Ik ben blij dat het nu goed gaat met u. En dat de Heer een oplossing gegeven heeft aan uw probleem. En zo zijn er vele mensen die in zulke situaties zitten. Waarbij het helemaal niet goed gaat. Wanneer Shita Gado Echawan King Kikong, hij brengt verandering. Nogmaals hartelijk dank, zuster Sumi, en geniet van de uitzending hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We lezen nog een WhatsApp bericht alvorens wij overgaan tot een reclamebreak van Mama Sintje. Mama Sintje zegt Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Vers 6 zegt, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Mama Cynthia zegt, de bemoediging is goed. Mama Cynthia zegt ook, ik heb u gemist, broeder Ian. Be blessed. Ja, mama Cynthia, ik heb jullie allemaal ook gemist. Maar ik ben er weer door Gods genade. Gadoboen, gadoboen. Ja, geniet nogmaals hier van de 94.5 FM. We zijn live on air hier aan de stadion aan nummer 7. We gaan nu even over tot een reclamebreak. En na de reclamebreak gaan we dan verder met de rest van de pokus en de rest van de WhatsApp berichten. Als je nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, doe dat even snel nog op het nummer 875-5358. Tot zo.
1: Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zen is iets bijzonders. Maak kennis met de Cake of the Month Tangelo bij Toradica. de La Passione Opera Gâteau, speciaal samengesteld door chef Joshua Armaketo. Een heerlijke layered cake met walnut chacon sponge, crunchy chocolate feuilletine, frisse passionfruit cremeau en een zachte milk chocolate ganache. Een echte tractatie voor de maand oktober. La Passione Opera Gâteau is verkrijgbaar bij Tangelo bij Toradica voor $60, inclusief BTW en service charge. Geniet ervan de hele maand oktober. Voor meer informatie 471500, toestel 5350. Toradica, we share the best with you.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

Yes, en we zijn terug van de reclamebreak. We gaan nog de rest van de WhatsApp-berichten lezen. Colin Franklin, die stuurt gelaten... Nee, ik jok. Spreuken 22 vers 6 uit het boek Vertaling. Leer een kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij later daarnaar leven. Ja, hele mooie tekst. Vooral voor de ouders, hè.

we luisteren naar Lost and Found en zij zingen Back to You. Het is gebaseerd op Psalm 119, als je goed hebt geluisterd. Back to You. We gaan luisteren naar Pardon van Ravshanko.

broeder Colin, nogmaals van harte dank voor uw WhatsApp-bericht. En ook zuster Sietje, die heeft om 5:50 geappt. En zij zegt, goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Wij danken de Heer, we zijn dankbaar, we zijn de Heer dankbaar voor zijn genade op deze nieuwe dag. Tekst van de dag, Spreuken 22 vers 6, ook hetzelfde wat broeder Colin voor ons heeft gestuurd. Zuster Zietje die zegt, dank voor uw bemoediging. Den Haag is wakker. Ik ben zeer bemoedigd, broeder. Nou, ik ben blij dat er tenminste iemand is die bemoedigd is geraakt vanmorgen. Daarvoor doen we dit vanmorgen. Om u te bemoedigen, om u aan te spreken. Om u op te bouwen middels Gods woord. Als tenminste één persoon opgebouwd is geworden, dan ben ik helemaal tevreden. Het is momenteel 7:55. Dat wil zeggen, we hebben nog maar 5 minuutjes met elkaar. Grens Corneli die zegt, frisse morgen groet, dank u wel voor het woord dat de Heer ons transformeert van binnen en van buiten en haalt die hart van steen uit ons, maar geeft ons een hart van vlees om hem te kennen. Amen. Blessie, groetjes terug. Ja, goedemorgen mama Corneli. En dank u wel voor uw WhatsApp bericht. One blessie day, Giu. Dat is een lobby. Zuster Verroes die zegt, happy blessed Monday broeder Ian en shalom familie. Ik voel me lekker en gezegend, want gisteren mocht ik 1 jaar bijtellen. Afzender van zuster Verroes. Even alsnog van harte gefeliciteerd, lieve zuster Verroes. Ik hoop dat u een hele prettige dag hebt gehad gisteren. En ze zegt ook verder, ja man, wat een bemoediging. Zodra de Heilige Geest in je woont en je hem toelaat om zijn werk in jouw leven te doen, zul je langzamerhand veranderen, zolang er een wil is. Ja, zo is het eenmaal. Ja, en we krijgen ook de Bijbel in Sarantongo. Leer je een beetje jong jongu van Amus Libi, dan a o tan libi zo srevite akon ouro. Leri 22 vers 6. De Spreuken 22 vers 6. Ja, dankjewel Fredio, dankjewel. Zuster Florence, die is ook afgestemd vandaag op Radio Shalom. Ja, elke dag luistert ze naar Radio Shalom. En ze zegt, welkom, lobby lobby, blessings, goedemorgen en groetjes. Ja, goedemorgen ook aan u, zuster Florence en zo blessie. En hiermee gaan we afsluiten. Samen met Raf Janko, die zingt Yunamitanga. Het is 7:58, dus ik ga jullie moeten groeten.

Tak mi lopen pokoe die zit hoor. En die videoclip vind ik ook leuk. Wallis, eigenlijk niet Wallis. Voor het eerst mij lukken aan videoclip. Boy, mijn creëren. Omdat ik me helemaal kon vinden in die videoclip.

0: Mensen, ik ga jullie moeten groeten. Dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Mijn naam is Ian Mourazim en vandaag mocht ik aan u presenteren de Morning Move. Zo de heren wil, zijn we morgen weer terug met een splinternieuwe editie. Dus blijft u afgestemd op Radio Shalom. Rest me nog te zeggen, mijn lobby, naar een lobby voor Masra. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai, ciao ciao en doei doei.
1: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Lieve luisteraars, dit is uw programma Een Goed Begin. En ik zeg u, er is geen beter begin dan de dag te beginnen met het woord van God. Ik ben Eduard Vaarsenburg, geroepen als een leraar van de Allerhoogste God. En ik dank God voor zijn goedheid en zijn genade, dat ik weer de gelegenheid gevonden heb om u te bedienen of om te zijn in uw huiskamer. Van de week, lieve mensen, zal ik praten over het volmaakt werk die God door zijn Zoon Jezus Christus voor ons allemaal gedaan heeft. En ik wil u zeggen, God heeft niets achtergelaten. Hij heeft voor alles gezorgd. In feite, alles wat in uw hoofd zou komen, heeft God reeds voorzien. Ik dank hem. En dat hij u mag geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. In feite, om hem te kennen hoe hij gekend wilt worden. Omdat wij in feite te gronde gaan door gebrek aan kennis. En dat zegt het woord ook. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Kennis is licht. En we hebben zijn licht nodig. En zijn licht moet schijnen over zijn woord. Zodat we hem beter gaan leren kennen. God is een goede God. Ik wil u zeggen, toen God de aarde schiep, en als je de Bijbel leest, lees je dat hij in 6 dagen alles op aarde gemaakt heeft. En de 6e dag maakte hij de mens, de kroon van de schepping. De Bijbel zegt, God rustte op de 7e dag. En u moet niet denken dat God is gaan rusten, omdat hij misschien moe was. Of omdat hij, hoe moet ik zeggen, nog meer dingen te doen had. Nee, nee, nee. Hij had reeds alles gedaan. Alles dat u en ik nodig zouden hebben, heeft hij daarin voorzien. En hij rustte. En als wij begrijpen dat God reeds voor alles gezorgd heeft, dan is 1 ding nodig. Geloof om daarin te wandelen. Laten we gaan naar Johannes 15, vers 16. Daar zegt Gods woord: niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. En u aangewezen, opdat gij zult heen gaan en vrucht dragen. En uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Wat u moet begrijpen, lieve mensen, om God te dienen of om met hem te wandelen, moet je in hem geloven. U moet begrijpen, lieve mensen, dat doordat God u geroepen heeft, luister goed wat ik u zeg. God heeft u geroepen, u die luistert. God heeft geen mistake gemaakt toen hij u riep. Hij heeft u geroepen. En omdat hij u geroepen heeft, moet u begrijpen dat God zelf zoveel geloof in u heeft. Daarom heeft hij u geroepen. Hij zegt van, Ja, u heeft mij niet gevonden. Maar ik heb u uitgekozen. God keek naar u en hij zei, ik kies u uit omdat in u ik de potentie zie. Omdat ik zoveel geloof heb in u. Dat hetgeen waarvoor, u geroepen, waarvoor hij u geroepen heeft, dat u in staat bent het te doen. Maar het probleem dat wij hebben, wij zelf geloven niet in ons dat wij in staat zijn het te doen. Dat geloof hebben wij niet dat wij in staat zijn hetgeen waartoe God ons geroepen heeft, dat wij in staat zijn het te doen. God zelf heeft zoveel geloof in u. En velen van ons kunnen dat niet geloven. Voor het feit dat hij door misschien een openbaring of een profetie gesproken heeft. Ieder van u heeft eens een woord van God gekregen in uw leven. Wat God wil doen in of door u. Hoe hij u wilt gebruiken. Wat hij allemaal door u wil doen. Wat hij bergen dat hij wil verzetten. Is een bewijs dat onze hemelse Vader zoveel geloof heeft in u, in mij, in ons. Anders had hij nooit zijn woord aan u gegeven. Gods woord is zo kostbaar. Alles zal vergaan, maar zijn woord zal stand blijven houden. God houdt van u. Hij heeft geloofd in u. En deze dag, deze week, wil ik met u praten net wat ik zei over het volmaakt werk dat God gedaan heeft. God heeft voor alles gezorgd. Maar u moet opstaan en erin gaan geloven. Daarom wil ik vandaag aan iemand zeggen. U kunt meer doen dan wat u nu doet. Weet je wat het probleem is? Wij denken te klein over onszelf. U kunt meer doen dan wat u nu doet. U kunt hoger gaan dan waar u nu bent. En let op. Uw mind, de manier hoe u denkt, in feite die gemeenschap die God wilt hebben met u, heeft allemaal te maken met uw denkwereld. Hoe denkt u? En daarom is het belangrijk dat uw denken op één lijn komt met de grootheid van God. Uw manier van denken moet op één lijn staan met de grootheid van Hem. Lieve mensen, daarom zegt het woord van God, word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Ik wil u één ding zeggen over deze wereld. Jezus is gekomen om deze wereld te overwinnen. En de Bijbel zegt dat wij niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld. Ik wil u zeggen, deze wereld is constant achter u. Deze wereld is elke dag met u bezig om u daar in een soort greep te houden. Deze wereld valt u aan. Maar de Bijbel zegt dat we hervormd moeten worden in onze denken. Wij moeten hervormd worden in onze manier van denken. Laat me u een voorbeeld geven hoe deze wereld achter u aan zit. Ik wil u zeggen, lieve mensen, de wereld kan geen oplossing brengen. Ieder persoon die een oplossing wenst te brengen of wil brengen zonder God erbij te betrekken, is gedoemd te vallen. Als wij in ons leven God niet meenemen in alles dat wij doen, zal deze wereld ons verslinden. Simpele dingen. De wereld wil je leren van als je een bepaalde leeftijd hebt, zeggen ze, praten ze over midlife crisis. De Bijbel zegt, wat voor jong in de vernieuwing van uw denken. Er komt nergens voor in de Bijbel over midlife crisis. Maar wij, als we een bepaalde leeftijd bereikt hebben, maar de wereld praat erover, dan beginnen wij ons min te voelen. Dan beginnen wij ons zwak te voelen. Dan denken wij in onze mind is het van dit overkomen vanwege mijn leeftijd. Word hervormd in de vernieuwing van uw denken. Opdat hij mag erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallene en het volkomene. Lieve mensen, u kunt meer doen dan wat u nu doet. Omdat u uw mind gaat moeten veranderen. Laat uw mind zijn op één lijn met de grootheid van God. Want ik wil u zeggen, het is onze manier van denken die in feite de grootheid van God afkomt. sprokkel. Het is onze manier van denken die in feite inboet aan de almacht van God. God is almachtig. God is even groot hoe u hem zelf ziet. Maar als u niet denken, u in uw mind zegt van u, God is niet in staat dit te doen, dan zal hij dat ook niet voor u kunnen doen. God heeft geloof in u. Daarom heeft hij zijn woord gegeven. Als tweede heeft hij u zijn geest gegeven. De Heilige Geest heeft hij aan ons gegeven. De geest van God die in u woont. En sommige mensen onderschatten het werk van de Heilige Geest. Zonder de geest van God zijn we niet in staat om te wandelen in zijn koninkrijk. Hij heeft ons geen goud gegeven. Maar hij heeft ons een rivier gegeven. In uw binnenste heeft God een rivier geplaatst. Johannes 7, vers 38 en vers 39. Daar staat geschreven: wie mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. En God heeft zijn geest beloofd. En de geest is in deze wereld. De geest van God woont in u, woont in mij. Het is geen zwakke geest. Het is geen goud. Het is een rivier van stromend water. Ik wil u zeggen deze dag, God heeft u alles gegeven om succesvol te zijn. God heeft u alles gegeven om het te maken in het leven. God heeft voor alles voorzien. Omdat hij van u houdt, lieve mensen. God is een goede God. Hij is zeer te prijzen. Hij is groot en hij is almachtig. In Efeze 1 vanaf vers 17. Ik lees vanuit Basisbijbel. En daar bidt Paulus een bijzonder gebed. En als we kijken naar dat gebed, dan zien we dat dit gebed verschilt van onze manier van bidden. Wij bidden vaak genoeg van: Heer, geef me dit. Heer, ik heb een doorbraak nodig. Heer, ik kom op tegen de werken. Ik kom op tegen die. Ik bestraf die. Maar Paulus bidt en hij bidt een gebed. En dit gebed is reeds 2000 jaar terug, heeft hij dit gebeden. Vanaf vers 17. Daar staat geschreven: en dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de geest van wijsheid en begrip zal geven. En dat bid ik ook voor u. En dat u gaat begrijpen wat God voor u gedaan heeft. Want dan zullen jullie hem pas echt goed kunnen leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis hij aan de gelovigen gegeven heeft. Niet zal geven wat hij reeds gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in hem geloven. De kracht van God is in u. Niet dat het zal komen, hij heeft het gegeven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf na zichzelf. Die macht woont in u. Die kracht is in u. Die kracht is zo'n sterke kracht dat in feite niets, geen ziekte, geen kwaal, geen armoede, niets kan u tegenhouden. Er is een kracht die in u werkt. Hem nu blijkens de kracht welke in u werkt. Die kracht is bij machte om oneindig meer te doen dan wij bidden of beseffen. Laat de Heer u rijkelijk zegenen deze dag. Neem dit woord en besef dat God reeds in alles voorzien heeft. Maar u moet het geloven en erin gaan wandelen in de naam van Jezus. Amen en amen. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Beyninon. Şıp şıp tırırtı.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri en witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus en cassavesoep met kip. Als groenten hebben wij kousenband, dagoblad en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, zusters en broeders, luisteraars. Tot u spreekt Lydia Setny en ik ben de jeugdpredikant bij de Evangelische Broergemeente. We danken de Heer dat we vanmorgen ook weer het woord mogen openen in dit programma van de Hernutte. Ik hou u warm voor de dagwoorden van vandaag, maandag 12 oktober. Het dagwoord is gehaald uit Psalm 143, vers 5. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overpeins al uw daden en overdenk de werken uw handen. Psalm 143, vers 5. En het leerwoord uit Lucas 1, vers 50. Maria zei, zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Lucas 1, vers 50. En het bijbehorend gezang, o Zoon van God, wiens trouw in hemel en op aarde geen tong, hoewel bespraakt, ooit prijzen kan naar waarde. Ik zeg u dank, dat gij een mens werd in de tijd, opdat ik door uw dood werd van de dood bevrijd. Dat is gezang 347, vers 1. En dat zijn de dagwoorden van vandaag.

broeders en zusters luisteraars. Ik lees voor u twee gedeelten, Psalm 143, vers 5 tot 8 en Lucas 1, vers 47 tot 50. Psalm 143. Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overpeins al uw daden, ik overdenk de werken uw handen. Ik strek mijn handen tot u uit, mijn ziel smacht naar u als een dorstig land. Antwoord mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, opdat ik niet worde als wie in de groeven neerdalen. Doe mij in de morgen uw

Hoe goedertierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik gaan moet, want tot u hef ik mijn ziel op. Dat is de eerste lezing. En de tweede uit Lucas 1 lees ik vers 47 tot 50. Het is de lofzang van Maria. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland. Omdat hij heeft omgezien naar de lage staat, zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten. Omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de machtige. En heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Tot zover deze schriftlezingen. Laten we bidden. Vader God, we danken u voor deze prachtige morgen. En we danken u dat we uw woord ook mogen openen en mogen overpeinzen. Heer, dank u wel dat u bij ons bent. En wanneer we deze gedeelten gaan overdenken, bid ik u dat u mij tot de mond bent. Ik bid, Heer, dat u bent met alle luisteraars. Heer, allen die luisteren deze morgen. En ik bid u, Heer, dat de woorden die u vandaag aan ons wil doorgeven, ze ook mogen bereiken. Ik prijs u daarvoor, Heere God, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, luisteraars. Weet u, we hebben gelezen op Psalm 143 en daar het dagwoord van vandaag zegt: ik denk aan de dagen van wel eer. Ik overpeins al uw daden. Ik overdenk de werken van uw handen. En in Lucas 1, vers 50 zingt Maria: en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Weet u, broeders en zusters, luisteraars, er zijn momenten in ons leven waarop ons heden zo zwaar kan voelen, dat we bijna vergeten wat God in het verleden voor ons heeft gedaan. Dat is eigenlijk wat we in Psalm 143 zien. David bevindt zich in een moeilijke situatie. Hij voelt zich opgejaagd, neergedrukt en machteloos. Hij weet niet hoe hij zichzelf uit zijn omstandigheden moet bevrijden. En dan gebeurt er iets belangrijks. David gaat terugdenken. Hij probeert herinneringen naar boven te halen. Hij zegt niet: ik begrijp waarom dit gebeurt. Hij zegt ook niet: ik weet hoe dit zal aflopen. Nee, hij zegt: ik denk aan de dagen van wel eer. Ik overpeins uw werken. Weet u, dat is een groot geloof van David. Want geloof betekent niet dat we altijd begrijpen wat God doet. Geloof betekent soms dat we, terwijl we niet begrijpen wat God nu doet, we ons herinneren wat God toen heeft gedaan, in het verleden heeft gedaan. Wanneer we in een moeilijke situatie zitten, kijken we vaak alleen naar het probleem. Zo zitten we nou eenmaal in elkaar. Hoe moet dit verder, is dan onze vraag. Hoe komt dit goed? Waarom gebeurt dit? Wanneer verandert het? Maar David verlegt zijn blik. Dat wil hij van ons vandaag ook leren. Hij kijkt naar het verleden en zegt als het ware: ik heb al zoveel van God gezien. Ik kan mijn huidige situatie niet losmaken van Gods trouw uit het verleden. Dat is belangrijk. Onze omstandigheden veranderen voortdurend. Maar Gods karakter verandert niet. Hij blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en ook morgen. Gisteren was hij trouw. Vandaag is hij trouw. Morgen zal hij ook trouw zijn. Daarom is herinneren in de Bijbel geen nostalgie. Het is geloofsherinnering. David haalt Gods daden uit zijn herinnering om zijn vertrouwen voor vandaag opnieuw te bouwen. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Maria zegt: zijn barmhartigheid, zijn goedheid is van geslacht tot geslacht. En weet u, Maria zingt dit niet vanuit een comfortabele situatie. Ze staat aan het begin van een weg waarvan ze zelf nog niet weet hoe die zal aflopen. Ze zal onbegrip, pijn, verdriet
en uiteindelijk het kruis meemaken. Toch zegt ze zijn barmhartigheid. Let erop, Maria zegt niet dat het leven gemakkelijk zal zijn. Ze zegt dat God barmhartig is. Gods barmhartigheid betekent niet dat we geen moeilijke dagen zullen hebben. Het betekent dat wij in onze moeilijke dagen niet zonder God zijn. Hij is er. Maria is bezig te erkennen dat wat God in haar leven doet verbonden is met het grote verhaal van Gods handelen met zijn volk. God heeft Abraham geroepen. God heeft Israël geleid. God heeft zijn belofte gegeven. Generaties zijn gekomen en generaties zijn gegaan. En nu staat Maria daar, een jonge vrouw die onderdeel wordt van een eeuwenoud verhaal van Gods trouw. Maria ontdekt als het ware, wat God nu in mijn leven doet, is niet losgemaakt van wat hij al generaties lang doet. En dat mogen u en ik ook leren. Soms denken we dat ons verhaal alleen ons verhaal is. Maar misschien is God ook bezig met iets dat groter is dan wij zelf. Een gebed dat u jarenlang bidt. Een geloof dat u probeert voor te leven. Een Bijbelvers dat u aan uw kinderen meegeeft. Een voorbeeld van vergeving. Een manier waarop u ondanks moeilijkheden God blijft vertrouwen. En weet u, misschien ziet u vandaag nog niet wat daarvan het resultaat zal zijn. Maar Gods barmhartigheid werkt van generatie op generatie. Wat geef ik door? Wat kan ik doorgeven? Heel persoonlijk. Deze vraag is niet alleen wat heeft God voor mij gedaan, maar ook wat vertel ik de volgende generatie over God? Wat vertellen we onze kinderen, onze kleinkinderen? Ze hebben niet alleen behoefte aan adviezen. Ze hebben behoefte aan onze getuigenissen. Vertel hen. Weet je, ik heb moeilijke tijden gekend. Maar God heeft me altijd gedragen. Ik heb momenten gehad waarop ik het niet meer wist. Maar God heeft me niet verlaten. Dat zijn dingen die we aan onze kinderen mogen doorgeven. Ik heb gebeden zonder direct antwoord te zien. Maar ik heb geleerd God te vertrouwen. Weet u, en dat zijn geestelijke stenen waarmee wij een geloofsmonument bouwen. Zoals David zich Gods werken herinnerde, zo mogen wij onze kinderen leren herinneren. Niet kijk hoe sterk mama is, maar kijk hoe trouw God geweest is voor mama. Dat verschil is enorm. Angst zegt, maar wat als het misgaat? En geloof antwoordt, maar weet je nog wat God eerder heeft gedaan? Twijfel zegt, misschien laat God je los. Maar geloof zegt, zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Teleurstelling zegt, maar ja, God doet niets. Maar geloof zegt, ik begrijp het niet, maar ik herinner me zijn werken. Dat is misschien wel het diepste dat de psalm met Lucas verbindt. David heeft de herinnering nodig om opnieuw te kunnen vertrouwen. Maria heeft een belofte nodig om vooruit te kunnen kijken. En weet u en ik, we hebben beide nodig. Een herinnering aan Gods trouw en vertrouwen in Gods barmhartigheid. Een voorbeeld. Denk aan een grootmoeder die jarenlang voor haar gezin heeft gebeden. Misschien zag ze jarenlang weinig verandering. Misschien maakte ze zich zorgen over een kind dat verkeerde keuzes maakte. Maar wat deed ze? Ze bleef bidden. Jaren later komt dat kind terug naar God. Dan kan die moeder zeggen, ik heb het niet kunnen oplossen. Ik heb het niet kunnen afdwingen. Maar ik heb geleerd God te vertrouwen. Dat is precies wat Lucas 1 ons wil leren. Een praktisch voorbeeld van Lucas 1 vers 50. Zijn barmhartigheid gaat verder dan mijn leven. Wat ik vandaag in geloof zaai, kan morgen vrucht dragen. In een leven
dat ik misschien niet eens meer zal meemaken. Welke geloofsles leren we? Salomon 43 leert ons. We hoeven Gods handelen vandaag niet volledig te begrijpen om zijn trouw van gisteren te kunnen vertrouwen. En Lucas 1 vers 50 voegt daaraan toe. Gods barmhartigheid is niet beperkt tot mijn generatie. Daarom mogen wij met David zeggen, Heer, ik herinner mij uw werken. En met Maria, Heer, uw barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Dat betekent, mijn verleden is een getuigenis, mijn heden is een geloofsweg, maar mijn toekomst ligt in Gods handen. En nu een uitdaging. Laten we 3 dingen opschrijven. De eerste is, wat heeft God vroeger voor mij, voor u gedaan? Laten we tenminste 3 momenten opschrijven. En de tweede, waarbij heb ik hem vandaag voor nodig? Iemand die ziek is en waar u genezing voor verwacht. Daarvoor hebt u hem nodig. En dat mag u concreet voor hem neerpennen. De derde is, wat wil ik doorgeven aan de volgende generatie? Een Bijbelvers, een getuigenis, een gebedsgewoonte, een voorbeeld van vergeving of een geloofsles, noem maar op. En weet u, dan mogen we bidden, Heer, wat ik vandaag nog niet begreep, geef ik u. Wat ik mij herinner van uw trouw, hou ik vast. En wat u in mijn leven doet, wil ik doorgeven aan hen die na mij komen. Amen.

Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat u gisteren, vandaag, morgen en al de dagen van ons leven dezelfde zal blijven. Lieve Vader in de hemel, werkelijk, soms gaat het ons goed, maar Heer, ook, er zijn ook momenten waarop we het niet zien zitten, waarop we wachten op antwoord. Heer, maar dan mogen we terugdenken aan de goede dagen, aan de momenten waarop u ons hebt geholpen door moeilijke situaties heen. Heer, leer ons herinneren uw trouw in het verleden, en weten dat u niet veranderd bent, dat u gisteren, vandaag, morgen en al de dagen van ons leven dezelfde zal blijven. En we weten, Heer, beproevingen maken ons sterk, Heer, sterk in geloof om aan u vast te houden. Zo leggen we onszelf deze morgen in uw handen. Vader in de hemel, wil zijn met allen die bij ons horen, allen die ons lief en dierbaar zijn. Ik bid, Heer, dat u de zieken geneest, Heer. Ik bid, Heer, dat allen die aan kanker lijden, Heer God, en waar dan ook doorheen gaan, Heer, dat u ze geneest, Heer. Waar die kanker ook is, Heer, waar het zich ook bevindt, Heer God, dat u geneest. Dat u uw helende hand uitstrekt en allen geneest van deze kwaadaardige ziekte, Heer. We leggen het in uw handen en we danken u nu reeds voor genezing. Heer God, ik wil breng allen bij u die door een moeilijkheid gaan, Heer God. Leer ze aan u vast te houden en zich te herinneren de dagen van toen. Gaat uw gang, Heer. Wil zij met land en volk. We zijn met alle kinderen en jongeren, Heer. Heere God, wie zijn nabij. Bescherm en behoed en bewaar ze, Heer. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat we dwars door alles heen mogen zeggen, mijn ziel maakt groot de Heere. Amen. Lieve broeders en zusters, luisteraars, ik groet u dan voor vandaag. En zo de Heere het wil. Tot morgen. Mijn naam is Lydia Sedney, jeugdpredikant bij de Evangelische Broedergemeente. Goedemorgen.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri en witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus en cassavesoep met kip. Als groenten hebben wij kousaband, dagoblad en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissie voor

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 10 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: 10% local discount. For reservations, call 1962. Jazz Night at Orchid, something you don't want to miss.
1: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy fo fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri en witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor. Gebakken vis met oma haar speciale saus en cassavesoep met kip. Als groenten hebben wij kozeband, dagoblad en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy fo fossi.

0: Etis Elif Ün. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ja, u bent afgestemd op Radio Shalom en dit is ons eigen vrouwenprogramma. Dus gaat u niet weg en houd dit aan, want dit is speciaal voor u, omdat u hier bent aangekomen. Nou, geweldig. God is goed en we gaan zien wat Hij voor ons heeft. Ik ga dan beginnen. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna. En we gaan beginnen met de notities. Hè? Maar eigenlijk gaan we vandaag geen notitie lezen uit het boek. Notities die men heeft gevonden achterin een Bijbel of ergens een krabbeltje. Maar ik wil mijn eigen notitie lezen. Ja, dat kan ook, hè? En dat was iets dat in me opkwam. En dan zal ik het eerst lezen en dan heb ik geen tekst dat erbij hoort. Maar het is gewoon iets dat in me opkwam en we gaan daar even erover praten. Nou, mijn notitie zegt, laat het niet met je gebeuren dat omdat je geen cel meer hebt, je dan pas je Bijbel belangrijk gaat vinden. Ja, laat me het even nog herhalen. Laten we het nog een keertje lezen. Laat het niet met je gebeuren dat, omdat je geen cel meer hebt, je dan pas je Bijbel belangrijk gaat vinden. Inderdaad, het is zo dat we veel tijd geven aan onze social media's. En we houden ervan om veel dingen door te geven aan anderen, te vragen via internet, noem maar op. We gebruiken de telefoon voor allerlei informatie, om het in te winnen, of om informatie door te spelen, of om mensen te contacten. Want wanneer we thuiskomen, dan zijn we zo vol van en we moeten het met bepaalde mensen delen. Maar dan moeten we niet vergeten dat er een moment gaat zijn dat deze dingen voorbij gaan. Deze dingen gaan voorbij. Deze dingen gaan niet meer bestaan. En waaraan merk je ook dat het, want dat wist ik al. U wist het natuurlijk ook, dat het er niet meer gaat zijn op een dagje. Maar waaraan zie je dat het dichterbij komt? Mensen posten heel veel video's over hoe men bepaalde dingen deed in het verleden. Voordat er stroom, voordat er internet, voordat er noem maar op was. En ik zag twee filmpjes. Eentje ging over eieren. Men liet zien hoe iemand, een huisvrouw, eieren maandenlang in de kast bewaarde. Want ze had geen koelkast, ze had geen koeling. Maandenlang en het bleef goed. En dan hebben ze uitgelegd waarom. Ik zag een ander filmpje waarbij men water in de vroegere tijden, filterde of schoon liet worden. Door moringa zaden fijn te maken. Hoe enzovoorts weet ik niet hoe lang het in het water moest. Maar dan werd het water helemaal gefilterd. Ik zag nog een filmpje. Maar in elk geval zie je dus dat de informatie teruggaat naar de tijd waarin we bepaalde dingen niet hadden. En dat men, ik zag nog eentje over hoe je voeding kan opslaan in flessen en heel lang kan bewaren. Dus men bereidt zich eigenlijk erop voor. Wij moeten ook voorbereid en alert zijn, want er gaat een moment zijn dat je deze dingen niet gaat hebben. Maar omdat we dan niets anders te doen gaan hebben, dan ga je echt zeggen van, oh, laat me mijn Bijbel gaan lezen hoor. Laat me even gaan lezen. Of ja, laat me even met die kinderen doornemen. Het moet niet zijn dat wanneer het zover is, dat je dan pas die Bijbel daar belangrijk gaat vinden. Het is net als twee vrienden die je hebt en je kiest die ene boven de ander. Maar omdat de ene is verhuisd, die ander die je gekozen hebt boven de ander, die is verhuisd naar een andere plek en je hebt die niet meer naast je. Daarom ga je meer opschieten met die andere. Die kijkt gewoon naar je en zegt van, oh, nu ben ik belangrijk. Oh, nu ben ik belangrijk. En dat is het met de Bijbel. Dus laat de Bijbel, laat het woord van God nu al de belangrijkste plaats in je leven innemen. Want u kent dat lied, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. En lees elke dag en bid elke dag. Lees elke dag en bid elke dag. Niet alleen lezen één keer en elke dag bidden. Eén keer per week, nee. We gaan doodgaan, hè? Je ziel gaat dood, je geest gaat dood. En dat is niet de bedoeling. We moeten leven en het leven moet in ons zijn. Oké, dat was het ten aanzien van mijn notitie. En we hadden dan, ik wil een laatste, hoe heet het? Recept uit ons bruine bonen met meer dan rijstboekje met u delen. Want we hadden het gehad over herheri af afu, wat het precies was. En vandaag wil ik dan een laatste recept delen uit dit boekje. Er zijn een heleboel andere hoor. Maar ik weet niet waar u dit boek kan vinden. Of het nog in FACO te vinden is. Of als u het op aanvraag kan doen. Ik wil even voor u kijken straks als het een ISBN-nummer heeft. Want dan kan je het ergens bestellen. Maar laten we eerst naar ons recept gaan. Nou, we gaan een afafu-recept doornemen. En een afafu-recept heeft als ingrediënten, als ik de juiste heb hoor. Ja, is de juiste. Ingrediënten: 1/2 kilo groene banaan geschild en in stukken gesneden. 1/2 kilo aardappelen geschild en in blokjes gesneden. 1/2 kilo yams geschild en in stukken gesneden. 1/2 kilo kraroen of dagoblad. Kraroen staat hier. Ik ken het als klaroen, maar het zal hetzelfde zijn. Of dagoblad. Dat is 1/2 kilo. 3 eetlepels olie. Het mag kokosolie zijn of olijfolie of zonnebloemolie. 1/2 pond kraroen of klaroen. Voor het roerbakken 2 uien fijn gehakt. 1/2 kilo pekelvlees in reepjes of gekookte gambas. Of kipfilet in reepjes. En 400 gram bruine bonen uit blik of pot. Dan heb je zout en peper. 2 eieren hard gekookt. 175 milliliter melk. En 1 Madame Jeannette of Agi Umaning. Oh, Madame Jeannette heeft de andere naam. Dat lees ik nu pas. En dat geef ik u door. De andere naam voor Madame Jeannette is Agi Umaning. Oh, geweldig. Nou, hebben we iets bijgeleerd, hè? Dan hebben we de bereiding. Kook de aardvruchten gaar en giet ze af. Al die aardvruchten. Dus welke aardvruchten hadden we weer? We hadden groene banaan, aardappelen, yams en die 3. En 1/2 kilo van elk geschild en in stukken gesneden. Die moet je koken, gaar koken en afgieten. Dan verhit je de olie en dan fruit je de uien glazig. Schep ze uit de olie. Zie je? Dus wanneer je uien glazig zijn geworden, haal je ze uit de olie. Dan stamp je of blender je de aardvruchten met die uien. Geblancheerde kraroen en melk tot 1/2 vaste massa. Oké, dus je gaat dan stampen of blenderen. Wat ga je stampen of blenderen? De aardvruchten samen met de uien, de klaroen en de melk tot 1/2 vaste massa. Maar die klaroen moet je blancheren. En dan Voeg je zout en peper toe. Meng het met aardvruchtenmengsel. Voorzichtig met de bruine bonen. Oké, dus je hebt het aardvruchtenmengsel daar. Dan voeg je zout en peper toe. En wanneer je dat aardvruchtenmengsel met zout en peper hebt bestrooid, dan meng je het voorzichtig met die bruine bonen. Dan ga je roerbakken in 1 eetlepel olie, de andere portie klaroen. Oké, ik heb iets niet begrepen. Je hebt nodig voor klaroen 1/2 pond klaroen voor het roerbakken. En je hebt dan geblancheerde klaroen. En de andere portie klaroen moet je in olie roerbakken. Dat wil zeggen dat je een deel moet blancheren en een deel gaat roerbakken. Dan roerbak je het pekelvlees of de garnalen kort. Dus het hangt ervan af wat je hebt. Of je garnalen hebt of pekelvlees. Als het garnalen is, ga je die roerbakken. Of als je pekelvlees hebt, dan ga je dat doen. Dus is het één van ze. Snijd de gepelde eieren in partjes of in plakjes. Maak een timbaal van de aardvruchtenmassa en plaats ze midden op een schaal en schik de roergebakken groenten eromheen en plaats de eieren er bovenop. Het vlees kan op de timbaal of om de groenten heen worden geserveerd. Dat is het hele recept. Nou, en een tip van de kok is hieronder. Desgewenst kan sweet chili sauce of sambal erbij worden gegeven. Vegetariërs kunnen het vlees weglaten of door visreepjes vervangen. Vleeseters kunnen het gerecht uitbreiden met gekookt zoutvlees, kipfilet, lamsvlees, gekruid gehakt of gebakken corned beef. Dat zijn dus voor vleeseters. Kan je ook uitbreiden. Als je hem wil uitbreiden, doe het met gekookt zoutvlees, met kipfilet, met lamsvlees, gekruid gehakt of gebakken corned beef. Nou, dat was ons recept af afu met de ingrediënten, de bereiding en een extra tip van de kok. En dan zou ik voor u kijken als dit boek een ISBN-nummer heeft, zodat u het... achter heeft het niet. Ja, het heeft een ISBN-nummer. Als u het graag wil, schrijft u op ISBN 978-90-80-60-41-62. Dat was het ISBN-nummer van dit boek. De auteur is Dr. Otmar H. Buyne. En de drukkerij is drukkerij Design Schiedam, te Schiedam. En degene die dit hier verkocht in Suriname is Faco. Dus misschien kan je ook bellen naar Faco en vragen, want ik vind dit een geweldig Surinaams boek dat in elke keuken thuis hoort. En misschien hebben ze het in voorraad, je weet maar nooit. Is het zo gewild en gevraagd dat het toch in voorraad is. Nou, dat was het voor dit gedeelte van Vrouw Vandaag. We gaan een music break hebben en dan zijn we zo meteen terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: Ja, we zijn terug na de music break in het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. En zij die er al bij waren, nou geweldig dat u er nog steeds bent en dat u genoten heeft van het lied. En wie er nu pas bij komt, wees welkom. Kom er gauw bij zitten en laten we het onderwerp van vandaag bespreken. En dat is spannende tijden. Dat is ons onderwerp van vandaag. Spannende tijden. Weet je, met de komst van de Heere is het een spannende tijd. Ja, we moeten niet alleen kijken naar de dingen die ons schrik geven en angst. Nee, laten we die dingen opzij zetten. Maar kijken naar Gods grote hand in zijn terugkomst. Want in zijn terugkomst heeft hij natuurlijk de boventoon en hij heeft het voor het zeggen. En er zijn zoveel dingen die in de Bijbel zijn voorzegd. Eeuwen van tevoren, voor het Nieuwe Testament. Over de terugkomst, over de dag des Heren, over wat er gaat gebeuren en wat de Heren gaat doen en zijn machtige arm. En ik wil een paar van deze versen met u lezen, zodat u zeer bemoedigd bent in deze momenten waarbij je soms moedeloos bent, waarbij je soms denkt dat je het niet meer kan en dat je het niet meer ziet zitten, maar dat je ziet dat God naast je staat in al deze moeilijke tijden en dat Hij het soms moeilijk voor je maakt, zodat je sterk wordt. Ja, klinkt zo. Maar dat doet hij inderdaad. Dat doet hij inderdaad. Oké, we gaan even lezen een paar teksten uit Jesaja 30. We gaan eerst lezen vers 15. En Jesaja 30 vers 15. Ik ga lezen uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat, ik heb 31 voor me. Ja, dat is, ik moet terugbladeren en dan gaan we naar 30 vers 15. Ja, de Herziene Statenvertaling zegt, want zo zegt de Heere, Heere, de Heilige van Israël, door terugkeer en rust zal u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zal u sterk te zijn. Dus wanneer we elke dag weer terugkeren naar de Heere, onze stille tijd houden en de rust zoeken bij Hem, dan verlost Hij ons. En in stilheid en vertrouwen, dan zal dat onze sterkte zijn. Toch, we kennen die tekst, wees stil en weet dat ik God ben. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Oké, maar de Heer praat hier tot Israël. En natuurlijk praat Hij ook tot jou als persoon wanneer je het leest. Maar de Israëlieten hadden niet gewild. En de Heer heeft dan een aantal dingen opgenoemd die ze wel willen. Maar ze willen niet in stilte en vertrouwen naar Hem komen. Nou, dan lezen we even verder in vers 21 en 22. Want de Heer zegt van nee, u had niet gewild. Je vertrouwt op paarden, snelle wagens, op je rijkdom enzovoorts. Op andere volkeren. Allerlei dingen haalt de Heer aan, omdat Hij die dingen heeft gezien. Maar Hij blijft wachten. Hij blijft wachten op zijn volk. Hij wacht altijd op ons. Hij is echt genadig hoor. God is zo genadig. Hij geeft je altijd de kans om terug te keren. En dan staat er in vers 20. De Heer zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking. Maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen. Uw ogen zullen uw leraren zien. En in vers 21 staat, met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Ja, God wil niet dat we afwijken. Dan gaat er een stem zijn van achteruit. Van, het gaat Gods stem zijn die jou gaat leiden. En dan zult u voor onrein houden, u met zilver bedekte gesneden beelden en u met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek. U zult ervan zeggen, weg ermee. Dus wanneer wij de Heer gaan volgen en zeggen, oh, hier is de weg van de Heere. En je gaat ook getuigen voor mensen. Dan gaat de Heilige Geest ze overtuigen. En wat gaat gebeuren met mensen die beelden hebben als een imitatie van God, om te tonen, zo ziet God eruit. Nee, we aanbidden dat beeld niet. Nee, maar het is een representatie van God. En dat, ze weten niet dat God dat niet wil. Hij wil het niet. Hij wil niet dat we een representatie van hem maken en ons gaan buigen daarvoor en zeggen, oh ja, maar God is in de hemel, maar we maken iets hier voor hem. Deze mensen die dat doen, die mensen die een beeld gebruiken als een visueel iets om te kunnen aanbidden, dan deze mensen gaan het zien. God gaat hun ogen openen dat hij het niet wil. En wat gaan ze doen? Ze gaan zeggen, weg ermee. Het lijkt echt op een menstruatiedoek. Die goud overtrokken, gegoten beelden. En dan gaan ze voor onrein houden die gesneden beelden die ze overdekt hebben met zilver en goud. Ja, dat gaat gebeuren. De mensen gaan inzien van, nee, we zijn bezig met afgoderij. We zijn bezig met iets dat God eigenlijk niet wil. Wij dachten dat het God is. En hoe God eruit ziet, hebben we een beeld van hem gemaakt. En dan buigen we eigenlijk niet voor dat beeld. Nee. We buigen voor dat beeld. Voor dat beeld. Maar we aanbidden dat beeld niet. We aanbidden God, maar hij is hier gerepresenteerd. En dat is dus een gruwel in Gods ogen. En omdat wij dan tot de Heere gaan, gaan de mensen die dat doen, gaan ze ook overtuigd worden door de Heilige Geest van, nee, dit is helemaal niet de wil van God. En dan gaan ze keren naar de ware God, de almachtige God, de schepper van het heelal, de schepper van hemel en aarde en de schepper van elke ziel. Oké, dan ga ik nog een tekst lezen met u. Dat is vers 23. Daar staat, dan zal hij regen geven over uw zaad, waarmee u het land ingezaaid hebt, en broodkoren als opbrengst van het land. En, nu komt het, het zal vol en overvloedig zijn. Op die dag zal uw vee grazen op wijde, wijde gronden. Nou, het gaat vol en overvloedig zijn. Dat wat we gaan zaaien en opbrengen. Dat wat we gaan oogsten gaat vol en overvloedig zijn. En deze tekst wordt vergeleken met Matteüs 6 vers 33. En wat staat er in Matteüs 6 vers 33? Ik hou het even voor me, even zoeken. In Matteüs 6 vers 33 is deze tekst dan, het is eigenlijk verwezen, hè? Na Matteüs 6 vers 33. En dat heb je dus met teksten, wanneer ze verwezen worden, dat het zo'n link heeft. Of het is ongeveer hetzelfde, of het heeft verband met elkaar. En daar staat, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, wat passend is dit? Want als we het koninkrijk van God zoeken, zoeken we God zelf. Zoeken we de Heere. We zoeken hem en we vinden hem. En hij zegt dit alles, dat vette, dat rijke, dat overvloedige dat we nodig hebben, dit alles zal u geworden. Dus de Heere gaat machtige dingen doen in deze laatste dagen. En wees er alert voor. Maar blijf de Heere zoeken. Laat hij de eerste plaats zijn in je leven. En momenten dat je zou gaan doomscrollen. Of gewoon zomaar zitten op social media. Of zomaar naar allerlei drama's kijken. Pak je Bijbel en laat de Geest je vullen. Met zijn vrede, zijn rust en zijn liefde. Ja, dat was het. Tot zover voor vandaag. Ik zal zeggen tot de volgende keer en blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: mi radio na shalom. Mi begunu uno prefur pure dape, no sana a problem.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri en witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus en cassavesoep met kip. Als groenten hebben wij kousenband, dagoblad en sopropo. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echt sweet tissy voor fossi.
4: The dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I ain't feeling what I see. It's no mystery.

hoofd gebogen. Het is weer mislukt. Ik wilde op de wolken zitten, maar ik belandde in het diepe put. Waar is de optimist in mij? Teleurstellingen, en nu maak ik een diepe zucht. Onverwacht, dus iedereen ziet nu mijn vies gezicht. Ik ben op zoek naar de optimist in mij.

0: optimist in mij.
1: Elk probleem heeft de oplossing. En in elk dal is er een gat. In elk duisternis is er licht. Maar als je je hoofd buigt, hoe ga je weten wat voor je is? En ik weet, je bent bedroefd, maar pijn vertoeft. Dus geef niet op. Alles behalve de dood is er om je sterker te maken. God heeft een plan met al deze donkere dagen. Hij is de optimist in mij.
2: Inspiration FM, ons station.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours. Live op de radio. U bent goed afgestemd. Het is de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration. Not Just Radio. We doen dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 het interactief programma The Happy Hours. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen, u mag appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. U bent dus van harte welkom op deze maandag van 12 oktober 2026. Ja, u mag tot 2 uur bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Dus welkom erbij. Ik ben Leandro Martens Uwitjo en ik kijk uit naar uw aanwezigheid en uw participatie. Om weer te getuigen van de levende God. Ja, dat is wat we doen hier vanuit deze zender. Nothing but gospel here on the 94.5 FM. Because we represent his kingdom. Live op de radio. Nou, we gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

0: Morreo samen met Randy Mayo en Elevation Worship. Messias, daarmee zeggen we goedemiddag. Dit is onze kick-off voor vandaag op deze maandagmiddag. De eerste aflevering van deze nieuwe werkweek. Tevens de happy hours voor vandaag. Nou, de lijnen die staan open. U mag bellen, u mag appen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Welkom erbij, we doen het samen tot 2 uur. Ricardo Molay die zegt... Leandro Pauwaka. Blessie, blessie.
1: Geen hongersnood, geen dag als morgen.
0: Ja, ik weet niet wat je bedoelt met het laatste gedeelte, maar als je die misschien kan onderbouwen.
1: Opnieuw geboren, geen angst op hoop, geen hongersnood.
0: Er is maar één live van TikTok waar ik altijd zin in heb en dat is hier, Arkimi Brada. Nou, God bless you bro en thanks voor de shout-out. Ik bedoel, van we zijn er elke dag, dus je mag ervan genieten.
1: Dit is geen leven op dood.
0: Dit is ook de enige reden waarom ik echt live kom en op de radio ben.
1: Hey bro, we zijn daar waar
0: de blessings voor Chucky. Blessie, blessie bro.
1: Met de wereld wijs.
0: Ja, we zijn reeds in de ether, mensen. De lijnen die staan open. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je

0: 422-670. 422-670, dat is het nummer waarop je mag bellen. Maar als u belt op dit nummer, zorg ervoor dat uw radio aanstaat. Niet te luid, want dat is ook in de bedoeling. Belangrijk is dat ik verstaanbaar ben. Dat je me hoort via de radio. En dat is hoe we dus zullen communiceren als u belt. Zo niet mag je dat doen via ons WhatsApp nummer op 875-5358. 875-5358. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken.
1: Is geen pijn en verdriet hier.
0: Ik denk aan Dion Jackieman.
1: Grootste pijn, mijn grootste lach. Nu vind ik iedereen die ik vroeg.
0: Ja, de felicitaties vanuit de Happy Hours, bro.

0: De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. En natuurlijk ook de blessings voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. En dat kan via livestreaming. www.shalomsuriname.com of via onze app. U mag dus de televisie als de radio volgen via onze app. En die app is dus voorlopig alleen verkrijgbaar via onze website. Dit is Oke Tillo met Geen Dag Als Morgen. Er is geen leven als een leven met Christus. Je gaat een heleboel dingen horen. Mensen gaan je een heleboel dingen zeggen. Ze gaan je zeggen wat ze denken, wat ze weten, wat ze geloven. Maar niet iedereen kent de waarheid. Dus ze gaan je zeggen waarin zij geloven. Maar hun waarheid hoeft niet de waarheid te zijn. Het is hun waarheid. Weet je, wat je weet is voor jou de waarheid. Wat je weet is voor jou overtuiging. Maar het hoeft niet in lijn te staan met wat werkelijk waar is. Is wat je hebt geleerd, is wat je hebt aangenomen. Maar daarom is het goed om te toetsen wat je weet. Te toetsen wat je kent en waarin je gelooft. Want was makaleritak im karabongado. Maar die boom is nooit God geweest. Die persoon zag die boom altijd als God. En die persoon gelooft dat is die persoons overtuiging. Maar de waarheid leert ons dat niet het geval is. En als je nooit aan de waarheid op zoek bent, ga je dus nooit ontdekken dat die boom als God zien eigenlijk een misleiding is. Dat is een voorbeeld, ja. De lijnen die staan open, terwijl we wachten op u en uitkijken naar uw bijdrage of telefoontje. Genieten we van de muziek. Dit is muziek uit eigen bodem, de Jer Gospel Band. De blessings voor al de mensen die gewoon lekkertjes luisteren en genieten van Shalom FM. Uw eigen gospel radio, live via de FM 94.5. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de happy hours.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
1: Ik wens u alvast. Ik laat u alvast groeten. En ieder daar.
0: Oké.
1: En ik vraag deze plaat aan van Chris. Christen Braun.
0: Nog een keer.
1: Christen Braun.
0: Ja, ik versta je niet, Marlon.
1: Christen. Het lied Braun.
0: Christen Braun.
1: Het lied Braun.
0: Oh, het lied De Braun.
1: Jawel.
0: Oké, dat staat voor jou genoteerd.
1: En Lobby Moeste.
0: Oké, ga je hem bestemmen?
1: Ik bestem het voor ieder die luistert.
0: Abo, bedankt voor het bellen en natuurlijk ook veel luisterplezier voor jou.
1: Dank u wel.
0: Abo, brada, blessie.
1: Dag, broeder.
0: Ja, dag, Marlon. 422-650. U mag groeten, u mag bemoedigen. Je mag de Bijbelteksten delen. We represent the kingdom of God here on the 94.5 FM. Dat doen we door middel van de bemoedigingen, door middel van de liederen, door middel van uw getuigenis. U bent dus tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen en te getuigen van Jezus Christus. Dat is de reden waarom we radio maken. De blessings voor al de mensen die gewoon lekkertjes luisteren. Ook al luister je toevallig, ook al luister je voor het eerst. Je bent niet toevallig hier. Voor ons is, zou je kunnen zeggen, het moment misschien nieuw. Maar God zag het al van tevoren. En vooral als je gelovige bent, als je hem vraagt om je te leiden, om je te behoeden. Dan waak hij over je. Dan gaat hij je instructies geven. Hij gaat je leiden. Hij gaat je de weg wijzen. Natuurlijk is het jouw keuze om te gehoorzamen of niet. Maar de Heer gaat je bijstaan. Maar daarom is het ook goed om het woord te lezen, want het woord is een lamp aan mijn voet en een licht op mijn pad. Met andere woorden, het woord alleen op zich geeft belangrijke instructies, geeft belangrijke richtlijnen. Het woord op zich alleen is genoeg om je te brengen naar de tegenwoordigheid van de Heer. Is om je te helpen een relatie met God te hebben.

Oh ja, klopt, klopt, inderdaad. Ik kreeg vrijdag een... ik heb vrijdag niet geluisterd, maar elke dinsdag en vrijdag heeft SBG een quiz hier op de radio waar je prijzen kunt winnen. Dus noteer het, mensen, morgenochtend zijn ze hier om 9 uur. En dan kun je dus leuke prijzen winnen. En vrijdagmiddag om 4 uur, ja, dat is in verband met hun 60-jarig bestaan, maar ook in verband met Bijbelmaand. Want voor de mensen die het niet weten, oktobermaand is de Bijbelmaand. En SBG als grote producent of grote importeur van de Bijbel, zij zijn degene die de Bijbel distribueert. Ja, als je Bijbels wilt verkopen of je zoekt een aantal Bijbels voor projecten, mag je dus naar het SBG gaan, want dat is hun taak, dat is wat ze doen. De Bijbel voorzien, in de Bijbel voorzien voor de mensen die daar behoefte aan hebben. En zij hebben dus in verband met hun 60-jarig bestaan een quiz op de radio. Zijn ze dus elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag op 4 uur in de middag. En ik wil een zuster bedanken, want afgelopen vrijdag werd er gewonnen. En ja, ik kreeg de mededeling dat ik een mok mag halen. Dus ik wil deze zuster of broeder persoonlijk bedanken. Want ja, natuurlijk, wij zijn blij met elke zegen en we moeten dat waarderen. Dus we tellen die. Bedankt voor uw gift en ook nog gefeliciteerd. Ja, want u bent uiteindelijk degene die heeft gewonnen. Dus gefeliciteerd en ja, nog vele na deze met het winnen. En het zegenen. Het is 17 minuten over 1. Let op de tijd, mensen. Radio vanuit Paramaribo. But we represent the kingdom of God here on this station. Dus voel je vrij om ons te joinen. Je mag natuurlijk ook je bijdrage leveren. Je mag bellen, je mag appen. In elk geval mag je tot 2 uur radio met ons maken.

via de FM 945. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Live vanuit deze zender. En natuurlijk ook via onze website www.shalomsuriname.com. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. We hebben vandaag een jarig in ons midden, dat is Dion Jackieman. Goedemiddag broeder Leandro, mogen God u en gezin rijkelijk zegenen en ook aan de familie van Radio Shalom de blessings. Ik feliciteer ook ieder die wat te vieren heeft, de felicitaties en voor de zieke beterschap. Zegt het woord in Johannes 4 vers 19, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen, graag dit lied afdraaien. Gimwa Jeyefu Lobby van Prishan. Fijne start weekend of fijne start week. Many thanks and the blessing.

kefi meddi bumbu gadu. Welkom als u net erbij bent, al voor het eerst meekijkt of luistert. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. We groeten de mensen die meekijken en genieten via TikTok. Het is de bedoeling en het verlangen dat je een persoonlijke ontmoeting met God houdt of hebt. Want dat is de reden waarom we dit programma doen. Het is niet gewoon een radioshow. Het is niet gewoon entertainment. Now we represent the living God. De redder van de wereld. En de enige manier om te weten wie hij is, is om hem te accepteren. Is om hem aan te nemen. Maar één ding kan ik je zeggen. Hij laat zich vinden door wie hem ernstig zoeken. En als je je hart voor hem openstelt, als je hem uitnodigt. Nou, hij gaat zich aanmelden. En je gaat hem ervaren. Dus als je grote dingen wilt zien in het leven, als je God wilt ervaren, betrek hem, nodig hem uit. De blessings voor Gyorval. Ja man, blessings bro. Welkom in de happy hours. Goedemiddag bro, tot Sunil Ramdas. Mag ik het lied van Jona en Prime Joshua? Ja, het is Prins Joshua bedoel je. Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hours. Happy birthday tot alle jarigen en ik hoop dat het goed met jullie allemaal gaat in Suriname. Hier zijn we samen om te genieten, te bemoedigen en te versterken. Kom, laten we samen onszelf verscherpen. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heere, hem komt alle lof toe, geducht is hij. Meer dan alle goden, de goden van de volken zijn minder dan niets. Maar de Heere, hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor hem uit. Macht en luister vullen zijn woning. 1 Kronieken 16 vers 24 tot 27. Weet je hoe geweldig hem... zou je kunnen zeggen, weet wat voor geweldige dingen je ervaart als je Gods woord alleen gewoon gelooft hebt. Als je vertrouwt op wat hij daar zegt. Zul je de grote daden en de wonderen die staan in dat boek ervaren. Je zult het zien. De Bijbel zegt, wie twijfelt, je hoeft niets van God te verwachten. Maar als je gelooft, want God is een God van boven bidden en denken. Hij is meer dan je kan verwachten, meer dan je kunt voorstellen, meer dan je kunt vatten. Een fijne en gezegende werkweek toegewenst, bro. Gadaboom. Ja, ook to you, Ali. En geniet van de uitzending. Bedankt voor het willen meedoen en welkom in de happy hours. Op deze maandagmiddag, het is de eerste van de week. Vandaar dat we dus deze aflevering doen met de complimenten van Gomfoo Shishado. Zij sponsoren de eerste en de laatste aflevering van de week. Maar natuurlijk kijken we uit naar een hoofdsponsor. Dus als je een succesvolle ondernemer bent, maar ook iemand die het gewoon kan missen. Denk, je doet het niet voor mij. Je doet het voor het evangelie. Het evangelie zelf kost geen geld. Denk niet dat we geld vragen om te evangeliseren. Nee, dat is een verkeerde misvatting. Maar om het te doen via de radio, dan kost dat wel een heleboel. Je moet stroom betalen, je moet tas betalen. Je moet telesuur betalen. Je moet voor internet zorgen, je moet apparatuur hebben. Je moet opgedaten, de nieuwste computers hebben. Alhoewel die van ons al oud dat 10 jaar zijn. Maar dat is wat we hebben en we gebruiken wat ter beschikking is. Mensen zeggen je zou roeien met de riemen die je hebt. En dat is wat we doen. Maar natuurlijk willen we hoger op. Natuurlijk willen we veel meer bereiken. We willen het maximale halen uit wat we doen. En zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus vandaar dat wij vragen nu geen geld, maar kom adverteren. Maak gebruik van dit podium. Maak gebruik van dit station.

Straighting, you still have many reasons to praise the Lord. Wanneer God op voor je uit astray. God ook die kracht die, hij gaat je blijdschap geven. En waar je hopeloos was, hij gaat je hoop geven. We dienen een God die wegen maakt waar er geen wegen zijn. We dienen een God die niet weet wat beperking is. We dienen een God die geen rivaliteit kent. Die geen tegenstander kent. Niemand is gelijk aan hem, last aan meer dan hem. Zoals ik het vaker zeg, er zijn goden, er zijn machten, er zijn krachten. But he is above all. Dus Anatrobi zei, she Anatrobi suma de tegen jou. If not Dibri himself, weet dat God boven is en meer is. Want zelfs de duivel moet op zijn staart zitten als God het commandeert. Romeinen 8 vers 14, want allen die door de geest van God geleid geworden, want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Goedemiddag broeder Leandra, shalom familie. Felicitaties aan iedereen die wat te vieren heeft. Een gezegend weekend toegewenst. Blessings uit Den Haag.

There is merch you seen, well. Met too many reasons. Voor geen niet waar God je uit heeft gehaald. Vergeet niet wat God reeds heeft gedaan in je leven. Niet omdat het even niet naar je zin gaat, ga je God beginnen te verwijten. Dan ga je beginnen te denken aan teruggaan. Denk aan de belofte, denk aan het beloofde land. Denk aan onze bestemming. Denk aan die grote dag waar we God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Weet je, dat is wat, hoe ik mezelf motiveer, hè. Met denka de pemo shigado. Met denka de pemo doro oso. Met denka de pegado te hebben dat goed gedaan, Leandro. Ik heb je moeite gezien. Die dag waar de Bijbel zegt, die heerlijkheid, jongen, dat we daar zullen ervaren, niet opweegt tegen het lijden dat we hier meemaken. Met andere woorden, het is best zwaar hier. Het is moeilijk, het is pijnlijk soms. Je gaat soms moeten huilen, je gaat soms moeten vasten, je gaat soms moeten treuren. Het is best wel uitdagend en het kan pijnlijk zijn. Maar weet je, dat alles weegt niet op tegen die heerlijkheid die we daar zullen ontmoeten. De Bijbel beschrijft dat als de bevalling van een zwangere vrouw. Weet je, weeën zijn een van de verschrikkelijke dingen die een vrouw kan meemaken. En mannen kunnen daar weinig over zeggen. Ik denk niet dat wij mannen gaan ook bij flauw. Kan ook bij taknomino aan een baby die smoren. Maar geloof me, het is een immense pijn, die weeën. Maar het moment dat dat kind is bevallen, het moment dat dat kind op aarde is gekomen, dan vergeet je in feite die pijn. Het is zo'n opluchting dat je die pijn niet meer voelt. Je ziet ineens die prijs die je hebt behaald en die zegen is zo in je hand. En je kijkt naar dat kind en je denkt bij jezelf van, boy, ik heb het eindelijk kunnen doen. En je bent eindelijk in mijn armen. Je weet je, die pijn slaat om in vreugde en in blijdschap. Het feit dat het succesvol is gebeurd. En dat je eindelijk je kind mag zien. Ja, dat is een hele andere ervaring dan wat je eerder ervaarde. En het troost je wel. Nou, dit is veel meer dan dat. Wanneer we God zullen zien, gaan we zelfs vergeten dat we hebben geleden op aarde. Want je hebt je bestemming bereikt. Het is net als een kampioenschap. Weet je, die laatste wedstrijd, die finale wedstrijd, kan altijd, er gebeuren ongelukken, blessures. En het is heel intensief. Je gaat moeten vechten, je gaat moeten doorzetten. Maar wanneer je eenmaal het kampioenschap hebt behaald, jongen, denk je niet eens meer aan het harde werk. Je denkt bij jezelf, hiervoor heb ik het gedaan. Ik heb het bereikt. Dat verzadigend gevoel, jong. Dus hou vast aan Jezus, ook al kost het je tranen, ook al kost het je pijn. Geloof me, die heerlijkheid is veel meer dan dat. So keep on holding on Christ. Vol hart in hem, laat niet los. Geen wapen dat tegen u wordt gesmeed zal slagen. En elke tong die zich tegen u verheft om te oordelen, zult u veroordelen. Dit is de erfenis van de dienaren van de Heer. En hun gerechtigheid komt van mij, zegt de Heer. Jesaja 54, vers 17. God zegen, broeder Lea, graag geen andere naam. Voor ieder die afgestemd is, groetjes uit Amsterdam. Ja, de blessings voor al de mensen in het buitenland. Al de mensen die luisteren vanuit Nederland. Vanuit de Verenigde Staten. De mensen die luisteren vanuit elders. Nou, dat kan via onze website www.shalomsuriname.com. En je mag meteen onze app downloaden die je vindt op onze website. Edmond Johnson. Met Joy, the blessings for humble. Welcome erbij. We zijn er tot 2 uur met de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Je mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen.

4-2-2-6-5-0 is het nummer van de vaste lijn, of is de vaste lijn waarop je kunt bellen. Maar zorg ervoor dat uw radio aanzit. En natuurlijk mag je het doen via onze website, via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Blessings, Leandro. Ja, hetzelfde voor jou, humble. Welkom erbij. En enjoy the happy hours. It's all about Jesus Christ.

Als je je zwak voelt, mensen, ga bij de Heer. Hij zegt, kom maar ieder die vermoeid en belast zijn en ik zal rust geven. Hij zal je kracht geven. Als je verdriet en pijn hebt, ga bij de Heer. Hij gaat je vreugde geven. Filippenzen 4 zegt, wees blij in de Heer te alle tijden. Want de vreugde des Heeren is onze kracht. Met andere woorden, je hoeft niet met de pakken neer te zitten. Je hoeft niet met je situatie dicht te klappen. Je kan het doen. Het is een natuurlijk gevoel om dicht te klappen. Het is een natuurlijke reactie om op te geven. Het is een natuurlijke reactie om stil te blijven. En stil te staan. Eigenlijk ben je lam gelegd. Maar je kan ook opstaan als je wil. Je kan de Heer ook betrekken als je wil. En als je de Heer betrekt. Nou, de Bijbel zegt, hij doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Trouwens, de Bijbel zegt ook, betrek me in al je wegen en ik zal al je paden recht maken. Dus het ligt aan jou om het in je eentje te doen. Het ligt aan jou om het zelf te doen. Maar ik kan je zeggen dat jouw kracht beperkt is. Dat je tekortkomingen hebt. Dus je zult vroeg of laat tegen je eigen grenzen aanlopen. Je zult vroeg of laat tegen je eigen maximale capaciteit aanlopen. En je zult merken dat er veel meer is dan je aan kan. En veel meer is dan dat mogelijk voor jou is. Maar als je de Heer betrekt, ja, voor hem is niets onmogelijk. Met de Heer springen we over muren. Met andere woorden, het is veel beter als je met de Heer leeft en de God betrekt in al je wegen, dan dat je het zelf zou willen doen. Zelf zou willen proberen. Zelf zou willen forceren. Niets gaat door kracht noch geweld, maar alles gaat door zijn geest. Dus betrek de Heer. En het beste is om je door hem te laten leiden. Prefie go play, geweldig man. Je kan go do alles aan het eigen krachtie. Spreken zou zeggen, we vertrouwen op de Heer en niet op eigen inzicht. Het mag en je kan, je hebt de vrijheid. Maar ik wil alleen bemoedigen wat het beste is.

En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Ezekiel 36 vers 26. Begin de dag met hem, eindig de dag met hem. Ja, helemaal. Met andere woorden, ga niet met de Heer door de dag heen. Probeer niet zonder hem te leven, maar probeer zo dicht mogelijk bij hem te zijn. Matthäus 6 vers 33 zegt, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Met andere woorden, maak God tot jouw prioriteit. Als je het beste van het leven wil zien, als je de definitie van succes wil ervaren, geef God de eerste plaats, geef hem de prioriteit.

Joiner. O feliciteren nogmaals Dion Jackieman. De blessings vanuit de happy hour. De groetjes richting de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk ook de blessings voor de mensen in de gevangenissen.

0: U geniet nog altijd van Gospel op je radio. We represent Jesus Christ here on this station. Doen we eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week live vanuit de FM 945. En natuurlijk wereldwijd via www.shalomsuriname.com. Dat is onze website waar je de radio als de televisie kunt volgen.
1: Blessed.
0: Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren.
1: Blessed.
0: In elk geval mag je tot zegen zijn. Je mag getuigen. That is what we do in the happy hours. We hebben de opdracht van de Heer om het aan de ganse schepping te vertellen. Om het goede nieuws te delen. And that is what we do. Fredio stuurde groetjes voor Mozes. Ja, want het is dus Mozes bij de Heer. Weet je, al de mensen die zijn gestorven voordat Christus kwam, zijn uiteindelijk al opgestaan. Ze zijn met hem meegegaan, hè. Want Masra going doderijk, agogo, achala, dis mafing, guenapé. De mensen die na hem dood zijn gegaan, zijn nog steeds daar. Maar ze gaan op de dag dat de Heer komt, gaan ze mee. Dat zijn diepe informatie die je moet gaan bestuderen. Je gaat ze niet zo vinden. Weet je, wanneer we dood gaan, gaan we niet direct naar de hemel. We gaan ergens in het dodenrijk. Je gaat rust voor. Eigenlijk ben je gewoon, weet je. Je bent daar ergens waar alle dode mensen zijn. Je bent nog niet in de hel. Je bent nog niet in de hemel. Want het oordeel moet eerst komen, toch? Het is niet iets dat iedereen zal accepteren. Maar jij moet wel weten waar je staat en wat je gelooft. Want niet iedereen gelooft in de Bijbel. Andere mensen geloven de Bijbel selectief. Zolang het op ingewikkelde onderwerpen neerkomt. Dan is men voorzichtig. Dan weet men niet wat men moet geloven. Dan wil men niet achter de Bijbel staan. Omdat ze bang zijn wat andere mensen gaan denken. Ze zijn bang wat andere mensen van ze gaan vinden. Nou, je wonder waarom Jezus zegt. Wie zich voor mij schaamt. Ik zal mij ook voor hem schamen. Want soms... Soms kom je dwaas over als je gelooft wat de Bijbel zegt. Vooral in een wereld als deze. En daarom moet je standpunt innemen. Je moet net als Jozua zijn die zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Want je zult altijd mensen hebben die je zullen uitlachen. Mensen die je zullen bespotten. Mensen die naar je zullen kijken, echt zo van deze man is gek en zo. Weer dan met lauw Jezus. Ik weet waar ik sta, ik weet waar ik naartoe ga. Ik ken mijn waarden. En ik weet wat God voor mij betekent. Dus het maakt me weinig uit hoe je me wil roepen als wat je wilt. Jij hebt God misschien nooit ervaren. En jij kent hem niet. Maar dat hij niet voor jou bestaat, betekent niet dat hetzelfde voor mij het geval is. We hebben niet dezelfde realiteit. We hebben niet dezelfde overtuiging, omdat we niet dezelfde levenspad hebben. En misschien niet dezelfde intentie. Want ik kan jou zeggen dat als je God wilt zien, als je hem wilt ontmoeten, ga je hem ontmoeten. God laat geen enkele bidder staan. En hij zoekt mensen die hem waarachtig gaan bidden. Dus als jij op dat punt komt waar je God wil aanbidden, in geest en in waarheid, hij is op zoek naar die mensen. Is dat nou lekker zoeken hoe waardevol zijn, je zoeken go-to. Of wanneer je, weet je, die mannen die een selectie maken voor het land, toch? Er wordt gescout, er wordt gekeken naar talent, er wordt uitgekeken naar mannen die in staat zijn. Nou, zo is het ook met de Heer. Hij zoekt naar mensen die hem aanroepen. Die hem oprecht willen dienen. We krijgen de groetjes van Godchild. Goedendag, blessings. Ja, goedemiddag. Ook de groetjes aan Paulus. Wie denkt Paulus, jij het heren? Paulus, dit is bakka Jezus.

My sowieso sa bestemming is failing. And when the Heere comes, zegt de Bijbel dat al de mensen die voor zijn gegaan zullen opstaan uit het graf. En de dag komt waarbij God over iedereen zal oordelen. Daar zal dus... Hij zal dus bepalen wie wat er werkelijk is. De schapen zullen gescheiden worden van de bokken. Nu zijn ze door elkaar, toch? Als je naar de gemeente gaat, ga je zowel oprechte christenen tegenkomen, maar je gaat ook hypocrieten tegenkomen. Je gaat niet alleen een Petrus tegenkomen, je gaat ook een Judas tegenkomen. Ja, in de kerk ga je niet alleen maar goede mensen vinden en mensen met het hart op de juiste plaats. Er gaan ook oplichters naar de kerk. Er gaan ook de mannen naar de kerk die naar vrouwen zoeken. Er zijn ook mensen die de kerk gebruiken om geld te maken. Dat soort dingen moeten we beseffen. Er zijn niet altijd mensen met een zuiver hart en zuiver intentie. De groetjes voor Mr. Position, dat is Marlon van Dalen. The blessings of you, bro. Ja, we doen ons best. En natuurlijk ook alle andere mannen gods, dat komt van Fredio. Ja, die is bezig om de christelijke familie te groeten in de hemel. maar dat is omdat hij praktiseert wat we geloven, toch? Het is 20 minuten voor 2. Het is nog altijd de happy hours live op de radio. We represent the king of...

0: prem te bellen of te appen. De lijnen die staan open. Ja, ja, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, wie heb ik aan de lijn?
1: Ginelva.
0: Welkom erbij, Ginelva.
1: Mag ik een praatje aanvragen?
0: Ja, tuurlijk, zeg het maar.
1: Diep, diep, diep uit de zee.
0: Nog een keer?
1: Diep, diep, diep uit de zee.
0: Jeep, jeep, jeep. Oh, diep, diep, diep als de zee.
1: Ja.
0: Staat voor jou genoteerd.
1: Was dank je wel.
0: Alsjeblieft, geniet ervan.
1: Ja.
0: Oké, dag Ginelva. Ginelva, leg haar telefoon neer. Nee, maar geniet ervan en bedankt voor het bellen. Nothing but gospel on this stage.

0: Yes, goedemiddag als u net erbij bent. Enjoy the happy hours on the radio. The blessings voor de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. May God bless you, bogo bogo. Mensen, schaam je niet voor de heren. Ken de heren en neem je plaats in. Je bent een kind van God, je bent in de wereld, maar niet van de wereld. Dus je hebt geen erkenning van de wereld nodig. De Bijbel zegt trouwens, wie zichzelf vriend van deze wereld maakt, maakt zichzelf vijand van God. Dat staat in Jacobus. Dus je hebt geen vrienden hier nodig. Vooral niet als je compromis moet sluiten. Vooral niet als je water in de wijn moet doen. Nee, mensen die jou, vrienden die jou vragen om je normen en waarden op te geven, zijn geen vrienden. Zijn mensen die je willen verleiden, mensen die je de verkeerde kant opbrengen. Dag broeder, hoe is het? Hey, blessie, zanger Ashwin. Lobby, lobby, brada. Welkom in de happy hour. Een vriend gaat je respecteren voor wie je bent. Iemand die het met je meent, gaat je accepteren zoals je bent. En niet dat je eerst naar de persoon spijpen moet dansen voordat je waardevol bent of voordat je geliefd bent. Nee, zo iemand meent het niet met je. Zo iemand is er om, in elk geval de scepter te zwaaien in je leven of je te misbruiken. Maar als het iemand is die het met je meent, die gaat je respecteren zoals je bent. En die gaat al je normen en waarden... Ja, die gaat... Die gaat je nooit vragen of leren om het niet te doen. De Bijbel zegt, wie zij die anderen leiden tot zonde.
1: Halleluja,
0: Hosanna. Nothing but gospel here on the 94.5 FM. Hosanna. Nogmaals de felicitaties voor Dion Jackieman. Zo lobby vanuit de happy hour. Dadelijk mag wel blauwgrond gaan zoeken aan sweet nyang. Ja, daar mag ik gaan waar. Hoe laat ik wil, wanneer ik wil. Ik ben lang niet geweest, boy. Wanneer ik aan zulke dingen denk, dan voel ik me vervelend. Omdat relaties onderhouden zich niet vanzelf, hè. Jij moet erin investeren, je moet tijd maken. Soms heb je geen vijanden met, of je bent geen vijand geworden van je oude vrienden. Maar onze verschillende levensstijl maakt dat we uit elkaar groeien. We zien elkaar niet meer. We zoeken elkaar niet meer op. Ja, vooral tegen je biggie abwa gezin, je biggie abbi libi. Dan heb je minder tijd. Blessings, Milobi Brada, ben aan het genieten. Na lange tijd, laat de Heer je rijkelijk zegenen. Hey, God bless you too, bro. Ja, inderdaad, man. Sinds Mibok Wasara, maar ik heb hier over tijd gemaakt gesproken. Ik heb de mensen daar ook heel lang beloofd dat ik zou komen. Maar het komt helemaal goed. De groetjes richting Zaramaka. Stefano Stolk. Bless you, bro. De groetjes van Mike. Welkom erbij, Mike. Ja, God zegen, broer.

We hebben nog 15 minuten om te bellen en te appen met elkaar. Want ik ben met u en niemand zal aan u leggen. Wacht hier, hè. Om je kwaad te doen. Want ik heb veel volks in deze stad. Handelingen 18 vers 10. Ja, dacht ik al, is Bijbel in gewone taal. Wat zegen, bro, alle lieve luisteraars. Graag tikken voor Shalati. Groetjes vanuit Natasha Sheets en Moor. Afzender Marjorie. Ja, de groetjes richting Marjorie. Welkom erbij, Sisa. Hebreeën 10 vers 36. Want gij hebt leidzaamheid van nodig. Omdat gij den wil van God gedaan hebbende de beloftes moog wegdragen. Handelingen 10 vers 36. Eerlijk gezegd, mijn loop Bijbel in gewone talen. Is die, hoe noem je het? Die zinsconstructie is vreemd, man.

En dat is natuurlijk gedaan, is een AI-version gedaan door Prijan met Bari na Masra. 13 minuten voor 2. Psalm 3 vers 8, het heil is des Heren, uw zegen is over uw volk, Zilla. Psalm 3 vers 8. Middag broer, Larissa Libretto is vandaag jarig en shalom oude administratie. Sis Mirelle was vandaag 40 geworden. Gezegende dag voor alle jarigen.

We hebben nog een aantal jarigen erbij. We hebben vandaag dus driejarigen in ons midden. Dion Jackieman is vandaag jarig. Larissa Libretto. En inderdaad onze oud-collega Marel van Pinas. Even zien Marel van. Marel van hier 15 jaar. Bas is 40 jaar geworden vandaag. Marel van gefeliciteerd. Ik ken haar als Mirel van, of heb ik al die tijd een verkeerde naam? Wie heeft nu de verkeerde naam opgezomd? Goedemiddag, mag ik Holy, Oh Holy Night aanvragen? Ik weet niet van welke zanger. Annie is fijn. Fijne dag to everyone. Ja, de kerstliederen beginnen aangevraagd te worden. We zijn al bijna op de midden, op het midden van de tiende maand. We hebben nog 2 maanden te gaan, dan is het december. U mag in elk geval uw pokus aanvragen, ik draai die af. Dus voel je vrij, je mag tot 2 uur je verzoek doen hier in de happy hours. Marja Dalvoer met Me Love You. Althans, de oorspronkelijke song is van Marja Dalvoer. Maar deze is de AI-version, gedaan door Prishan. De Amapiano remix.

0: De lijnen die staan nog steeds open. Goedemiddag met de Happy Hours.
1: Hallo?
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wie hebben we aan de lijn? Ja. U was wel dik in de uitzending, hoor. Alleen hoort u ons niet, omdat u ons niet, naar de radio luistert. Nogmaals mensen, als u belt, luister naar de... Of u moet mij horen via de radio, anders gaan we niet kunnen communiceren. Dus nogmaals, als u belt naar de studio, zorg ervoor dat u de radio aanzet en dat u mij hoort. De blessings voor Reborn. Blessings, broeder Leandro, God zegen. Ja, ja, hetzelfde. En welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja.
2: Ja, goedemiddag. Dat maatje er weer. Ik moet toch even bellen.
0: Ja, je mag.
2: Omdat mijn assistent Larissa Libretto vandaag jarig is.
0: Je wist het
2: Ik wil
0: niet.
2: Haar bijzonder feliciteren. Ik wist het wel, maar weet je, wanneer je een beetje vol bent in je hoofd, om het zo te zeggen.
0: Ja.
2: Toch, dus ik hoorde iemand haar feliciteren. We hebben het wel persoonlijk gedaan in de groepsapp vanmorgen.
0: Mm-hmm.
2: Maar iemand feliciteerde dus en dan dacht ik, oh jee, maatje, nee, dan moet je ook even persoonlijk bellen.
0: Ja, toch.
2: Dus vandaar. Ja, dus ik feliciteer haar van harte. Ik wens haar heel veel zegen, kracht en al het beste van boven.
0: Okay.
2: En ik wil graag voor haar naar mijn date idee, hoor.
0: Oké, okay.
2: Ja. Hoor, Abong. Yes, blessie.
0: Doei. Ja, dat is Marjorie die uiteindelijk ook heeft gebeld. Goedemiddag, mag ik een pokoe van Missy Jan? Je mag in elk geval tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat is hoe we samen de happy hours doen. Yes, we represent and testify of Jesus here on the 94.5 SM. Met de studio, goedemiddag.
3: Dag, broer Jan, hoe gaat het met u?
0: Ja, goedemiddag, welkom in de uitzending.
3: Dank u wel, broer Jan. Mag ik mijn favoriete plaat aanvragen, mijn favoriete lied?
0: Zeg het maar.
3: U weet het toch?
0: Nee.
3: Of God in Trenantongo.
0: Nog een keer?
3: The goodness of God.
0: Oké. I know, ik heb allemaal een paar favorieten, dus ik ga het niet allemaal kunnen onthouden. Maar het staat genoteerd.
3: Dank u wel, broer Jandro. Ons gezegende dag.
0: Ja, hetzelfde.
3: Middag. Oké.
0: Okay. Abon, blessie.
3: Voor iedereen geluisterd, hè.
0: Oké.
3: Voor iedereen geluisterd.
0: Geniet ervan.
3: Een blessie voor u.
0: Dank je wel.
3: Doei.
0: Abon, blessie.
3: Yes,
0: dat is Helen vanuit Casaba Olo. Natuurlijk ook een van de trouwe bellers. En dat mag en kan. Dat is de bedoeling. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan getuigen we van Christus live via de FM 94.5. De lijnen die staan open, dus kom er gewoon bij. U mag tot 2 uur. Dat wil zeggen, we hebben nog 6 minuten om te bellen en te appen met elkaar.

0: De lijnen staan tot 2 uur open. Om 2 uur mag u gaan genieten van de playlist. In elk geval doen we de happy hours vandaag met de complimenten van Gamfuchizade. Oh, happy birthday Larissa met Simone hier van Diakones. Goedemiddag met de happy hours.
1: Goedemiddag, wat is jullie?
0: Ja, welkom erbij, Breda.
1: Ja, Breda.
0: Zeg het maar.
1: Ik geniet van de uitzending.
0: Prijs God.
1: Daarom heb ik gebeld.
0: Okay.
1: Om hier te groeten, die andere uitzending niet werkt en ik blijf genieten.
0: Amen.
1: Dat is mijn bijdrage.
0: Oké, nou, veilig stem.
1: Groet aan iedereen.
0: Dankjewel en veel luisterplezier.
1: Ja, doei. Tot ziens.
0: Abon, blessie.
1: Doei.

0: We gaan zo meteen formeel eruit met het interactief gedeelte. And I don't need luxury. I just need your peace on me. Speciaal voor Fredio, een pokoe van Missy Jan. Yes, goedemiddag als u net erbij bent. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, moeder.
0: Wie hebben we aan de lijn?
1: Ja.
0: Welkom erbij.
1: Ik wil dat liedje van... Dat liedje van Sterker dan de Dood, maar is er aan zongen.
0: Dus nog een keer?
1: Dat ene lied van... Ik ben sterker dan de dood. Maar ik wil het er aan zongen hebben.
0: Sterker dan de dood. Oh, ik moet even kijken welk liedje bedoelt. Maar ik heb hem voor je genoteerd.
1: Is goed, moeder. Ga tegen je doen.
0: Ja, hetzelfde. Blessie. Yes, en dat is Susila. Ik herken die tekst ergens. Sterker dan de dood. Ja, maar ik kan nu even niet erop komen. Maar dat lied heet in elk geval... heeft de andere naam. Maar dat checken we straks. Vergeef me alvast als ik hem niet kan vinden. Ergens heb ik een idee, maar ik weet niet zeker welk liedje bedoel. Het is nog altijd de radio waar we getuigen van Jezus Christus. Ja, dacht ik ook. Ik denk Jezus overwinnaar. Of het moet sowieso een opwekkingsnummer zijn. Ergens zingen ze ja sterker dan de dood. Lord, stand with me. Het is 3:58. Dit is Victor Ivic met Stand With Me. Nogmaals de felicitaties voor de jarigen van vandaag. Dion Jackieman, Larissa Libretto, Mirelva. Dat zijn de jarigen voor vandaag. De felicitaties vanuit de Happy Hours. Goedemiddag met de Happy Hours.
2: Goedemiddag.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Dag Leandro.
0: Ja, goedemiddag.
2: Dat lied moet zijn, u bent sterker dan de dood.
0: Nee, zo heet het nog niet, u heeft me nog niet geholpen.
2: Vader, deze dag is ik mezelf van u. Is dat opbekend?
0: Ja, dus dat zei ik, maar ik moet weten hoe dat lied heet.
2: Ik
0: hou van u.
2: Vader, u bent goed, no?
0: Ja, vader, u bent goed. Dat is dat lied, ja. Dat is dat lied. Dat is hem, ja. Vader, u bent goed. Oké, bedankt voor uw aanvulling.
2: Ja, ik wil een lied aanvragen. Hoe die man ook alweer? Hij is een Frans man.
0: Zo. Dus je hebt niet lang getrouwd, je put me in wat raad. Dus maar die is boos. Je put me uit wat raadsel, je put me in wat raad.
2: Nee, ook alweer, Miguel.
0: Een Frans man.
2: Oh, wacht hoor. Wanneer ik het weet, zal ik appen.
0: Oké, graag, want ik denk niet dat ik nog telefoontjes ga kunnen doen hierna.
2: Oh.
0: Goed?
2: Het is goed.
0: Ah, boe, dan kijk ik uit naar je app.
2: Jawel, oké.
0: Okay. dus als zuster poer me uit, dan de olo, dan moet wat trouwen geven. Het is opwekking 630, vader, u bent goed. Ja, inderdaad, bedankt voor uw aanvulling. Ik denk dat hij bedoelt opwekking 630, goedemiddag. Somebody give God praise. Ja, mensen, bedankt. Usap de pokoe, ja. Prese middag, blessings en lobby. Dag Sandy. Tenminste, Idoro. Wizi konf gwe baka, maar tenminste, Idoro. Vandaag is Sandy eto kumala, dat gwe direct. God zegen voor de Leandro, God zegen Shalom familie. Het lied van jou Bless Arki vandaag vraag ik aan en ik bestem het voor ieder soort lobby. Namens broeder Erwin. Mensen, daarmee moeten we eruit. De tijd zit erop, dus ik ga u moeten groeten. We gaan formeel moeten eindigen voor wat betreft de happy hour van vandaag. De maandag van 12 oktober 2026. Ik hoop dat u heeft genoten van uw weekend. Een gezegende nieuwe werkweek toe, vooral voor de mensen die werken. Onze kinderen die naar school zijn, of gaan naar school gaan. En natuurlijk ook de happy hours. We bidden voor nieuwe getuigenissen, we bidden voor nieuwe bekeringen. We bidden dat het niet gewoon een programma is, maar dat mensen inderdaad tot bekering komen. Mensen Gods wonderen mogen ervaren en ontvangen. Ik ben Leandro Martos Uwinho. Het was en is mij een groot eer om u te dienen namens Christus en radio te maken tot eer van hem. Dit was het weer voor wat betreft de happy hours. U blijft hangen, want de pokoes worden geprogrammeerd. En zullen u verder vergasten. Bedankt voor uw aandacht. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
3: Het is 2:00.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zo'n 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
1: Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Dit is Renate Galwij. En je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
3: Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

question of the circumstances, my God, when you do

0: Inspiration FM.
1: Wij vragen uw aandacht voor een familiebericht. Johannes 11, vers 25. Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al is hij gestorven. Met diepe bedroefdheid, maar ook met grote dankbaarheid, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder en bedovergrootmoeder, mevrouw Paira, Wonsosomito Bento Virejo. 97 jaar lang was zij een bron van liefde, zorg en onbaatzuchtigheid. Zij leefde voor haar dierbaren en had altijd een open hart voor wie haar nodig had. De uitvaart vindt plaats op woensdag 14 oktober 2026 vanuit de kerk van de christengemeente Dian de Tamarido te Kommerwijnen. En van 11 tot 12 uur condoleren en afscheid nemen. Van 12 tot 1 is de uitvaartdienst. Ten gravenlegging vindt plaats op de nieuwe begraafplaats van Tamarido. Haar leven was geven, haar kracht was liefhebben. Haar liefde leeft voort in onze harten en herinneringen. Namens de kinderen Nagimin, Willem en Eva Wongso-Semito, Eduard Mangun Virono, Ahmad Dazim en familie Karso. En alle kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Wij herhalen dit bericht. Johannes 11, vers 25. Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al is hij gestorven. Met diepe bedroefdheid, maar ook met grote dankbaarheid, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder en bedovergrootmoeder, mevrouw Paira Wonsosomito Bento Virejo. 97 jaar lang was zij een bron van liefde, zorg en onbaatzuchtigheid. Zij leefde voor haar dierbaren en had altijd een open hart voor wie haar nodig had. De uitvaart vindt plaats op woensdag 14 oktober 2026 vanuit de kerk van de christengemeente Dian de Tamarido te Kommerwijnen. En van 11 tot 12 uur condoleren en afscheid nemen. Van 12 tot 1 is de uitvaartdienst. De gravenlegging vindt plaats op de nieuwe begraafplaats van Tamarido. Haar leven was geven, haar kracht was liefhebben, haar liefde leeft voort in onze harten en herinneringen. Namens de kinderen Nagimin, Willem en Eva Wongso-Semito, Eduard Mangun Virono, Ahmad Dazim en familie Karso. En alle kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Namens Shalom wensen wij de familie heel veel sterkte toe.

Ye ye fu mastra di in apprezzi già.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

I'm the ruler. And you're

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, Happy Kids. Gaat het met jullie? Vawaka, vawaka. Alasani boom. Ik ben broeder Valentino. En ik ben zo blij dat ik weer bij jullie mag zijn. Met een week vol nieuwe, spannende vertellingen. Ja, Happy Kids. Vandaag ga ik jullie vertellen over Jozef en zijn veelkleurige mantel. Spannend wordt dat. Maar zoals je weet, voordat we naar de vertelling gaan, ga ik jullie ook een tekst aanleren. Ja, Happy Kids. En die tekst, die is gehaald, goed luisteren, uit 1 Petrus 5 vers 7. Hier komt ie. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Ja, nog een keer. De tekst die is gehaald uit 1 Petrus 5 vers 7. Geef al jouw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van jou en zorgt voor jou. Wauw! Wat is dat toch mooi, Happy Kids? Dat we met al onze problemen, als je met iets zit, als je de juf of de meneer op school niet goed begrijpt, als je wat moeite hebt met misschien sommen, of als iemand op school lelijk tegenover jou doet, weet dat je altijd bij God kan. Je kan altijd met God praten en vragen dat Hij je helpt. En hoe doen wij dat, Happy Kids? Ja, inderdaad, door te bidden. Ja, hè? Maakt niet uit wat je dwars zit, Happy Kids. Je kan altijd bij God komen en met God praten. Bidden tot God. Zo, en dat is dan de tekst van vandaag, of voor deze week. We gaan het steeds weer herhalen, zodat jullie aan het eind van de week, of misschien zelfs eerder, de tekst uit het hoofd kennen. Ja, want ik ken jullie, jullie zijn flink. En onthouden, jullie kunnen het ook altijd zelf opzoeken in jullie Bijbel. De tekst is gehaald uit 1 Petrus 5, vers 7. Ja, en daar kunnen we dus lezen dat God van ons houdt. Ja, oké. We gaan dan. Ik wil een liedje met jullie zingen, Happy Kids. Ja, ik wil met jullie zingen voordat wij naar de vertelling gaan. Hebben jullie daar zin in? Ja? Geweldig zeg, geweldig. Ik weet niet of jullie dat liedje kennen. Als jullie het liedje kennen, kunnen jullie meezingen met mij. Of je kan, zoals ik altijd zeg, altijd meeneurien. Ja? Het liedje heet God heeft een plan met je leven. Hier gaan we, Happy Kids. God heeft een plan met je leven. Je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen. Het is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bidden. Hij is groter dan je denkt. Ik weet dat Hij je helpt. Ik weet dat Hij je kent. Dus stap uit je boot. Durf op water te lopen.

In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd. God is trouw. God heeft een plan met je leven. Je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen. Het is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bidden. Hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt.

0: Yo, in een storm, in een strijd, in een moeilijke tijd, God is trouw. Yes! En nu gaan we naar de vertelling, Happy Kids. Lang geleden, heel lang geleden, woonde er in een huis een man genaamd Jacob met zijn 12 zonen. Ja, 12 zonen, dat heb je goed gehoord. En een van de zonen heette Jozef. En alle zonen, Happy Kids, hielpen mee met de verzorging van de dieren. Maar Jozef en zijn broer Benjamin, die waren lievelingen van vader Jacob. En dat maakte de andere zonen van Jacob, die hadden trouwens een andere moeder. Hun moeder heette Lea. En Jozef en Benjamin, hun mama heette Rachel. Ja, en de andere broers, de andere zonen van Jacob, die werden jaloers. Ja, want Jozef en Benjamin, die waren lievelingen van vader Jacob. Maar Jacob, vader Jacob, genoot er nu eenmaal van om hele middagen eindeloos vragen van Jozef te beantwoorden. Mm-hmm. En op een dag liep Jacob over een markt in de buurt. En zag een vrouw naaien met gouden naalden. Ze borduurde een bloem op een jurk. Haar vingers vlogen zo snel heen en weer. De naald met de kleurige draad, heb je kids, ging op en neer bewegen door de stof. Dat Jacob in plaats van haar hand alleen maar een vage vlek kon zien. En toen ze klaar was, prijkte een gele roos op het witte kleed. Jacob kreeg een idee. Hij was van plan geweest een mantel voor Jozef te kopen. Maar zou het niet veel leuker zijn om deze vrouw met haar gouden naalden een mantel te laten maken? Mm-hmm. Jacob sprak met de vrouw en ze werden het eens. Dagen later riep Jacob Jozef bij zich in de tent. Kom, kom, mijn boy. Kom Jozef, kom eens bij vader Jacob. En toen Jozef binnenkwam, hield zijn vader de mantel voor hem op. Hier mijn jongen, deze is voor jou, zei Jacob. Jozef wist niet wat hij ervan moest denken. Het was al bijzonder om een nieuwe mantel te krijgen, maar om er zo één te hebben, deze was zo mooi, Happy Kids. Ja, alle mensen. Hij had nog nooit zo'n mantel gezien. De vrouw had een grote pauw. Dat is een vogelsoort, een hele mooie, een grote. Hij lijkt op een kalkoen. Ik weet niet of jullie ooit een kalkoen hebben gezien, maar een pauw, die is een heel mooi dier. Ja, en zijn staart en die veren aan de achterzijde zet hij zo nu en dan ook zo omhoog. Hele mooie veren zijn dat. En dat was dus op de voorkant geborduurd. Op de mantel van Jozef. Ja. En de vogel fladderde met zijn blauwe en paarse vleugels. En het waren de mouwen. Rood, geel, blauw, groen, zwart. Alle kleuren van de regenbogen zaten erin, Happy Kids. Dit is een koningsmantel. Dit is een wassoze mantel. Nee, dit is een koningsmantel, dacht Jozef. Beslist niet voor mij. Hij zei, oh nee vader, dat is veel te veel. Deze is voor u. Ik ben nog maar een kleine jongen. Ik verdien zoiets moois niet.
1: Doe niet zo mal, Jozef. Het is een cadeau. Natuurlijk heb je hem verdiend.
0: Je krijgt hem, omdat ik dat wil. Bovendien, hij is me te klein. En Jozef nam de prachtige mantel aan. Maar toen zijn broers het cadeau zagen, werden ze nog veel jaloerser, happy kids. Ja. Waarom krijgen wij nooit zulke cadeaus? Alleen Jozef. No, papa. Nee, no, ik papa de ernstig, man. No, bromden ze. Ze besloten Jozef dood te zwijgen. Dat hield in dat als Jozef naar buiten kwam rennen om iets aan een van zijn broers te vragen, de broer zich gewoon omkeerde en wegliep. Daarom speelde Jozef meestal alleen met Benjamin. Op een morgen schrok Jozef wakker. Hij had zo raar gedroomd. Het was zo echt. Hij moest er met iemand over praten. Jozef stond op en ging op zoek naar zijn broers. Ze waren de schapen aan het verzamelen om naar de wei te gaan. Jullie raden nooit wat ik vandaag gedroomd heb, zei hij toen hij ze had gevonden. Zij keerden hem de rug toe en deden of hij lucht was, alsof ze hem niet hoorden. Jozef wist dat zijn broers hem niet mochten, maar toch hield hij van ze. Zijn moeder, Rachel, had hem geleerd, heb ik het, wat het inhield om de enige God te volgen, dat hij vriendelijk tegen anderen moest zijn en anderen moest helpen waar nodig. Jozef had God gevraagd hem te helpen om zich niet beledigd te voelen als zijn broers zich van hem afkeerden. Hij dankte God voor het bestaan van zijn broers en vroeg hem hen allemaal te leren vrienden te zijn. Ook al keerden zijn broers hem de rug toe, Jozef was zo opgewonden over zijn droom dat hij er nauwelijks op lette. Hij praatte gewoon door. Ik droomde, het was zo gek. Wij waren allemaal op het land, schoven aan het binden. Opeens ging mijn schoof rechtop staan en al jullie schoven kwamen er in een kring omheen en bogen ervoor. En een schoof, heb ik eens, dat is niets anders dan een bundel van plantmateriaal, tarwe bijvoorbeeld. En dat wordt dus samengebonden met een stuk touw bijvoorbeeld. En daarover droomde Jozef. Hè? En zijn broers, heb ik eens, ze deden of ze niets hoorden, maar ze waren toch nieuwsgierig. Jozef droomde vaak rare dingen en deze keer luisterden ze, ondanks zichzelf. Haha, wat een grap, lachten ze hem uit. Wie denk je wel dat je bent, Jozef? Je bent de koning niet. Denk maar niet dat we ooit voor jou zullen buigen. Haha, ai boy. Ze lachten en spotten, maar er klonk ook ergernis in door. Jozef keek erna en schopte tegen een steentje. Een paar dagen later droomde Jozef weer happy kids. En hij vertelde het weer aan zijn broers. Ja. Moet je horen, zei hij. Ik droomde weer en deze keer bogen de zon, de maan en 11 sterren voor me. De broers werden nog bozer toen Jozef de dromen aan zijn vader vertelde. Deed Jacob heel streng tegen hem. Want hij wilde niet dat de jongen zou denken dat hij beter was dan anderen. Wees niet te trots op jezelf, Jozef. Nee, niet doen, zei Jacob boos. Maar in stilte onthield hij Jozefs dromen goed. Ja, hij onthield alles. Hij is op vele manieren een bijzondere jongen. Misschien blijken de dromen eens belangrijk te zijn, dacht Jacob. Dat was het dan voor vandaag, happy kids. Ik wil samen met jullie eindigen met gebed, als we allemaal een eerbiedige houding aannemen. Lieve God, dank u wel. Dank u wel voor het begin van deze nieuwe week. Wij komen bij u. Ik breng de happy kids bij u, voor uw troon van genade, Vader. En wij komen bij u met al onze zorgen en al onze problemen. Help ons om ze bij u neer te leggen, Vader, zodat we ons kunnen richten op wat voor ons ligt. Geef ons kracht, Vader. Wees u met de happy kids. Geef ze moed, kracht om met vreugde te leren en te groeien. En dat de happy kids elkaar mogen helpen en samen een fijne sfeer creëren, Vader. We vertrouwen erop dat u voor ons zorgt. Dank u wel dat u zo lief bent en dat u zo'n goede vader bent, dat u voor ons zorgt. Zo bidden wij dit alles in Jezus' naam. Amen. Amen. Zo, happy kids, dat was het dan voor vandaag. En morgen ben ik er weer met een andere vertelling. Ik groet voor nu, happy kids. Tot morgen. Dag, happy kids. Bye bye.

0: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
1: Wauw, kijk hoe God alles zo mooi heeft gemaakt. Hoe mooi jullie

0: Het is 6:00.
1: Wij vragen uw aandacht voor een familiebericht. Johannes 11, vers 25. Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al is hij gestorven. Met diepe bedroefdheid, maar ook met grote dankbaarheid, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder en bedovergrootmoeder, mevrouw Paira, Wonsosomito Bento Virejo. 97 jaar lang was zij een bron van liefde, zorg en onbaatzuchtigheid. Zij liefde voor haar dierbaren en had altijd een open hart voor wie haar nodig had. De uitvaart vindt plaats op woensdag 14 oktober 2026 vanuit de kerk van de christengemeente Dian de Tamarillo te Kommewijnen. En van 11 tot 12 uur condoleren en afscheid nemen. Van 12 tot 1 is de uitvaartdienst. De gravenlegging vindt plaats op de nieuwe begraafplaats van Tamarillo. Haar leven was geven, haar kracht was liefhebben. Haar liefde leeft voort in onze harten en herinneringen. Namens de kinderen Nagimin, Willem en Eva Wongso-Semito, Eduard Mangun Virono, Ahmad Dazim en familie Carso en alle kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Wij herhalen dit bericht. Johannes 11, vers 25. Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al is hij gestorven. Met diepe bedroefdheid, maar ook met grote dankbaarheid, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder en bedovergrootmoeder, mevrouw Paira Wonsosomito Bento Virejo. 97 jaar lang was zij een bron van liefde, zorg en onbaatzuchtigheid. Zij liefde voor haar dierbaren en had altijd een open hart voor wie haar nodig had. De uitvaart vindt plaats op woensdag 14 oktober 2026 vanuit de kerk van de christengemeente Dian de Tamarillo te Kommewijnen. En van 11 tot 12 uur condoleren en afscheid nemen. Van 12 tot 1 is de uitvaartdienst. De gravenlegging vindt plaats op de nieuwe begraafplaats van Tamarillo. Haar leven was geven, haar kracht was liefhebben. Haar liefde leeft voort in onze harten en herinneringen. Namens de kinderen Nagimin, Willem en Eva Wongso-Semito, Eduard Mangun Virono, Ahmad Dazim en familie Carso. En alle kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Namens Shalom wensen wij de familie heel veel sterkte toe.

Goedenavond, hemelse God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De drie in één. Amen. And bless the Lord, all you angels who excel in strength, who doing His commandment, hearken to the voice of His word. Amen. Broeders en zusters, met dit mooie gebed heet ik jullie allemaal welkom bij dit mooie programma Come Out of Babylon and Flee. Sprint to Mount Zion. No time to lose. Niet dralen. No hesitate. Vandaag, broers en zusters, vanavond gaan we praten over Jesus, the all-important one. Jesus, the all-important one. En wie zijn wij? Wat moeten wij doen? Wie zijn wij? Wat moeten wij doen? Jesus, the all-important one. We represent Christ on earth. That's our main duty. Nothing more, nothing less. We represent Christ on earth. Geen mens, geen pastor, geen apostel. Maar we represent Christ on earth. Wij willen zichtbare hulp hebben. Een mens in de plaats van Jezus. Een pastor in de plaats van Jezus. Een foto in de plaats van Jezus. Een systeem in de plaats van Jezus. Het gaat niet werken, broers en zusters. In de long run komen in problemen. Het is Jezus en Jezus alleen. Jezus en Jezus alleen. We zullen een paar teksten lezen. Psalm. Die bekende tekst. Die wij kennen door en door. Het is Jezus en Jezus alleen. Niet het woord van de mens. Iedereen komt met zijn woorden, zijn preek, allerlei toestanden. En deze woorden zonder een tekst, zonder Bijbelse dekking, moeten we niet naar deze dingen luisteren, overboord gooien. We luisteren gewoon, die dingen bouwen ons geloof niet op. Het brengt ons in verwarring. Wij hebben nodig de waarheid. Gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid is Jezus. En de waarheid zal u vrijmaken. Dat is Jezus. Geen mens kan u genezen. Kan u vrijmaken. Geen apostel. Geen pastor. Niemand. Ze doen zich voor als Jezus. Maar ze zijn geen Jezus. Wij willen zeggen, er zullen valse christenen komen. Christenen komen. Deze mensen, ze zijn bang om zeg maar te gaan naar Azië met het evangelie. Laat staan aan het kruis te gaan. Als je wil doen als Jezus, begin naar het kruis te gaan. Laat ze je stenigen. Laat ze je ophangen. Het is Jezus die voor ons zonde gestorven heeft. En bouwt uw geloof op Jezus. Bouwt uw geloof in Gods woord. Bouwt uw geloof op Jezus. Altijd moet u Jezus aanroepen. Vandaag roept u een mens aan. Morgen is hij niet meer. Dan moet je gaan zoeken naar een andere mens. Die is er niet meer. Dan zoeken we naar een andere mens. Maar Jezus is altijd daar. Altijd daar. Altijd. Vooral in moeilijke tijden. Het is Jezus. Wanneer dingen goed gaan, wil iedereen lijden. Maar wanneer de dingen rof begint te worden, hard zwaar, dan je ziet niemand. En dan bent u teleurgesteld en je gaat de gemeente verlaten. Misschien heb je gelijk. Maar we moeten leren op Jezus te gaan vertrouwen. Is een proces. Dat komt door de Bijbel te lezen. Door de Bijbel te lezen. Dag en nacht. God dienen is dag en nacht. Is onze hele leven. We are chosen people. Dat betekent we zijn apart gezet. Apart zijn we gezet. We kunnen niet alle overal gaan. We kunnen niet onze tijd verspillen aan waardeloze dingen. Dingen die geen inhoud hebben, zou je kunnen zeggen. Feestjes, al die dingen. Allemaal geld vergooien. Het is Gods woord onderzoeken. Gods wil doen. Evangeliseren. Vergeven. Want nu op dit moment, vijandschap is behoorlijk groot in de gemeente. Het lijkt als alles goed gaat. Het lijkt zo. De buitenkant. Het lijkt wel zo. Maar in de praktijk. Mensen blokkeren is aan de orde van de dag. En dit soort mensen komen in de dienst. Die jumpen, die bang, halleluja, die prijzen matra, ze mogen het doen. Maar in de long run gaat men
een dure prijs betalen. In Psalm, we zullen lezen daar wie wij zijn. Jesus, the all-important one. We represent Christ on earth. Niet een mens, niet een kerk, niet een pastor. Maar tegenwoordig, we hebben meer geloof in een pastor. Mijn geestelijke vader, mijn pastor, mijn pastor. Mijn koffering, mijn pastor. Er is maar één koffering. En dat is de Heilige Geest. Maar één koffering. Iedereen heeft koffie nodig. Zelf je pastor heeft ook koffering nodig. Zelf je apostel heeft ook koffering nodig. En er is maar één koffering. En dat is de Heilige Geest. Die zondigt niet. De Heilige Geest, alle wijsheid daar. Die kan je vertrouwen. Elk moment, elk uur van de dag. 'S Avonds, je kan op die koffering rekenen. Overal waar je bent. Je pastor is beperkt. Je apostel is beperkt. Beperkt, beperkt, beperkt. Maar de Heilige Geest niet. Onbeperkt. Omnipresent. David, die mannen God, die mannen die God heeft gebruikt, weten dat al te goed. Het was Jezus en Jezus alleen. Hier zeg ik een bekende tekst, we gaan alles lezen. Men kent Gods woord, men leest over Gods woord, maar doen wij Gods woord wel? De Bijbel legt de nadruk op horen en doen. Horen en doen. Iedereen praat over God. Iedereen bidt. Iedereen praat over God. God, maar hoeveel doen Gods wil? Hoeveel gehoorzaam God? Dat is de vraag. Dus Gods woord kennen is niet genoeg. Wat doen? Daders moeten we zijn. Psalm 1 vers 1 zegt, welzalig de man. Zalig betekent blessie. Die niet wandelt in de raad der goddelozen. Een goddeloos iemand is iemand die God kent, maar hij leeft niet naar Gods standaard. Want iedereen praat over God, oké? Okay? God is in zijn mond. Maar hij leeft niet naar Gods standaard. Hij leeft. Je kan zeggen, hij is een woorder der woord. Dus je kan zeggen, zonder God, je moet alles geven om God. Alles geven, 100%. Dan bent u wel in Gods oog. Het is niet hoeveel wij geven aan God, maar hoeveel God van ons heeft gevraagd. Big different. Niet hoeveel u geeft. Wat heeft God aan u gevraagd? Dat moet u geven. Als God u 10 vraagt, geef geen 5. You are in big trouble. Daar gaat het om. Die niet wandelt in de raad der goddelozen. Betekent raden buiten Gods woord. Doen als mensen die God niet kennen. En natuurlijk is het een probleem. Want dit soort mensen ga je verkeerde adviezen geven. Zeker weten. En soms komen met mooie woorden soms. En in de long run worden we belazerd. Jaren worden we belazerd. Ze leiden ons verkeerd. Verkeerd adviezen. Verkeerd. Raad der goddelozen gaan ook betekenen. Doen als hun. Doen als de wereld. Als je bepaalde advertentie leest. Christelijke advertentie en zo. Je ziet bijna geen verschil. Verandering betekent verandering. Als we zeggen, mensen moeten zich bekeren, veranderen. Maar waar is de verandering? Iemand leeft een bepaalde levensstijl. Hij doet A, hij doet B, hij doet C. Jij komt bij die man, zegt je moet je bekeren. Maar jij doet ook A, B en C. Die man gaat niet komen, want hij ziet geen verandering. Hij wil weten over welke verandering heeft hij wat. Gaat hij je misschien vragen? Hij gaat niet tot bekering komen. Men wil zien naar die verandering. Dan komt men tot bekering. Dit als wij doen als de wereld. Je hebt iets, je hebt een concert, noem maar op. Alles lijkt op de wereld. Inloop A, start B, kaarten in het begin komt zo'n kaart, later duurder. Precies als de wereld. Hoe verwachten wij dat de wereld tot bekering zullen komen? Wij gaan een dure prijs betalen. We blijven het zeggen. Het evangelie, men de metika evangelie voor zelfverrijking, in make money, in belastersma, met heel wat concerten, met heel wat campagne. Het gaat alles om geld, niet om Jezus. Geld is op de voorgrond en dat is een kwalijke zaak. Stop jullie ermee. Jezus is gestorven voor ons. Hij heeft niets gevraagd aan ons om te betalen. Integendeel heeft hij voor ons betaald. En wij kunnen Jezus niet nemen, misbruiken om rijk te gaan worden. Mensen mess with Jesus. Mensen hebben. Mensen, men mock God. Masambi, smart God. Ze kwamen in grote problemen.
de Titanic, die bouwer of de Titanic. In plaats dat hij God gaat danken dat ik een zo'n schip heeft gemaakt, zei die man, even God can sink the ship. De ship sink. Andere mensen hebben gezegd, ik geloof niet in Jezus. Anderen zeggen, onze band, onze muziekband is populairder dan Jezus. Al deze mensen kwamen in grote problemen. Grote problemen. Neem, kom niet aan de eer van Jezus. Wij zeggen, we doen dingen, alles gaat goed, mooi. God is een God van genade en liefde. Hij geeft ons tijd, net als Isabel. Hij geeft ons tijd. Maar wanneer het tijd is, dan is het klaar dat je kan roepen. Je kan slaan. Net als de dag van Noach. Je kan roepen, je kan slaan. Maak open. Nee, too late. Esau, too late. Te laat zal het antwoord zijn voor dit soort mensen die weten bliksemschoed. Maar ze gaan door. Te laat zal het antwoord zijn voor dit soort mensen. Welzalig de man, de vrouw ook, die niet staat op de weg der zondaars, not zit in de kring der spotten. Zitten betekenen met hun akkoord gaan. Het hoeft niet letterlijk te gaan zitten. Je kan staan en praten zitten. Als je eens bent, we vormen iets. Ik ben met je mee. We vormen iets. Vers 2 zegt, maar aan des Heren woord zijn welgevallen heeft om lopgado, moet van Gods woord houden. Een man in Nikeri, voordat die man die sopie drinkt, die man zoen die fles eerst. Amai bosa batara, daarmee drinkt een sopie naar Nikeri. Ik heb een Nikeri gewoond. Amai loba sopie, amai baya sopie, amai opa sopa luk toe. Daarmee bosa batara, eerst zoenen. Dan drink hij. Zo amai loba sopie. Aman taina shopping. Zo wij ook. Wat zouden wij niet moeten doen aan Gods woord? Maar aan des Heren woord welgevallen heeft. Het moet een lust zijn. Het moet een drang zijn om naar Gods woord te gaan. Om Gods woord te lezen. En diens wet. De wet is de Bijbel. De woord van God. De wetten van Mozes. De wet. Overpeins bij dag en bij nacht. Over en weer, over en over. Net als je examen gaat maken, je leest, je gaat weer lezen. Je leest, over en weer checken. En zo, overpeinzen. Je hebt het al gelezen, je gaat checken. Heb ik goed gelezen? Ja. Vers 3, want hij is als een boom geplant aan water. Tot hier voorlopig. Die broer en zuster, wie wij zijn, wat moeten wij doen? Jesus, the all important one. En wij gaan straks nog een bepaald paar teksten lezen in Ezekiel. Daar zien wij dat river. En de betekenis en wat wij moeten doen. Jezus is niet meer op aarde. Wij zijn nu aan de beurt en wij moeten geen potje maken van het evangelie, als wat nu aan het gebeuren is. Het evangelie verliest zijn kracht. En vele mensen hebben weinig meer geloof in het evangelie. Vele van ons, we geven het evangelie schande. We geven het evangelie schande. En we horen soms, je hoort van organisatie, dit organisatie. Maar waar zijn ze? Wat is het doel van organisatie? Bepaalde organisatie. Ik kan zeggen, het is een papieren tijger. Wanneer iemand iets doet in een organisatie, men praat vaak, zo'n organisatie dat gedaan. Als het goed gaat met mijn broer, zal het ook goed gaan met mij. Als het goed gaat met een kind, zal die moeder blij zijn. Een kind gaat dingen doen, die moeder kan ziek worden. Die moeder kan niet zien dat haar kind zo lijdt. De kind is in de gevangenis, die moeder voelt zich niet goed. Zo gaat het ook. Wanneer je moeite maakt, aan de ene kant maak je moeite. En aan de andere kant heb je grappenmakers die het evangelie te schande zet. Dat is een kwalijke zaak. En er zijn dit soort mensen die komen proclameren. Dit jaar is dat. Ik zeg altijd, doe geen valse proclamatie. We moeten weten, is alleen maar mensen belasteren. Men moet nu een keertje ophouden met dit soort proclamatie. Kijk wat gebeurt in het land.
in de wereld. Men heeft wat dingen geproclameerd. Dat zijn valse proclamaties. De Bijbel zegt nadrukkelijk. Kijk, de Bijbel nadrukkelijk. Daarom moeten wij houden aan de Bijbel. Wij proclameren om mensen zoet te houden. En zijn kwalijke zaken moeten we niet mee ophouden. Pastor, die man zei proclameer. Moeten we niet een keertje ophouden. Zeg die mensen de waarheid. Als men zegt, als veiligheidsmannen zeggen, het is veilig in het land. Mensen gaan met hun kostbare dingen op straat lopen en ze worden beroofd. En zo zijn wij. Het is tijd om te bidden. Het is een tijd van heiligheid. Dat is de tijd waarin wij nu leven. De gemeente zit vol met zonde. Vol met zonde. De gemeente zit vol met leugen. Vol met oplichter. Dat is de gemeente van nu. Je kan zeggen, blessie, mooie gemeente. Mooie dat, mooie auto wordt geparkeerd. Maar nee, God kan je echt doorbreken. God kan je doorbreken. We hebben gezegd, als tekenen zullen diegenen de gelovigen volgen. Not the other way round. Maar we rennen achter tekenen. We rennen achter tekenen. Jezus zegt, ga. Ga. We moeten gaan. Jezus ging langs. En hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. Allen. Want vaak, ziekte komt soms vaak door demonen. Het komt door ook je levensstijl wat je eet. Maar demonen is ook daar, die ziekte kan veroorzaken. Tijdens COVID, waar waren al die geweldige mannen gods? Gemeenten waren gesloten. Dit. Legen op gevangenissen. Wanneer iets goed gaat, wil iedereen lijden. Men komt als grote mannen gods. Dat ding is rustig mooi. Maar wanneer er strijd is, zie je ze niet. Dus als het ware, dit soort mensen, je hebt de schapen in de steek gelaten. We hebben leiders nodig. Die zich moeten tonen in tijden van hardship, in moeilijke dagen, in moeilijke situatie. Dan hebben we leiders nodig, dan moeten ze komen. Een vrouw heeft een man nodig, wanneer ze het moeilijk heeft. Die kinderen hebben een man nodig, een vader nodig. Wanneer ze het moeilijk hebben, geen eten, geen drinken of noem maar op. Dan moet de vader zich tonen. Ik ben de vader. De pastor moet zich tonen aan de gemeenteleden. Wanneer die leden geen geld heeft genoeg om huur te betalen. Kinderen moeten naar school. Dan moet je te tonen als pastor. Dan moet je komen als pastor tonen. Ik ben hier voor je. Wat kan ik je helpen? Laat me je helpen. Bidden, laten we gaan tot de Heer. Maar je ziet ze niet. Als er noden zijn. Dit soort mensen, pastor, kan je typeren als valse pastor, valse apostel. Hoe wat ze ook doen. Real. Moet be real zijn. Real. Als een boom geplant aan waterstromen. Een waterstroming is niets anders dan the everlasting word of Jesus. Everlasting word of Jesus. De Bijbel is een geestelijk boek. Openbaring of Ezekiel. We gaan lezen in Ezekiel. De Bijbel is een geestelijk boek. En als je de geest niet hebt, moet je wachtzaam, loptakken, moet je wachtzaam, if je nabije je, moet je wachtzaam, loptakken, en zo. En daar zullen we zien, daar in het boek van Ezekiel, 47. De profeten, waarbij uitstek het kanaal die God gebruikt om te spreken. Profeten zijn meer gevoelig voor geestelijke dingen. Als een profeet ergens komt, een real profeet, ze weet precies wat daar gaande is. Maar net wat ik zeg, een real profeet gaat niet gaan zitten werken met mensen. Een real profeet met mensen samenwerken en je weet, dit soort mensen, hun leven is een puinhoop. Een real profeet, nee, kom vier aan jou. Er zijn dikke die mannen en dikke die vrouwen. Een profeet, God zelf roept een profeet en naar Galsrevi salva profeet. En alleen een profeet kan een profeet corrigeren. Toen je profeet kan een corrigeren, met praten. Ik heb het al gezegd, er is maar één koffering en dat is de Heilige Geest. Maar je kan zeggen, de Bijbel zegt, twee of drie profeten moeten het woord voeren, twee of drie. En de andere profeten moeten het beoordelen.
beoordelen, die andere profeten moeten beoordelen. We kunnen praten van een company of prophet, een vereniging van profeten. Net als Elia en Elisa, die profeten waren op de hoogte dat God iets zou doen. Want God doet niets. Hij gaat het altijd aan zijn profeten openbaren. En in de Bijbel, al die profeten waren Joden. Allemaal waren Joden. Bepaalde zijn geboren in ballingschap, bepaalde profeten. Maar dit zijn die heilige gestalten van God. Die God zegt, raak mij gestalten niet aan. En doe mij profeten geen kwaad. Het zijn deze profeten in de Bijbel. Aan die man, aan die dame, zei kan je profetessen en zo. Ik profiteer wel door Rommel, maar nee. Niet over deze mensen, over die Joden profeten in de Bijbel. En broers en zusters, we leven in the time of the second coming of our Lord Jesus Christ, our suffering Lord. Vaak we willen alleen maar blessing, maar we willen niet lijden. Maar de Bijbel zegt, door veel verdrukkingen zullen wij het koninkrijk beërven. Al die mannen gods moeten strijden, moeten lijden om het evangelie. Zijn wij beter dan hun? Helemaal niet. Die apostelen, David, Mozes, Abraham moet een reis maken. Hij moet zijn vader reis laten en gaan. Het was niet eenvoudig, maar aan het eind van de rit word je beloond. Wordt je beloond. En ze zijn ook beloond. Ezekiel 47. De profeet daar schrijft. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Er stroomde water onder de drempel. Water onder de drempel van het huis. Onder de drempel

Bij ons niet. Daarom moet men niet met onze verstand in gaan redeneren. Bij God wel. Het waard, ja, want de voorzijde van het huis, die voorzijde van het huis, open door, was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis. Onder drempel, rechterzijkant. Nobria. Kalma, Nobria. Nobria. Van het huis vandaan. Ten zuiden, oosten, zuiden. En hij leidde mij naar de Noordpool. Oost, zuid, Noordpool. En hij voerde mij toen buiten naar de buitenste poort. Naar de poort die op het oosten uitzag. Het begon bij het oosten. Noord, zuid, kom terug. Kom terug naar het oosten. De Bijbel is een geestelijk boek. Dingen zijn voor niet zomaar geschreven. In het oosten, daar borrelde het water op uit de rechterkant. Als een fontein. Hij draait oosten, rechter, terug oosten weer. Hij borrelt. Je stekt ergens in Johannes. Het wakker moet zich als een fontein. Dingen zullen zich herhalen. In de Bijbel zullen zich herhalen. Net als Jezus terugkomt, net als de tijd van Noach. Dingen zullen zich herhalen. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten. Oosten kwam weer. Dat vind ik aan de bijeen ook oosten. Met een meesnoer, hij begint naar oosten. In zijn hand. Met hem mat hij 1000 el en deed hij mij door het water gaan. Onder de drempel, waterbal. Ik moet door het water gaan. Nobria, dit is een mooi woord van God hier, is heel mooi. Het water reikte tot aan de enkel. We gaan niet alles lezen. We gaan vers 6 lezen. Toen zeide hij tot mij. Heb gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van het beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Niet weinig, veel. Vers 8 zegt, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, oosten. Daar waar God zijn werk begint, in het oosten. Oosten komt vaak voor. Het begint altijd bij Gods woord, begint bij God. Ik ben het begin, zegt Jezus. Vers 9 zegt, en alle levende wezen die er wemelen, zullen leven overal waar de beek komt en er zal zeer veel vis zijn. Remember, Jezus zegt aan de apostelen, ik zal die vissen van mensen maken. Vers 9 zegt, en alle levende wezen die er wemelen, zullen leven, hoe dan? Waar waren ze dan niet dood? Die vissen waren ze dan niet dood. Als ze leefden, zouden dan niet weer herleven worden. Maar hier praat over geestelijk dode mensen. Die herleefd moet worden. We lezen verder. En alle levende wezen die er wemelen, zullen leven overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn. Dan wordt het water der zee gezond. Het water der zee wordt gezond. Het begon onder een beekhuis. En het water stroom naar de zee, die vissen. En het water werd gezond. De zee, ik heb het al gezegd in een andere uitzending. De zee betekent the world of Christianity. Valse religie. Valse leer. Zoutloos. Geen smaak. Het water is zout. Je kan het niet drinken. Je kan het niet gebruiken. Misschien kan je met ermee baden. Maar ja, is het niet goed? Als het goed was, zou het niet gezond worden. Helemaal niet goed. Je kan niet ermee drinken. Je kan niet ermee doen. Zoutwater. Is de leer, is het Babylon systeem, de beest uit de zee. Het water stroomt van Gods, van onder de drempel, naar de zee. We kunnen ook zeggen een rivier zouden we ook kunnen zeggen. Er staat in daar geschreven, maar we kunnen zeggen een rivier, een beek, een stromen van een zee naar de zee.

0: Jezus op aarde kwam met het woord, het levende woord. Het is wij nu, die nu leven, die het woord hebben van leven, moeten gaan naar de mensen met die valse leer, die ze niet kunnen gebruiken. En we moeten ze een leven gezond maken door het woord van God. Dat is onze taak. Een river kan je zien als een paarster. Ik zal die vissers van mensen maken. Vissers van mensen maken. De river kan je zien daar als een paarster. Ga dan heen. Maak al de volken tot mijn discipelen. Geef ze het woord. Ik ben het zout der aarde. Zout der aarde. Niet van de zee. Zout der aarde. Maak die mensen gezond door de gezonde leer. Maak ze gezond door de gezonde leer. Ik stuur u. Ga. Vers 10 zegt: vissers zullen er langs staan, van Engedi tot Engelein. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. De netten hier is niet die netten die de visie mij gebruikt. De netten hier is het woord van God. De netten hier is het woord van God. Die je moet geven aan de mensen. Maar je moet spreiden aan. Dat je het woord dat je kan vragen aan het en zo. Het zijn het woord van God. Die je moet geven aan de mensen. Dat ze als ze het nemen horen. Dan is het als medicijn voor hun. En het water. Wanneer het woord komt ergens. Net als wij waren. We hebben het evangelie gehoord. Aangenomen. En ons leven is kleur. Is er mooi geworden. We zijn gezond geworden. We zijn gereinigd. Zo gaat het. De net is het woord van God. Prijs God. Als men zegt, broeder, zet ik af aan de boek. Dan kom een keertje. Dat we go live, dat we bestuderen. Misschien heb je gelijk. Ik ben net al die zuster van vrouwen vandaag. Als ze iets zegt die niet goed is, die corrigeert. Ik heb grote waardering voor zo'n zuster. Hoeveel mensen, hoeveel pastors zou dat doen? Misschien niet één. Maar als je een fout maakt, kan je gewoon corrigeren. En van zulke mensen houdt Jezus. Eerlijke mensen. Van zulke mensen houdt Jezus. We kunnen deze zuster van vrouw vandaag stellen als voorbeeld. Als je moeite hebt om te vergeven, ga bij je zuster om je te helpen. Van die vrouw vandaag. Prijs God. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. De zee. De zee is de world of Christianity. Je kan een christen zijn. Je kan naar de kerk gaan. Maar je hebt niet de juiste woord. Niet de juiste woord. Het evangelie. Je bent verwikkeld. Je bent onder valse leerstellingen. En daarnaast zal je ook leven. En de vissen erin van allerlei soort zijn. Zoals de vissen van de grote zee. Zoals de vissen van de grote zee. Vers 12 zegt, langs de beek zullen op haar oever, het begon de drempel, komt tot een beek en tot een zee. Dus die bron, we zijn vervuld met Gods woord en we gaan naar de zee waar die mensen zijn. Die het woord nodig hebben. Het zuivere woord nodig hebben. Ze zijn ziek. Ze zijn gebonden. En ze krijgen het woord. Net als Ezekiel daar ergens die doosbeenderen. Men heeft tot hun gesproken, geprofiteerd. Het woord gegeven. En ze stonden op. En ze werden een groot leger. Zo gaan die dingen. Gods woord herhaalt zich vaker. Soms zegt Jezus, ik ben het zout der aarde. Soms zegt hij, ik ben het licht der wereld. Soms zeg ik, ik ben het brood des levens. Maar het is al, het gaat om Jezus en om Jezus alleen. Vers 12 zegt, langs de beek zullen op haar oever aan weerszijde, dus de beek, aan weerszijde allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwerkt. Vruchtbomen, een vruchtboom kan je zien als een paaster. Hij zegt, ik ben de wijnstok, gij zij de ranken. Mensen komen, mensen komen of je gaat, je geeft de mensen het woord, het levende woord. De Bijbel is een geestelijk boek. Een pastor. Een Bijbel noemt de pastor een engel. Een vruchtboom, een broom, een vruchtboom. Wie geen vrucht draagt, Jezus zegt, wie geen vrucht draagt aan mij, zal ik afhouden. Wie geen vrucht draagt, wie geen vrucht draagt, zal ik afhouden. Wie geen vrucht draagt, een tak, een boom, ook kapoan takjes aan negen vrucht toe. Jezus, ga, als je geen vrucht draagt, ongehoorzaam, dan gaat God je niet letterlijk kappen aan de kant zetten. Elk man zullen zij vrucht dragen, elk man, opdat het water uit het heiligdom komt. We beginnen uit onder een beek, we zijn heiligdom. Het water die wij geven aan de mens is het is the everlasting word of Jesus. The everlasting word of Jesus. We gaan even naar Openbaring. We hebben veel tijd nodig. Een zuster zegt, broer, je hebt voor mij een dag nodig om die dingen uit te leggen. Dat ding is zo interessant. Ik was op Paralaas. En dat broer, je moet weer komen. En dan, we moeten een dag maken en je blijft de hele dag hier. We gaan koken, we gaan dit en dat en doen. Meteen, we zullen zien. Openbaring 21 zegt daar ook een mooie tekst. Vers 13. We gaan ook niet alles lezen. Het Nieuw Jeruzalem. We weten, er komt een Nieuw Jeruzalem. Er komt een nieuwe aarde. Een nieuwe hemel. Vers 13 zegt. En we gaan weer naar het oosten. Zie je daar? Godswerk begint in het oosten. Naar het oosten waren drie poorten. Naar het oosten. Naar het noorden drie poorten. Naar het zuiden drie poorten. Naar het westen drie poorten. Oosten. En de muur der stad had 12 fundamenten. De muur had 12 fundamenten. En de 12 En daarop de 12 namen van de 12 apostelen des Lam. Geen bisschop. 12 apostelen des Lam. Het zijn deze apostelen die Jezus zelf heeft uitgekozen. Judas is komen weg te vallen. Deze mensen gingen de hele weg door met Jezus. Tot het einde. Jezus heeft die mensen zelf geroepen. Kom achter mij. Kom, ik zal die vruchten van mensen maken. En ze waren met Jezus door dun en dik. Met Jezus. Ze waren altijd met Jezus. En Jezus heeft in deze apostelen beloond. Zo de beste plaatsen in de hemel zijn al bezet. Die 12 stammen Israël. Die 12 apostelen. 12 is een goddelijke taal. En zo. Het oosten. Daar begint Gods werk. Openbaring 22 gaan we door. Vers 1 en 2. Openbaring 22 vers 1 en 2 zegt. En hij toonde mij een rivier. Zie je daar? Is dit in één lijn. David zegt. Hij is als een stroom. Een beek. En hier zegt Johannes de apostel. God werkt David. Hij praat over die river, over die bomen. Ezekiel ook. En deze apostel Johannes ook. Zie je, de profeten zijn op één lijn. Op één lijn. Maar tegenwoordig, alle mensen hebben een uitleg. Het is Babylon. Die is dat, die is dat, die is. Nee, het is Babylon. Vers, Openbaring 22, vers 1 zegt. En hij toonde mij een rivier van water des levens. Helder als kristal. Dat betekent helder, niets is verborgen daar, niets is verborgen. Open en bloot, niets is verborgen, helder, schoon, helder. Ontspringen uit de troon van God en van het Lam. River, we praten hier over goddelijke dingen. Wanneer we de Bijbel lezen, dan aardse dingen. Enkelijk zijn ze gaan zeggen, waterloos zijn ze zeggen. Als we moeten vergelijken wat hemelse dingen en aardse dingen. Eigenlijk moeten we aardse dingen haten, zoals Paulus zegt. Alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schadigen, zegt Paulus. Al die dingen heb ik om Christus wil. Mensen vechten tegenwoordig achter aardse dingen. Men rent als aardse dingen. Die dingen kunnen we ons misschien naar de hel brengen als we niet oppassen. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Hebzucht, liegen, men moet liegen, allerlei dingen, toestanden. We denken niet aan hemelse dingen. We denken niet aan God. En vers 2 zegt, midden op haar straat. De Bijbel gaat zeggen, die andere tekst zegt een beek. Aan weerszijde van de beek. Je praat over straat. De Bijbel is een geestelijk boek. Is een geestelijk boek. Is een geestelijk boek. Midden op haar straat. En aan weerszijde van de rivier. Staat het geboomte des leven. Denk maar in het paradijs. Dingen zullen zich herhalen. Herhalen, herhalen, herhalen. Wie de Bijbel niet willen geloven. Voorzichtig. Ik geloof de Bijbel. Ik geloof in de Bijbel. Ik weet niet van u. En ik zeg u. Als je twijfelt. Kies liever voor de Bijbel. Dan je dat je twijfelt. Dan kan je zeggen dit, dat. Al die dingen. Kies voor de Bijbel. Dan zit je goed. Prijs God en zuster. Maar vers 2 zegt. Midden op haar straat. En aan weerszijde van de rivier. Midden op straat. Weerszijde van de rivier. Staat het geboomte des leven. Dat 12 maal vrucht draagt. 12 maal vrucht draagt. Allemaal rivier zeggen vrucht dragen. Vrucht dragen. David, Ezekiel, allemaal. Het gaat om dezelfde persoon. Jezus. En niets. Vers 3 zegt. En niets vervloekt. Zal er meer zijn. Niets vervloekt zal er meer zijn. Vervloekt wil zeggen. Alles buiten Jezus. Alles wat Babylon geeft. De duivel kan je ook een mooie auto geven hoor. De duivel kan je ook een mooi huis geven hoor. De duivel kan je ook geld geven hoor. Weet men dat niet? Vraag maar aan Judas. Vraag maar aan Judas. De duivel kan je ook dingen geven. En we noemen het zegeningen. Een groot huis, een prado. We noemen het de zegeningen. Maar hoe komt hij dan aan? Is het eerlijk geld? Is het honest money? Is het eerlijk geld? Vele mensen zeggen dit, maar van waar? In de long run. Een broeder heeft me gebeld, we moeten iemand gaan bezoeken. We moeten even ergens gaan. En die persoon begon te praten. We luisterden daar met dat broeder Miku Arti, want we stonden die persoon willen praten. En die persoon zegt, als ik een kans had weer in mijn leven, ik zou alles anders doen. Ik zou alles anders doen. Mensen hebben me als het ware bedonderd, belazerd, in de steeg gelaten. Ik had mijn geloof gezet op mensen. Ik dacht dat ik het zou maken. Ze komen met mooie adviezen. En ziet u wie ik hier ben? Mensen te doen. Door de mens. Ik had geloof in de mens. En soms waren er mensen dik bij mij. Mensen die ik niet had verwacht. Ik ben dit nu. Ik ben zo. Zo, broers en zusters, er komt een tijd waar alles ons zal teleurstellen. Alles zal ons teleurstellen. Alles. En Jezus zal de enige hoop zijn. Ook voor die pastor. Als je hoop zet in een pastor, in een kerk, je komt belazerd uit. We moeten leren en niet alle paarden willen mensen leren te groeien. Omdat men heeft folie eraan. Wanneer je bepaalde dingen niet weten. De pastor heeft folie eraan. Ze kan hier wat dingen prediken. Ze gaan het geld prediken. Uit je zak prediken. Het gaat vaak om geld. Ze gaan een paar dingen prediken. Mooie dingen doen. Maar je moet groeien. Ben je in een gemeente. Jaar in jaar uit. De gemeente brengt je no peace. Is dus tijd om te bedanken. Laat de pastor alleen daar. En zijn vrouw alleen daar. Tegenwoordig. Die vrouw van die pastor wordt een first lady genoemd. Is dat Bijbels? De Bijbel zegt wie de eerste wil zijn. Moet allerdienaar zijn. Wie de eerste wil zijn. Moet allerdienaar zijn. Bent u de eerste? Bent u allerdienaar? Helemaal niet. Helemaal niet. Want bepaalde paarse vrouwen, niet allemaal. Ik ken bepaalde paarse vrouwen. Met takkie jongen, een paarse vrouw, net takkie. Een paarse vrouw, net takkie. Heel aardige paarse, maar je hebt bepaalde paarse vrouwen. Ze gaan verstikken te keer in de gemeente. Mensen worden beledigd zo in de gemeente door de paarse vrouw. Ze hebben geen genade. Als je een kleine fout maakt, als je bij de paarse vrouw gaat of zo, je maakt een kleine fout. Je wordt beledigd. Dat zijn de pastor voor die vrienden hebben gezegd. En ze noemen zichzelf ze First Lady. Ik ben niet hier gekomen. Ik ben gekomen omdat wij zijn in een geestelijke strijd. En we moeten weten, als we niet weten wat gebeurt rondom ons, kan we niet kunnen strijden. En de duivel gaat ons tackelen. De duivel gaat de spot met ons drijven. We moeten weten hoe we moeten strijden. Zelf in je huis moet je alert zijn ook. Zelf in je huis moet je alert zijn ook. Iemand gaat weg uit huis. Hij komt terug uit huis. Hij komt terug thuis. Hij gaat lekker uit huis. Die persoon gaat lekker uit huis. Hij komt terug. En probleem later. Die vrouw begint veel te slapen. Die vrouw begint moe te worden. Als abnormaal moe. Ze gaat naar de dokter. Vrouw, probleem. Dan ga je dingen in je eigen huis. Soms is het gevaar. Een heel lieve vrouw. Heel lieve vrouw. Een buitenvrouw. Ze is ziek geworden. We moeten alert zijn, broeder en zuster. Deze tijd waarin wij leven, het is Jezus en Jezus alleen. Voorzichtig in je huis. Soms dingen gebeuren, we zeggen, maar mijn zang. Ik had het niet verwacht van die persoon. Echt waar, ik had het niet verwacht. Amandu zo'n sani. Mooi, hoe dan? We bidden niet genoeg. We moeten geestelijk inzicht hebben. In de materie, broeder en zuster. God is goed. Een strijd of war is onvermijdelijk. Gemeentes die nu samenwerken misschien om te tonen dat, kijk, we hebben eenheid, we hebben een grote massa, want samenwerken met een aantal gemeenten, er komen heel wat mensen daar, dus wat mooi mannen komen binnen, zullen niet langer samen kunnen werken. Of, wat is een echt duivelse gemeente? Ik ben vaak naar Amerika, ben in contact met Afrika. Wat nu in Afrika gebeurt daar. Die mensen daar zijn dronken aan titel. Die mensen zijn oplichters. Vooral wanneer die mensen campagne hebben. Mensen worden gewoon gestoten om te vallen.
1: Het is 7:00.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt. Maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat. Wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
3: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: beyond.
1: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 8:00.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy.
3: Hallo, ik ben Makira. Mies, love you, shalom.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? If uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest verleukens, hij valt ook toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi ei brocco, waheri kondre kan brocco, door leukens. Lei, zo ze lei, dan lei moffo voor people. I verspreid moro snel, moro waarheid. Kan je taki waarheid, smanoa arki. Maar taki lei, verteri lei. Alles mag een arkio, alles mag een arkio. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je hebt afgedoen, no is maar nooit. Kan lees maar een sabio schrijf. Maar daar is zo many lei voor taki. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou wat gevaarlijk, sabi, giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani. Giewa gezin. Lei moffo. Campagne wa heer kondre. Chari chaos. En verwarring. Lei. Lei. Overal you can see lei. Overal you can smeri. Lei. Overal you can jere. Lei. Lei de links en lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo zo lei. Lei moffo, en chari, hungry, kong. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kong. Lei. Zodra was ma op de moffo tegenwoordig, na zo zo lei je eieren. Fake news, nep news. Lei nieuwsu. Tiden verkondig lei. En tiden klari panja lei. Dene praxeri. A resultaat. Dene praxeri. Die nagevolgens. Dene praxeri. Sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma. Snel. Panja lei abrawasma. Makkelijk. Panja lei abrawasma. Hij gaat snel, snel. Maar tegen je ba, panja lei abrawasma. Dan sa je abna in atori. Zo'n voordeel, je habi, tegen je panja lei abrawasuma. Zo'n voordeel, je habi, tegen je brokko van traman gezin, nanga je lei. Zo'n voordeel, je habi, dat je draai was ma verstand nanga je lei. We zien om een isma, dat mij last de verstand. Dat mij last de verstand, dat net denk je na. Ze denken niet na, dat net praxeri fos den taki. Te je go tak was sani, praxeri eerst zei go taki. Zei go taki, ade berust op waarheid, of ade tap lei. Voor people, voor sma, die mij taki lei, of die mij verteren van tori, om de jere tori voor een trasma. De no verifiëren tori, de no checken tori, de no onderzoeken tori, de no lukken van tori, boom. Maar de jere no mo. Jere, de jere no mo. De jere no mo. Kondre lei na asma sa, lob jere tori. Je loopt jere tori, je kies tori voor jere. Maar te je jere a tori, en je kies een tori voor jere, fos je panja a tori, like mofo koranti, fos je panja a tori, like de news media, fosse pagnatori, lecchio mofo e ghio rocco, fosse pagnatori, fratio e gaf. A tori sa miere, is it warheit? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs de natori samotaki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan Piet en Klaas? Terwijl misabi Jan Piet en Klaas loopt dat klei. En Jan Piet en Klaas verteer me van tori. En nou me go verteer die van trasma zonder verdenki. Je las je verstaan. Je las je denki. In een praxerie zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met pasa. Zo'n schade ook kom. Door de tori zei otaki. Maar no, je loopt je retori. En je loopt je tori. Want zolang je nog die tori. In een vier boom. Zo voor people de. Voor people. Zolang de non liere wantori, fuggi wantori, de ne firbun. Einde van de dag moest abontori fuggi. Wens a tori na lei? Wens a tori na desref making? Wat de abi wa fabriek voor meki lei? Oh, dogi lei. Dogi wantori. Dogi wantori omdat you na tori man. De sabi tori man, logi tori. So den loggi tori, wane na tori man. En tori man, lai na kondre. Tori man lai, en yo birti. Tori man lai, na yo roko presi srefi. Wan allemang loggi tori. De loggi tori met verschillende bedoelingen. Ja, smaggi tori met verschillende bedoelingen. If one smash you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mat, then I want you, then drape, then deng sabi fa, de ga fin wan tori, forgive you, of, I don't forgive you, ma verspreid, for verspreid na trouwen, so that trouwen can begin denki hungry for you, and denki lay for you, and denki doti for you, and a tori this is a yogi, is op leukens berust, leukens is a dodelijke iets, weet je, voor lei, give your mati. Voor lei, give your brada. Voor lei, give your sisa. Voor lei, give your geloven, genoten. Of voor lei, gewoon lekker libisma. Is een gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma. En kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo, kan vernietig moro erg wapen, moro erg geweer, moro erg explosie, moro erg bom, moro erg sani sanken, chari chaos en vernietiging. Lei moro erg, lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat het he, alle tori zijn kom op uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij God zonder verkiezing strafen. Maar een leukenachtige mens, met een leukenachtig mond, met leukenachtig woorden, vind ik straf. Want wat u zei met uw mond, wat u zei met uw woorden, wat u zei, het zij in woord of in daad, u zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit, de derde wet van Newton, u kent Newton, de derde wet van Newton, voor iedere actie, van reactie de. What goes around, comes around. What you sight, shall you oosten. You do boom, you go fin boom. Ano tire, ano tamare, ma yo fin boom. You do hungry, hungry will come meet you. You digi wa olo, giwan trawang. Yusref ikia fadong gona ini. Na put spikri in your mati saka. Na put spikri in your mati susu. If you na man tak bon, no tak hungry. If you na man do bon, no do hungry. If you na man taki bon, no taki lay. It is tijd, hoog tijd, it is the tijd dat we char wan kinky in we egi moffo, in we egi wortel, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus' naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezekende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent een man. U bent een vrouw. U bent iemand anders. Iets anders. U bent welkom. Welkom. In de gezekende plaats. Waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn wij nog steeds in leven. Want de waarheid maak ons vrij en geef ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad, ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52 te Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. And I'm ready.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht.

Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel.

maandag morgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is u

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

just take your A flat. Just keep going. Move me over to A flat.

Natu atanga. Natu a ebi. Yes, I'll be ingo. Ma arkimo.